0: Magician en Sunlight. Ik denk dat we dat vandaag wel gaan krijgen. Het is 6 uur nieuws. Kijk, Van Delphine, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een stille mars in Merchtem gisteravond in Vlaams-Brabant. Daar hebben zo'n 200 mensen Hamza herdacht. De jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen bij. Hamza zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt de brandweer.
2: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
1: De oorzaak is nog niet gekend. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghis zilver gepakt in het hinkstapspringen met een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Het is de tweede medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd met 1-0. Het wordt opnieuw zonnig en heet, 36 graden. Morgen 34 graden, lokaal kans op regen en onweersbuien dan. En zondag weer meestal droog. Bij 28 graden.
0: Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Music. Robbe Petitjean. Het wordt wat we noemen een bloedhete dag. Nu kan je nog even de ramen openzetten, verfrissen en genieten van Miley Cyrus ook. Yeah.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix. Rewind, repeat it.
1: Het is vrijdag 14 augustus.
0: Goedemorgen, dream come true in Dendermonde. Want stel, je bent aan het werken en je stoot ineens op een soort piratenschat. Wel, in Dendermonde is dat gebeurd. Daar vonden arbeiders gisteren een emmer goudklompen en gouden munten ter waarde van 9 miljoen euro. Met hun boordje bleven ze steken op een ingemetselde kist in de muren van het CHW. Daar waren ze aan het werken. Dat is het Centrum Algemeen Welzijn, als je dat niet zou kennen. De politie die is nu op zoek naar de eigenaar. En in principe heeft hij 5 jaar tijd om zijn geld op te halen. En als dat niet gebeurt, dan wordt de vinder of de overheid de eigenaar. Dat wil je niet. Je wilt ook dat de vinder het krijgt. Of je verdeelt het over die arbeiders en een ander deel van dat geld stort je aan dat CAW, dat die wat extra budget hebben. Die helpen trouwens als het mentaal allemaal niet meer lukt. Dus heel mooie dingen die ze daar doen. Nog goudkoorts in Hoogstraten lees ik, want in alle kranten gaat het erover. Er zijn daar 43 gelukkigen die kersverse miljonair geworden zijn. In Hoogstraten hebben ze het winnende lot te pakken. En dan verdelen ze nu een pot van 80 miljoen euro over die 43. Dat is een kleine 2 miljoen euro per persoon. En het is daar nu volop speculeren dat het geen naam heeft. Want wie zijn de 43? In de Gazet van Antwerpen alvast één anonieme getuige die zegt... Ik weet dat een van de winnaars in Spanje zit en ik denk dat we die nooit meer terug gaan zien. Steffi Mercy die heeft ook iets met goud, want zij werd gisteren verrast met een gouden kaas. Dat is niet dat Ketnet-ding. Nee, een gouden kaas, dat is een award, een soort gouden plaat onder de kaasverkopers. Steffi mag zichzelf nu dus officieel een gouden kaasverkoper noemen. 100.000 keer is haar Mercieke al verkocht. 100.000 keer en ik heb dat nog altijd niet kunnen proeven. Het wordt een bloedhete dag vandaag. Als in, blijf echt gewoon binnen als het kan. 36 graden, maar misschien wel de laatste. Want hierna gaat het regen.

wil niet doom denken, maar David Tegenhouden, weerman, die zegt dat het na deze laatste heel warme dag wisselvallig gaat worden met regenbuien. Misschien wel een beetje welkom ook voor de natuur. Stefanie uit Maasmechelen die trekt naar de kust vandaag voor een verlengd weekendje. 4 dagen. Heel veel plezier, Stefanie. Kom zeker naar het Beach House. Wat zijn jouw plannen? Laat maar weten, hè. 14 augustus vandaag. En even rewinden naar 14 augustus 2018. Een dag op dag, 8 jaar geleden, gaat Italië een heel treurige dag en periode in. Want de Morandi-brug in Genua stort dan

0: 1000 bezoekers, dat was toen nog niet zoveel. En Tomorrowland was toen blijkbaar nog in augustus. En je hoort mij misschien al komen. De vraag die op mijn lippen brandt. Die allereerste Tomorrowland-editie, was dat vroeger of later dan de ramp in Genua met die Morandi-brug uit 2018? Mag je laten weten? En dan mag je wat dingen op de timeline ranken. Allemaal gebeurtenissen op 14 augustus.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Glenna Tuffel die stapt straks ineens de dode tocht. Dikke zot, jong. 100 kilometer stappen bij 36 graden, daar moet je mij niet voor wakker bellen. Je mag mij wel altijd bellen voor Mabel. Ook al wil hij dat zelf niet. Je hoort ze zo.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Dat is

0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: so don't call me up. Mabel en Don't Call Me Up. Het is al 6:55.
1: Dag op dag.
0: Nick uit Oppuurs, die is al wakker, zie ik. Maar ik ga hem hier even proberen op het telefoonlijntje te krijgen. Nick uit Oppuurs, hallo. Soms, soms is dat zo. Nick, hallo.
2: Hallo.
0: Hela, alles goed daar?
2: Hey. Ja, alles in orde.
0: Heb jij een fijne weekendplannen, Nick?
2: Vooral werken.
0: Oh, maar dat is wel fijn als je het graag doet, toch?
2: Ja, zeker. Zeker en vast.
0: Nick, wat doe je van job?
2: Zelfstandige in bakkerij.
0: Oh, oké. Dus jij bakt brood en croissants en zo?
2: Ja, ja. Vooral, vooral brood. Het is niet een traditioneel bakkerij. Het zijn vooral broodautomaten die we zelf hebben en dat we daar van brood van voorzien.
0: Oké, dus als je zo'n broodautomaat tegenkomt, dan heb jij dat brood daarin gebakken. Lukt dat met dit weer? Is dat, kan dat tegen daar tegen 36 graden?
2: Ja, zeker. Ja. Die zijn voorzien van koelingen, zodat dat op de goede temperatuur blijft.
0: Oké. Ik heb het thuis ook eens geprobeerd, Nick. Een brood bakken, dat is keihard mislukt. Heb je tips voor absolute beginners?
2: Ja, gewoon naar onze automaten komen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is een hele goede tip. Waar vind je die automaten zoal?
2: We hebben 2 toeren in Gent. Dan de regio van Klein-Brabant en de kanten van Herentals.
0: Oké, oké. Okay. Dat zijn eigenlijk plekken waar ik af en toe wel eens kom. Ik zal eerst opletten. Nick, heel veel succes met het broodbakken daar. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op deze 14 augustus. Op 14 augustus 2018 stort de Morandibrug in Genua in. Dat was een drama. Maar ook op 14 augustus in de geschiedenis gaat de allereerste editie van Tomorrowland ooit van start. Nu, was dat vroeger of later dan de ramp in Italië met die Morandibrug uit 2018?
2: Vroeger.
0: Dat is juist. In 2005 gingen die poort van Tomorrowland voor het eerst open. Ooit al geweest?
2: Ja, al een paar keer. Ja.
0: Ah, keigoed. En bij die eerste?
2: Nee. Dat was ik nog steeds om.
0: Oké. Dag op dag op 14 augustus moet de wereld ook afscheid nemen van Enzo Ferrari. Die achternaam zegt natuurlijk meteen wat je van die man moet weten. Het is de Italiaanse autobouwer. 90 jaar is die geworden. Was dat vroeger of later dat we daarvan afscheid moesten nemen dan die eerste Tomorrowland uit 2005?
2: Ik denk ook vroeger.
0: Dat is juist, die stierf in 1988. En dan jouw laatste. Dag op dag, ook op 14 augustus, wordt Mila Kunis geboren. Wereldberoemde actrice, prachtige vrouw. Je kan ze kennen van That 70s Show. Maar ook als Meg uit Family Guy, dat is het stemmetje dat ze doet. Of als partner van Ashton Kutcher, die zijn al 6000 jaar samen, die twee. Maar werd Mila Kunis vroeger of later geboren dan het overlijden van Enzo Ferrari uit 1988?
2: Ik denk ook vroeger.
0: Maar dat is ook weer juist. Van 1983 is Mila. Die wordt 43 vandaag. En dat zou je toch ook niet zeggen, Nick?
2: Ik ken ze eerlijk gezegd niet.
0: Moet ze eens opzoeken. Je zou het niet zeggen.
2: Oké, top.
0: Goed, Nick. Fijne werkdag, hè. Goed kleden, ja, goed bakken. Zal ik je zeggen. Tot aan het automaat.

0: heel goede tip, hè. Vroeg een broodbaktip aan Nick. Die bakt brood voor van die automaten. En die zegt gewoon, ja, ga langs bij een van onze automaten. Dat is mijn tip. Wat? Delphine, de politie waarschuwt voor apps die straatracen stimuleren.
1: Ja, inderdaad. Die apps registreren waar en hoe snel je rijdt. En gebruikers kunnen elkaar dan uitdagen om op bepaalde plaatsen sneller te rijden, zelfs tot 250 km per uur, om zo dan hoger in een klassement te komen. Daar kan je dan punten of likes ophalen. Het is eigenlijk een soort Strava voor straatracers. Maar dat is natuurlijk gevaarlijk en ook strafbaar. Minister van Mobiliteit Krukke laat daarom een van die race-apps TripRank onderzoeken. En mogelijk wordt het dan ook binnenkort verboden. En dan moeten we naar het EK Atletiek in Birmingham, want daar bezorgt Saliha Ghis ons land eigenlijk toch wel verrassend een tweede medaille, zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong een persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson die werd vierde in dat hinkstapspringen. Zij hoopte op een medaille, zij was dan ook teleurgesteld. En ook Eline Vekeman werd vierde in het postdocspringen. Nog op dat EK werd de Daikita 15e op de tienkamp en Antoine Snijders die werd gedisqualificeerd gisteravond in de halve finale van de 200 meter, want hij was afgeweken van zijn baan. En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en een hete dag vandaag. We halen tot 36 graden.
0: Ik vind hinkstapspringen zo'n goed woord. Dat zegt zo exact wat dat is.
1: Dat is waar. Dat is heel mooi ook om te zien, vind ik. Ja. Dus echt zo hinkstapsprong.
0: Hinkstapspringen. Ja. Of polstokspringen. Zo polstokspringen. Heerlijk. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Wie alles tegelijk wil doen, eindigt met half werk en koude koffie.

0: half zeven. Summer vibes, toch? Met die Another.
1: De Big Five van de zomer.
0: Zometeen is het aan Bram uit het mooie Isegem om zijn verzoek aan onze Big Five toe te voegen. Een lijst die al van aan het begin van de zomer aangevuld en aangepast wordt door jou. Gisteren heeft Petra een pikkelharde keuze gemaakt, want één plaat toevoegen aan de lijst is ook één plaat eruit gooien. En zij gooide dit eruit. De Danza Kuduro, en daar was nogal wat commotie rond in de Q-app, want Lien uit Gent die zei nee, dat moet blijven. Ook Jens uit Tendermonde die stuurde, kunnen verzoekjes gerecycleerd worden? En ik heb daar eens over nagedacht. Kan dat? Kan dat daar opnieuw in? Ja, dat kan. Van mij mag alles. Je mag doorsturen wat jij wil. Welke zomerschijf moet voor jou nog in die top 5? Laat dat nu maar weten.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: zijn gouden stemmen, Sienna Spyro. Een heel zomer lang. Zolang Maarten en Dorothee nog op congé zijn, zoek ik samen met jou naar de Big Five van de zomer. De vijf ultieme zomerplaten door jou samengesteld, maar ook aangepast. Want één plaat toevoegen aan de Big Five wil ook zeggen dat je er één uit moet halen. Er zijn altijd maar vijf plekjes. Momenteel zit in dat lijstje de Ketchup Song. I Got a Feeling van The Black Eyed Peas. Despacito. Lekker blijven hangen van Margriet Hermans.
1: Lekker blijven hangen.
0: En gisteren toegevoegd door Petra, Hero. Van Enrique Iglesias. Vond ze een heel hit, de nummer Bram uit Isegem. Hallo, goedemorgen.
2: Hey Robbe, goedemorgen.
0: Goedemorgen Bram, heb jij fijne weekendplannen?
2: Ja hoor, morgenochtend gaan wij met de familie een ontbijt brunch doen en dan daarna komen we naar het Q Beach House. Dan kom ik eens Vincent van Geel een goede dag zeggen.
0: Ah ja, ja, ja, die staat daar morgen.
2: Ja.
0: Oké, Vincent van Geel, een handje schudden, fotootje nemen, zoiets.
2: Ja, zoiets, dat is ja, bijna een jaarlijkse traditie.
0: Ah ja, luister je vaak naar Vincent's show? Dat is heel vroeg ochtends, hè, door de week in het jaar om 4 uur 's ochtends al. Dus jij bent een vroege vogel.
2: Ik ben er elke dag vroeg bij, dat klopt. Ah, ja.
0: Wat doe je dan van job, Bram, dat je zo vroeg wakker bent?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Oké. Okay. Zo vroeg al op de baan dan, amai.
2: Ja. Dat is meestal vertrekken tussen 3 uur en 5 uur.
0: Heel zalig, maar ik ben dan wel vroeg klaar met je dag.
2: Ja, dat klopt, hè. In de namiddag dan is het meestal klaar, rond een uur of 4, 5.
0: Allee. Zalig, we hebben elkaar nu ook leren kennen, Bram uit Isegem. Wel nog wat oppervlakkig. Ik denk dat je Vincent van Geel beter kent. Maar ik ga aan jou toch al één heel belangrijk ding vragen. Namelijk, welk nummer moet er in onze Big Five?
2: Dat is het nummertje Walk on Water van Milk Inc. Die moet er zeker in.
0: Heerlijk. Waarom? Waarom Walk on Water?
2: Ik vind dat een goed temponummer en het komt uit het jaar 2000. Ik was toen 20 jaar en ja, dan had ik ook mijn vrouw leren kennen. En ja, tot nu toe wandelen wij nog altijd over water om voor elkaar te zorgen.
0: Samen, over het water. Ja. Heerlijk.
2: Mm-hmm, dat klopt.
0: Bram.
2: Ja? Yeah.
0: Een soort eerbetoon aan je vrouw, dat is heel mooi. Maar moet natuurlijk ook een nummer uit de lijst, hè? Wat gaan we eruit kegelen? Of wat ga jij eruit gooien? Dat is niet mijn verantwoordelijkheid.
2: Ja, kijk, sorry Petra, maar ik ga de hero er terug uitgooien.
0: Allee.
2: Ja,
0: Petra, haar mooi... Ze zat een heel eerbetoon aan Enrique gisteren, hè, trouwens.
3: Ik vind dat een hele knappe man. Zo zwoel. En die hete temperatuur, zo. Een dikke schevel. Dat je man kan tegen je gelee trekken en zo.
0: Eén dag maar heeft het er dan in gestaan, hè.
2: Ja, het is tijd om voor Petra een beetje terug af te koelen, hè, Robbe?
0: Ja, dat is waar. Het hoofd koel houden. Goed. Enrique. En zijn hero. Gaan we eruit kegelen? Of beter gezegd, dat ga jij doen, Bram. Ik ben hier niet verantwoordelijk voor.
2: Ik neem de schuld volledig op mij.
0: Dat is heel sympathiek. En dit is voor jou, Milk Inc.

Bruno Mars, intussen 6:50 gepasseerd. En ik besef hier plots iets. Het is je laatste kans, hè. Het is echt je laatste kans om je te plaatsen voor de Pommelien Thijs Contest. Want straks is dat de finale aan het Q Beach House. Straks staat daar keiveel volk bij Jorn en Naomi. Mensen die gaan strijden voor dat duo-ticket voor Pommelien Thijs. En als er dus straks, ergens in deze uitzending, een nummer vast zit in het midden, dan moet jij schreeuwen in je Q-app dat het geen naam heeft. Dan moet jij schreeuwen in een audioberichtje. Ik wil naar Pommelien Thijs, maar dan nog luider en enthousiaster. Never made it.

0: Nickelback en How You Remind Me. Maarten en Dorothee die zijn nog altijd keihard op congé. Gelukkig moet je ze niet te hard missen, want de Team Messigoel, de vraag is terug, hun podcast. Daarin ontdek je alles over bekende gasten, zoals een Steffi Merci, een Xander de Rijken, Lies van den Bergen en Maarten Brex, die zitten erin.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: En sinds gisteren is er de aflevering met advocaat Walter Dame, absolute topadvocaat, bekend van heel wat strafzaken. De Reuzenkommers bijvoorbeeld heeft hij verdedigd. En je zou dan denken, dat is een serieuze mens. Die gaat alleen maar over serieuze dingen praten, ook. Maar je komt ook echt dingen te weten die je niet zou verwachten van zo'n serieuze advocaat. Bijvoorbeeld dat Walter Dame al eens graag naar de vette plantenbeurs gaat.
2: Ik ben altijd gepassioneerd geweest door mensen die niet gepassioneerd zijn. Ja, proberen ze ook jaarlijks de cactussen in vetplantenbeurs te bezoeken. Dit jaar is het niet gelukt. Ja, dan kom je dan binnen. Ik vind dat al iets fantastisch. Een vetplant en een cactus. En dan zie je al die mensen super gefascineerd met hun vetplanten en cactussen bezig. En dan denk ik, ja, maar het moet toch plezant zijn dat je daar en dat mensen komen
3: ja,
2: en dan vertellen. Van ja, zoveel keren moeten dan maar per maand water geven. Zo weinig. En dan denk je, oh, dat moet toch plezant zijn dat je daar je rust in kunt vinden.
0: Ja, Walter Dame wilde eigenlijk dierenarts worden, kom je ook te weten in de podcast. En ook dat de man, als topadvocaat zijnde, een bloedhekel heeft aan mails.
2: Mails vind ik eigenlijk een beetje de dood van de geest van de mens. Ja. Nu, ik moet zeggen, op mijn gsm heb ik geen mails.
3: Dat is niks.
2: Okay. Dat wil ik echt afgescheiden houden. Ik vind mails ook verschrikkelijk. Dat is langdradig, dat is meer een aanleef, een afslaatzin. Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is. Dus ik ben veel meer iemand via korte berichten, via WhatsApp, vind ik fantastisch om te werken. En ik heb ook al geleerd dat als je mails niet beantwoordt, dat ze meestal ook zichzelf wel oplossen.
0: Ah wel, dat is echt waar. Dat is iets dat Walter en ik dus blijkbaar gemeen hebben. Ik haat mails ook. Toptip, hè. Je mails, hè, gewoon niet beantwoorden. Als het echt belangrijk is, hè, dan bellen ze wel. Of dan mailen ze nog eens. Het komt wel tot bij jou.

0: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
1: Denk je?
0: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
0: Is het nee?
1: Is het nee?
0: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
1: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Goedemorgen, het is 1 over 7 in nieuws. Krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te komen. Zelfs tot 250 km per uur rijden ze.
8: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
7: Minister van Mobiliteit Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen bij. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk wordt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landen. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Bijna 500 mensen zijn geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde er ook al een zware brand in die regio. En ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedden er bosbranden. Sport op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Zalia Gies ons land een tweede medaille zilver in het hinkstapspringen. En dat dankzij een nieuw persoonlijk record, 14 meter en 46 cent. Ilona Masson werd vierde, zij was teleurgesteld. En ook Eline Vekeman werd vierde in het polstok springen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Envaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
9: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
7: En Anderlecht gaat door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij gaat investeren in tweede klasser Sporting Hasselt. Hij gaat daar in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag. Maxima tot 36 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen 34 graden, lokaal een bui. Zondag dan weer meestal droog, 28 graden. En ook maandag droog, dan 25 graden.
6: Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar een luisteraar meldt dat er een frigobox ligt op de middenrijs, ook op de E40 richting Brussel. Net voor de afrit Afligem. Iemand die van de kust kwam en blijkbaar zijn frigobox per ongeluk op de E40 gesmeten heeft.
10: Music, Robbe Petitjean.
6: Het is vrijdag, de start van een verlengd weekend. Wat zijn de plannen? Ik hoor het graag. We gaan nu schandalig vroeg op café met Chabouzé.

0: BB Rexha. En Faithless.
1: Het is vrijdag 14 augustus.
0: En het wordt een heel erg warme dag. 36 graden halen we vandaag. Straks is aan onze weerman Jonas vragen of het klopt dat het hierna gedaan is met de zomer. Want dat heb ik gelezen in de krant. Dat het misschien wel fini is. Dat het alleen nog maar gaat regenen hierna. Dus toch nog even genieten. Als je vandaag de trein neemt op zo'n warme dag, dan is er nog altijd een kans dat er op die trein geen airco is. Over 5 jaar gaat dat hopelijk anders zijn. Want alle treinen in ons land zouden dan airconditioning moeten hebben. Nu rijdt nog steeds 1 op de 5 treinen zonder. En de meeste treinen zonder airco, die rijden blijkbaar op het traject Antwerpen Centraal en de Kempen. Daar hebben ze het meeste pech bij warm weer. Och, arme die mensen trouwens. Als jij dus een trein nodig hebt tussen Antwerpen en de Kempen, wees sympathiek en neem je deo mee. Doe dat gewoon. Het wordt een druk weekend op de Europese wegen, want het is een wisselweekend. Heel veel mensen vertrekken op vakantie of komen net terug van vakantie. Vooral morgen kan je daardoor lang in de file staan in Frankrijk en aan die verdomde Gotthardtunnel in Zwitserland, waar je echt niet stil wil staan. Of je staycationt en blijft gewoon thuis, want dit weekend kan je bijvoorbeeld naar de Grote Markt in Brussel. Want ze hebben daar heel de markt bedekt met 750.000 bloemetjes. Met dahlia's. Een tweejaarlijkse traditie. Het bloementapijt. Ik ga dat elk jaar bekijken. Ik woon daar. Het is altijd mooi. Dit jaar een kleurrijke versie van de grote golf van Kanagawa. Dat is een Japans schilderij. Ga je wel kennen hoor. Dat is die gigantische golf. En je kan nu denken, 750.000 bloemen, gaan die niet verwelken? 36 graden? Blijkbaar niet. Ze komen uit Mexico. En die kunnen blijkbaar goed tegen de hitte. Als je nog wil gaan kijken, moet je wel snel zijn. Want maandag gaan ze het opruimen. Het is echt de moeite, echt. Als je nog niks te doen hebt, ga eens kijken. Echt kunst met bloemetjes. Dit is Leona Lewis. Kunst met haar stem.

0: 7:15 gepasseerd. Leuke plannen bij Jonathan uit Zwijndrecht, want die gaat 3 dagen naar Disneyland. Als jij nog weekendplannen hebt, laat maar weten. Weet je trouwens nog vorige week dat experiment hier 's ochtends vroeg? Er was het grote liefdadigheidsexperiment. Er was eerst 1 filmticket en dat werd telkens verdubbeld door de Q-luisteraar. Naar 2, naar 4, naar 8. En je kon dan zeggen, ik neem het of ik verdubbel het en geef het door aan een andere luisteraar. Stefan uit Opwijk, die won 128 filmtickets. En die 128 filmtickets die zijn niet voor zichzelf.
1: Nee, ik wil het liefdadigheidsgevoel wel doortrekken.
0: Ja?
1: Ik stap volgende week de dodentocht ten voordele van het Berffonds. Berffonds is een organisatie voor ouders die een kind moeten missen die overleden is. Mijn neef en nicht Jonas en Nicky zijn een kindje 3 jaar geleden verloren, Phil. Dat heeft een heel diepe indruk nagelaten in onze familie, nog altijd. Ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor de dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken.
0: En ik vraag mij nu af, de dodentocht als subiet, vanavond, zou Stefan er een beetje klaar voor zijn? Straks checken naar Alex Warren. Q-Side.

0: vorige week was er het grote liefdadigheidsexperiment. Stefan uit Opwijk die won 128 filmtickets. Niet voor zichzelf, hij deelt die uit aan de sponsors die hem sponsoren voor de dodentocht. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, je loopt straks voor het Berrefonds. Heel belangrijk voor jou. Ben jij klaar voor de tocht?
1: Oh, ik heb heel veel zenuwen, dus ik denk wel dat ik er klaar voor ben.
0: Oké, hoe heb je je voorbereid, Stefan? 100 kilometer ga je stappen, 36 graden wordt het. Dat is zo crazy.
1: Dat is echt crazy, maar ja, ik kijk er naar uit. Ik ga er me niet te veel door laten leiden. Ik heb me voorbereid, ik heb een paar keer lange wandelingen gedaan. Ook als het heel warm was, gelukkig is het lang warm. Dus we zien wel, we gaan gewoon ons best doen. Hè.
0: Ja, er is natuurlijk ook, er wordt over asfalt gestapt, dat is ook heel warm. Ben je daar klaar voor?
1: Ik probeer daar eigenlijk niet te veel aan te denken, Robert.
0: Maar het is niet, je hebt het ooit al eens gedaan, Stefan?
1: Ja, ik heb het vorig jaar gedaan en het was ook warm, hoor.
0: Hoe zag je voeten er toen uit op het einde van die tocht?
1: Niet voor publicatie vatbaar. Hè.

0: Die deed mijn schoenen uit en die begon over te geven. Dus daarmee is alles gezegd.
1: Ja, amai. Ik hoop dat dat dit jaar niet gebeurt. Maar bon, dat is zo. De dodentocht eindigt in Blaaien. Wanneer denk je te eindigen?
0: Oh, vorig jaar hebben we er 22 uur 22 over gedaan. Dus ik hoop van de jaar hetzelfde of iets minder. Maar we zien wel.
1: Stefan.
0: Als ik hem maar uitstap.
1: Dat is het belangrijkste. En ook als het niet lukt... Je hebt dat toch fantastisch gedaan, hè? Ik bedoel, we gaan ervan uit dat het lukt, maar 100 kilometer, 36 graden, het gaat geen evidente zijn. Gelukkig ben je niet alleen, want er zijn superveel mensen die meedoen aan die dodentocht. Stefan, ik wens je mega veel succes. Knal dat daar.
0: Bedankt.
1: Doe dat goed voor het Bergfonds en voor je sponsors.
0: Dat ga ik zeker doen. Ah. Ik heb al mijn ticketjes trouwens heel mooi uitgedeeld en iedereen was super blij daarmee.
1: Maar ja, dat zal wel zijn.
0: Dank je wel, Q-Music, daarvoor, hè, natuurlijk.
1: Stefan, dat is mega graag gedaan. En iedereen die meedoet aan de dodentocht, succes vandaag. Stuurt trouwens nog iemand een berichtje?
2: Ik wil Pommelien zien.
1: Dat is iets te vroeg, denk ik.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes. Vanavond bij VTM zorgt Milk Inc. voor een knallend slot van 10 om te zien. En bij VTM 2 is het de bloedmooie Angelina Jolie die voor vuurwerk zorgt. In Salt. Vanavond bij VTM en VTM 2. Q-Music. Q-Music.

0: Er was iets aan de hand, hè, met die Katy Perry. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Met wie spreek ik?
1: Hallo, met Tessa.
0: Dag Tessa. Dag Tessa, dag Tessa. De Katy Perry deed raar.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, Tessa. Wie wil jij heel graag zien?
1: Pommelien?
0: Pommelien wie?
1: Pommelien Thijs.
0: Ah! Je moet dat wel duidelijk zeggen. Tessa, jij bent bij deze de allerlaatste finalist die nog kans maakt op het duo-ticket om Pommelien Thijs in Amsterdam te gaan checken. Tessa. Dat is een schone woehoe. Ik heb een heel belangrijke vraag wel. Kan jij straks aan het Q Beach House staan voor die grote finale?
1: Ja, zeker. Wij zijn al onderweg naar Oostende.
0: Ah, maar allee, wat een toeval. Wacht. Ik ga even uitleggen, want je gaat wel nog iets moeten doen ook.
2: De pommenlijst.
0: Want er is zoiets als de pommenlijst. Een lijst met allemaal voorwerpen die een link hebben met Pommelien Thijs. Je hebt nog wel wat werk vandaag.
1: Ja.
0: Het is de bedoeling om zoveel mogelijk voorwerpen mee te nemen naar het beachhouse. Van op die lijst staan een paar makkelijke dingen op. Een meetlat van 30 centimeter, hè, om het midden te meten. Een naaimachine, want Pommelien die heeft veel zelfgemaakte outfits. Zand in je broekzak, dat ga je vinden in Oostende, denk ik. Een Pommelien zoeken we. Iemand genaamd Pommelien. En je moet iemand meenemen genaamd Thijs. Gaat dat lukken?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, want je bent al bijna, ben je al bijna in Oostende?
1: Nee, we zijn nog in
0: Lokeren. Oké. Begin maar met zoeken, want het gaat geen evidente worden, vrees ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar wie weet lukt het wel. Tessa, heel veel succes ermee, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Salutjes.

0: Minuutjes 1 over half 8. Delphine, de wachttijden op de luchthaven in Zaventem zijn verdubbeld.
1: Ja, wie van buiten de EU komt, moet daar op piekmomenten nu al gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te kunnen raken. Dat komt door de vernieuwde strengere identiteitscontroles. Sinds april al moeten reizigers meer info delen als ze aankomen. Zoals hun vingerafdrukken bijvoorbeeld. Dat dient dan om beter op te volgen wie er allemaal ons land binnenkomt. En dat vraagt meer tijd. Dat is trouwens ook het geval in andere Europese luchthavens. Zeker honderden mensen hebben daardoor hun vluchten al gemist. En dan voetbal 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En daarin speelt Anderlecht tegen het Kazachse Kairat Almaty. En AA Gent heeft zich dan weer geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Dat speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg. Dat de heenwedstrijd wel al met 1-0 gewonnen. En zij spelen in de laatste voorronde tegen Hibernian uit Schotland.
0: En het wordt een extreem warme dag, Jonas. Dat klopt, hè.
2: Absoluut. Het wordt waarschijnlijk zelfs de warmste augustusdag sinds het begin van de waarnemingen. Want we gaan vandaag toch naar temperaturen rond 37 graden in het centrum van het land. In Limburg kan het zelfs lokaal 38 graden worden. Dus dat is echt ongezien in augustus. Aan de kust, daar brengt een zeebries na de middag wat verkoeling. Dus in het westen van het land 30 graden. En veel zon krijgen we. En daar en dan morgen, ja, dan gaat het toch wat minder warm worden. En morgen temperaturen in het westen van het land rond 24 graden. In het centrum kan het nog net 30 graden worden, in het oosten zelfs nog net iets meer. Maar morgen gaat het toch wel heel ander weer zijn. Het zal al meer bewolking zijn. En alvast morgens vroeg is er in het westen van het land toch kans op een paar buien. En dan na de middag kunnen die buien vooral over het centrum en het oosten van het land wel intenser worden. Met lokaal ook kans op onweer. En dan zondag dan zijn we overal de grote hitte kwijt. Dan halen we maximaal rond zo'n 25 graden. Afwisselend zon en wolken en het blijft dan overal droog.
0: Ja, ik zag een dramatisch bericht in de krant dat het dan gedaan is met de zomer. Is dat overdreven of klopt dat?
2: Dat is wat overdreven, maar het is wel zo dat het volgende week wat wisselvalliger wordt. En dat is voor het eerst sinds lang dat we die wisselvalligheid op de kaarten zien staan. Maandag zal het nog meevallen, zal het op de meeste plaatsen nog droog blijven. Maar het is vooral vanaf dinsdag dat we waarschijnlijk toch wel elke dag wat buien zullen krijgen. Maar het zullen zeker geen verregende dagen worden, dus ook dan zal het nog wel meevallen met temperaturen tussen de 20 en de 25 graden.
0: Dus nog niet gedaan de zomer. Geen files op onze snelwegen, waar jij meer dan 5 minuten verliest. Q-Q.

0: Topic en Becky G, Sorry Papi. Straks is er dus op het strand van Oostende aan het Beach House dat grote finale spel. Want één luisteraar die krijgt nog een duo-ticket voor Pommelien Thijs in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar is wel wat voor nodig, hè, want er is die fameuze pommelijst. Allemaal items die je moet meenemen naar het Beach House als jij finalist bent. Allemaal dingen die je kan linken aan Pommelien, zoals een appel, zand in je zakken, zoals in Atlas. Hè, een naaimachine, want Pommelien die maakt alles zelf qua outfits. Maar de moeilijkste items op die lijst blijken toch te zijn een Pommelien en een Thijs. Gregory, vierde inwoner van de stad Oostende, die liet net weten dat in van die Oostendse Facebookgroepen, zoals Gezet van Oostende, mensen massaal berichten aan het plaatsen zijn.
1: Want elke Facebookgroep van Oostende wordt hier overrompeld met berichtjes. Ik zoek een Pommelien voor Q-Music. Ik zoek een Thijs voor Q-Music.
0: Iedereen zoekt dus een Pommelien en een Thijs. Nu, via Facebookgroepen kan je de zotste dingen fixen. Hè. Ik heb daar al zoveel via gevonden. Een zandbak voor de zoon, helemaal gratis. Bleek dan niet ver van huis te zijn. Een kast, gewoon gratis. Een keischone kast die mensen weggaven. Ik vraag me af, wat is zo het zotste dat jij al gefixt hebt via zo'n groep?
2: Wat heeft Walter Damen met cactussen?
3: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
4: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
3: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
3: Sommige mensen doen er wel mee warig over. Oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal...

Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Taylor Swift en I Knew What I Knew You. Het is bijna 8:15. En straks is er die spannende finale van onze Pommelien Thijs-wedstrijd op het strand van Oostende. Mensen moeten dingen meenemen van op de pommellijst. Bijvoorbeeld een appel of zand in je zakken. Allemaal dingen met een link met Pommelien. Als je er zoveel mogelijk hebt, dan ben jij de winnaar. En kan jij nog naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome voor Pommelien Thijs. Dan krijg jij dat laatste duo-ticket. Nu, moeilijke items op die lijst zijn blijkbaar een Pommelien en een Thijs. Want ja, hoeveel Pommelienen zouden er zijn in ons land? Niet zoveel, hè. En in van die Facebookgroepen, zoals Durf te Vragen of Te Geef of Gezijd Van, hè, en dan de naam van je gemeente, daar staat wel wat in, hè. Daar vind je wel wat. Mensen zijn daar massaal Pommelienen en Thijsen aan het zoeken, zo blijkt. Bijvoorbeeld in Gezijd van Oostende, de ene post na de andere. Hey, ik zoek een Thijs en ik zoek een Pommelien voor een wedstrijd van Q-Music. Maar je vindt dat, hè. Dat plukt, hè. Via die groepen lukt alles. Kim uit Mol, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent ook heel actief in zo'n lokale groep bij jou in de gemeente, hè?
1: Ja, ik zit regelmatig op zo'n groep, ja.
0: Ja, en hoe heet die groep?
1: Weggeefgroep Kinderen Buiten.
0: Weggeefgroep Kinderen Buiten?
1: Kinderen Buiten.
0: Ah, Kinderen Buiten, ja, oké. Okay. Maar ik dacht al, en wat geef je daar dan weg of wat heb je zo al gekregen?
1: Ik heb al veel kleren van de kinderen weggedaan, zo.
0: Ja, zo, als ze eruit gegroeid zijn.
1: Ja.
0: En word je daar dan voor betaald of is het gratis?
1: Dat is gratis.
0: Oké. Okay. Kim, je hebt zelf ook al wel wat dingen bemachtigd. Wat is je schoonste objectje?
1: Ik heb een kabouter bemachtigd.
0: Ja?
1: Die, goh, hoe weet dat weer, voyeurisme doet.
0: Wacht. Je hebt er ook een foto bij gestuurd van je kabouter. Als er kinderen, want je kan ook meekijken, hè, via tv of via de livestream. Even niet kijken, want ik ga hem op het scherm tonen nu. Jouw kabouter. Wacht hoor, ik zit in de weg. Ik wil echt dat mensen het zien. Jij mag hem ook omschrijven, Kim.
1: Het is een kabouter zoals je hem kent, met een rode muts en een baard.
0: Ja, ja.
1: En hij doet zijn jas open, maar onder zijn jas is hij volledig naakt.
0: Exhibitionisme, zo heet dat. Waarom wou jij dat?
1: Ik vond die grappig en uniek.
0: En waar staat hij?
1: Van achter in mijn tuin.
0: Het is een kabouter die zijn spel toont aan de wereld. Allee, Kim, dat heb je dan gratis gekregen via Facebook.
1: Ja, er staat ook een vrouwtje van.
0: Ah ja, ja, ja. Wil je die ook nog?
1: Die wil ik ook nog, maar ik weet waar ik hem kon vinden.
0: Ik snap. Allee, ik vind het grappig, maar ik snap echt niet. Was daar veel reactie? Kwam daar veel reactie op die post?
1: Dat weet ik niet meer. Die staat hier al een paar jaar.
0: Ja, en je hebt die via die Facebookgroep gevonden.
1: Ja.
0: Allee, misschien heeft hij een naam, die kabouter?
1: Nee, ik heb hem geen naam gegeven.
0: Mag ik hem
1: misschien
0: een naam
1: ik hem
0: geven?
1: Joran. Ja, of ik noem hem Joran.
0: Ik ga hem Thijs noemen.
1: Thijs.
0: Ja, en dan kan iemand die misschien komen ophalen en meenemen naar het strand van Oostende voor die Pommelien Thijs-wedstrijd. Ah ja.
1: Ah ja.
0: Fijne dag nog, hè, Kim.
1: Fijne dag.
0: Salut.

Maximum Abed. Hoe dan en hoe dan ook, bijna 5 voor 8. Hoe zit jij het weekend in? Wat ga jij doen? Ik ga naar de Efteling. Ik heb veel zin in. Laat maar weten via de app wat jij gaat doen. Pink en Trustfall. Goedemorgen.

Pink en een mooie Trustfall. Hoe ziet jouw weekend eruit? Cindy die trekt naar het beachhouse om Matthias van den Bulke eindelijk eens te ontmoeten. Doe hem de groetjes. Ik heb hem ook al een hele zomer niet gezien, Cindy. Ik zelf trek van het weekend naar de Efteling. Heel lang geleden, ik ben er al 20 jaar of zo niet meer geweest. En alle attracties die ik toen als kind gedaan heb, die bestaan niet meer. Die zijn allemaal weg. Dus ja, herontdekking. Het Sprookjesbos is er wel nog, zo blijkt. Ik ben een beetje zenuwachtig, ik durf dat eigenlijk niet zo goed van die rollercoasters en zo. Teddy Swims, die treedt binnenkort op in Antwerpen. Allee, binnenkort. 26, 27 maart in de AFAS Dome.

0: bij Robbe Petitjean.
1: Heel goed nieuws voor Shakira-fans. En ook goed nieuws voor fans van de lelijkste schoenen ter wereld. En ik heb het niet over Crocs. 8 uur, nieuws krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps voor straatracen die registreren waar je rijdt, hoe je bochten neemt en vooral hoe snel je rijdt. Gebruikers zagen elkaar dan uit om hoger in een klassement te komen en krijgen daar punten en likes voor. Ongehoord, zegt de federale politie.
3: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
2: Minister van Mobiliteit Krukke laat intussen TripRank onderzoeken, dat is een van die apps. Wie van buiten de EU toekomt op Zaventem moet nu al gemiddeld 2 uur wachten op de piekmomenten aan de grenscontrole, dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole, die is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land binnenkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is tijdrovend. En ook andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landen. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn daar geëvacueerd. En ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woeden hevige bosbranden. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers is afgeweken door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni nog schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone uit de lucht daar. Op het EK Atletiek in Birmingham zorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille. Zilver in het hinkstapspringen was het. En dat dankzij een nieuw persoonlijk record. 14 meter en 46 centimeter sprong ze. Ilona Masson werd vierde, zij was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde, dan in het polstokspringen. En Daikita werd 15e op de tienkamp. In het voetbal dan heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd eerder. Je hoort trainer Rick de Mil.
4: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
2: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Dat won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld wel, hij investeert in tweede klasse Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, wel 37 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden met lokaal kans op buien en zondag weer meestal droog en 25 graden.
1: Geen files op onze snelwegen waar jij momenteel meer dan 5 minuten verliest. Verlengd. Oei, het was nog niet aan mij. Verlengd weekendje voor de boeg. En dat weekendje knallen we op gangetje met Rumours van ons Thomas Greatje. Goedemorgen.

0: zalig. Emoties. Gitaren. Nog meer emoties. En nog meer gitaren. The Calling and Wherever You Will Go. Het is 8:10. En er staat een verlengd weekend voor de deur, hè?
1: Het is vrijdag 14 augustus.
0: In Londen is er iets zot gebeurd, want daar is de uitslag van de tussentijdse verkiezingen bekendgemaakt. En op zich boeit mij dat waarlijk geen hol. Maar deze keer wel, want Nigel Farage die wint het van een heel bijzonder figuur, namelijk Count Binface. En dat wil zoveel zeggen als graaf vuilnisbakkenkop. Die man komt echt op in de verkiezingen, draagt een soort vuilnisbak over zijn hoofd en stelt zich ook voor als een intergalactische ruimtestrijder van bijna 6000 jaar oud. Dat is uiteraard niet serieus. Er zit een comedian achter, maar komt wel echt op in de verkiezingen. In vorige verkiezingen deed die man ook al mee, maar nu haalt hij 42% van de stemmen. Hij is dus niet gewonnen. Nigel Farage die is heel nipt gewonnen. Maar toch een serieus gezichtsverlies, hè? Als je 42% haalt als grapje eigenlijk. En tabbies, ken je dat al? Die zag ik voorbij komen vandaag. Dat zijn schoenen met een spleet tussen je tenen. Als je dat aan hebt, dan heb je precies dierenhoeven aan. Dus een soort ezel of zo. Ezelshoeven. Gazellen, misschien gazellenpoten, daar lijkt het wat op. Het is een ontwerp van de Belgische ontwerper Margiela. Heel duur ook, mega duur. Online ook heel veel discussie over of dat nu schoon is of niet. Maar ze zijn een klein fortuin waard, zie ik. Ze worden volop door celebrities gedragen. Het is een van de hypes van de zomer. Je moet het maar eens opzoeken en dan bepalen voor jezelf, is dat iets voor mij? Tabbies. Ik vind het lelijk. Ik ben niet overtuigd.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Heel druk. Heel erg druk. Want de finale voor de Pommelien-Thijs-wedstrijd in Amsterdam vindt straks plaats aan het strand. Het is ook happy hour tussen 6 en 7 vanavond. En DJ Voltage die gaat dan een setje spelen. Wordt heel plezant. Dit weekend kan je op zaterdag en zondag zoals altijd heerlijk brunchen. En zondag is er ook de Run Club met de sportcoaches van gyms. Je kan kiezen om 5 of 7 kilometer te lopen. En het gaat ook zondag geen 37 graden meer zijn, maar een aangename 25. Dus het is de moeite om je in te schrijven. Dat doe je trouwens via de Q-app.
1: Q-Music. Gyms. Meer dan fitness. Meer op gyms.be.

0: Just en Sam Harper, Just a Little. Wat een zomer is het eigenlijk, hè? We zijn bijna gedaan, zeggen sommige mensen, maar we zijn 14 augustus. We zitten in het midden van de helft van de zomer. Het is de zomer geweest van de eclips, de zomer van de hittegolven, de zomer van het WK voetbal en eigenlijk vooral de zomer van Shakira. Met twee hits tegelijk. Met Zoo en ook met Tai Tai natuurlijk. Over ons Shakira heb ik straks nog heel plezant nieuws.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: is heel grappig. Er zijn heel veel mensen in de queue-up die dramatisch doen en doen alsof de zomer al gedaan is. Ja, dat is niet, hè. Echt nog niet. Het is 14 augustus. Kunnen we wel al voorzichtig terugblikken. Het was de zomer van de eclipsen, de zomer van de hittegolven, warmste zomer ooit misschien wel, de zomer van het WK voetbal en eigenlijk ook wel de zomer van Shakira. Shakira is 49 en heeft toch deze zomer weer al een dikke hit gescoord. Met haar WK-anthem. Ze heeft dat nogal eens gedaan, hè. Een WK-hit gescoord met de Waka Waka. En die Shakira, dat is niet normaal, hè. We beseffen dat soms niet, maar dat is een hitmachine. Hips Don't Lie, Whenever, Wherever. Al meer dan 20 jaar lang scoort die wereldhit na wereldhit. En die ziet er nog altijd geen dag ouder uit dan 25. Al die hits gaat Shakira binnenkort brengen op een gigaconcertenreeks in Madrid dit najaar. 12 keer staat ze daar in een stadium dat speciaal voor haar gemaakt is. Het Estadio Shakira. Gewoon speciaal voor Shakira wordt daar een heel stadion neergezet. Op een paar uur tijd heeft Shakira 500.000 tickets verkocht. En dan denk je allemaal, dat is heel leuk. Dat is heel leuk, Robben. Dat is leuk dat jij uitlegt wie Shakira is. Alsof ik dat nog niet weet wie dat is, Shakira. Ja, maar wacht.
1: Q guestlist.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Want jij kan daarbij zijn. Op 18 september kan ook jij in dat Shakira-stadion zitten. Want ik mag één luisteraar daar naartoe sturen, samen met een plus one. Alles is gefixt. Vervoer en hotel, allemaal op onze kosten. Hoe kan je dat winnen? Dat ga ik nu nog niet zeggen. Maar wel maandag. Maandag kom je dat te weten. Denk al maar eens na over hoe ver jij zou gaan om naar Shakira in Madrid te gaan.

Sky Full of Stars. 2026 was ook wel de zomer van de eclips en de vallende sterren. Voor Jessica uit Genk, de zomer van haar gips in het been, zo blijkt toch, arme Jessica. 2,5 maand gips in het been, been in het gips liever. Met die temperaturen nog 10 dagen en hij mag eraf. Voor Patricia de zomer van blijdschap en verdriet. De kat moeten laten inslapen, och arme. Maar haar dochter is ook getrouwd. Geluk en ongeluk dus. Meteor, die had een liefdesbreuk te verwerken. Maar dat komt goed, hè. Na regen komt zonneschijn.

0: is bijna 8:30. Delphine, er blijven veel problemen met hersteldiensten. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad al even aan de gang. De overheidsdienst Economie die kreeg daar vorig jaar dubbel zoveel klachten over als het jaar ervoor. Ze deed al extra controles, ze blokkeerde al heel wat websites van fraudeurs, maar toch kwamen er in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 nieuwe klachten. Dat gaat dan over loodgieters, elektriciëns of dakwerkers die woekerprijzen aanrekenen zonder daar vooraf over te communiceren of die hun werken slecht uitvoeren. En daarom geeft ze nog extra tips. De overheidsdienst, kies ook in nood niet altijd de eerste, de beste. Of leg bijvoorbeeld vooraf een lijstje aan met wie je kan contacteren als het snel moet gaan. En dan iets anders. Er gingen nog nooit zoveel leerlingen naar een zomerschool. Deze zomer bijna 22.000. Die scholen die zijn in corona ingevoerd om leerlingen met een leerachterstand voor vooral wiskunde en taal niet te lang zonder oefening te laten in de vakantie. In een tweetal weken worden ze dan bijgespijkerd en klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar. Maar dat gebeurt wel allemaal speelser dan tijdens het gewone schooljaar.
0: In mijn tijd was dat net zo vakantietaken. En ik moest elke zomer wel een vakantietaak voor wiskunde doen. En dan was het idee van, ah, dan gaat hij dat heel de zomer lang doen. Hè. Maar ik deed dat dan op de laatste dag. En dan zo half. En dan was ik daar ook nog eens op gebuist.
1: Een mini persoonlijk zomerkamp.
0: Dat was verschrikkelijk. Jonas, goedemorgen. Wat krijgen we op weersvlak? Het wordt warm, dat weten we.
2: Het wordt extreem warm, hè, met temperaturen tot 37 graden. In het centrum in Limburg zelfs 38 graden mogelijk vandaag. Aan de kust daar is het allemaal wel aangenamer. Daar zorgt de zeebries na de middag toch voor wat verkoeling. Veel zon krijgen we vandaag. Het is pas helemaal aan het eind van de dag dat er wat wolken kunnen verschijnen in het uiterste westen van het land. En dan morgen dan krijgen we toch een heel ander weerbeeld. Er zullen meer wolken zijn. En al van in de vroege ochtend is er vooral over het westen van het land kans op een paar buien. En dan na de middag dan schuiven die buien wat meer door richting het centrum en het oosten van het land. En dan kunnen die ook wel onweerachtig worden. En morgen, het wordt toch nog wel warm. Hè? We gaan naar temperaturen rond zo'n 24 graden in het westen. In het centrum kan het nog 30 graden worden. En in het oosten 33 graden. En het zal morgen zo drukkend warm, onweerachtig aanvoelen. En dan zondag, dan zijn we de grote hitte kwijt. Blijft het droog bij een afwisseling van zon en wolken. En halen we 25 graden.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de ring rond Gent richting Mariakerke. 6 minuten tussen Bippelgem en de Evergemse Steenweg. En nog op die ring rond Gent, 5 minuten erbij, richting Zelzaten, tussen de Evergemse Steenweg en Wippelgem. Dus twee keer in dezelfde richting. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Wie alles tegelijk wil doen, eindigt met half werk en koude koffie.

0: straks mag ik jouw job weer raden. Aan de hand van een voorwerp dat jij elke dag nodig hebt. En zo meteen ook een nummer dat ik ooit wou leren op piano. Dat lukte niet. Want ik bleek niet zo goed te zijn.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Alan Walker en Faded, jouw job raden, dat is een beetje mijn hobby, mijn passie. Welk object gebruik jij dus elke dag voor je werk? Mag je laten weten via de Q-app, maar zeg er niet bij wat je doet van job, want dan weet ik het al.
1: Dit is deze week de

0: Het is 8:15 gepasseerd en ik ga jouw job raden. Aan de hand van een object dat jij dagelijks gebruikt. Heel wat interessante dingen binnengekomen. Een mes, een scanner, emmers met water. Maar Carina uit Dendermonde, hallo.
1: Hey, goedemorgen Robbe.
0: Ben jij goed opgestaan vandaag?
1: Een beetje moekes.
0: Oei, oei, oei.
2: Voor welke job sta jij op?
0: Moet nogthans wel gaan werken, hè, Karin?
1: Ja, maar ik ben aan het werken, maar heel vroeg.
0: Ja, lukt het allemaal?
1: Ja, ja, sowieso.
0: Zeg, Karin, jouw object intrigeerde mij het meeste. Wat is dat bij jou? Wat is het object dat jij het meest gebruikt tijdens je werk?
1: Een hele grote kniptang.
0: Oké, ik ga nu wat je aan vragen op je afvuren en zien of ik het kan raden, hè.
1: Ja.
0: Werk jij in tuinen?
1: Nee.
0: Kniptang, werk je in de bouw?
1: Nee.
0: Werk je met metaal? Is het zo voor auto's in stukken te knippen?
1: Nee.
0: Op werven?
1: Dicht in de buurt.
0: Dicht in de buurt? In de haven?
1: Ongeveer, maar niet echt op de haven.
0: Is het zwaar werk?
1: Ja.
0: Oké, ben je chauffeur voor een ding dat dingen knipt?
1: Een soort van chauffeur.
0: Ja, bestuur jij een speciaal ding? Dat je...
1: Ja.
0: Ja? Oh, ja. Ik zit er zo dichtbij. Je mag het zeggen.
1: Mag ik het zeggen?
0: Ja.
1: Ik ben spotter.
0: Wat?
1: Ja, de mensen lachen met ons. Ik ben eigenlijk een vrachtwagenchauffeur.
0: Ja.
1: Maar ik ben spotter. Dus wij rijden met een terberg van 45 kilometer per uur.
0: Met een wat?
1: Een kerberg.
0: Je bent spotter met een kerberg met een kniptang. Ik snap het. Wacht. Wat is een kerberg? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is een grote camion ook.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is enkel met een plateau en drie kabels. Dus de rode, de gele en de zwarte. En dan moet je een container aanpikken. Die wordt afgehaald van de kaai. En dan moeten wij de deuren openknippen, een zeecontainer openknippen met een tang.
0: De containers zijn verzegeld. Jij knipt die open met je gigantische tang. En dat is wat jij doet.
1: Ja, en dat is heel moeilijk soms.
0: Mag ik even zeggen, Karin? Er zijn makkelijkere manieren om dat uit te leggen, denk ik.
1: Ja, dat kan.
0: Maar dat is niet erg. Ik snap soms niet makkelijk om uit te leggen wat je op dagelijkse basis doet. En wat moet je dan controleren wat er allemaal in die container zit?
1: Nee, dat moeten wij gelukkig niet doen.
0: Ah, gewoon het openen.
1: Gewoon het openen, deuren openen.
0: Als objectieve openaar?
1: Ja.
0: Oké. En is het enkel in de haven dat je dat doet?
1: Nee, ik werk voor Caterpillar. Ik weet niet of je dat kent, zo die grote graafmachines.
0: Ja.
1: En die zitten dan verscheept in containers. En dan moeten wij die ophalen en dan moeten wij die tegen de dokken zetten.
0: Oké, heerlijk, Karin. Inderdaad. En als je dan zo niet top geslapen hebt, extra zwaar. Extra koffie voor jou vanochtend?
1: Ja, sowieso. Zeker met die warmte.
0: Ah, wel, het zal zijn. Smakelijk. Salut, hè.
1: Dank je, bedankt. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky, Silent Treatment.
1: Verdien vraag 10.
0: Om 9:30 is er verdien vraag 10, waarbij jij het antwoord op de 10e vraag kan winnen. En kijk, normaal vraag ik nu van... Wie wil er meedoen? Maar gisteren was er Kim. En Kim die was kei goed bezig. Die zat al aan vraag 6. En toen gebeurde dit. Wat is de bovenste kleur op de Nederlandse vlag? Ja, ik weet niet of... Ja, ik kan
2: dat...
0: Ik kan dat spel zo niet spelen, Kim. God, dat gaat niet. Ik kan het zo niet spelen met jou. Als ik een belofte maak, dan is dat waar dat we jou morgen nog eens bellen. Is dat goed?
2: Oké, is goed.
0: En ik doe daar nog een gest bovenop.
2: Wat?
0: Ik ga vertellen wat vraag 10 is.
2: Ik ben benieuwd.
0: Bij welke sport haal je een brevet van 400 meter? Uitzonderlijk hoor je Kim straks dus nog eens in verdien vraag 10. En als zij het niet haalt, kan je het misschien wel afsnoepen. Willy William, trompetta.

0: vijf voor negen. Feestelijk de vrijdag inzetten met Willy William en zijn trompetjes. Het weekend wordt helemaal top. En je kan je dit weekend misschien ook al in alle rust mentaal voorbereiden op Shakira. Het is al meer dan 20 jaar lang. Scoort die wereldhit na wereldhit. En al die hits gaat ze brengen op een gigaconcertreeks in Madrid. Dit najaar. 12 keer staat ze daar na elkaar in een stadion dat speciaal voor haar gebouwd is. Het Estadio Shakira. Op een paar uur tijd heeft die zottin 500.000 tickets verkocht. En jij kan daar nog bij zijn.
1: Q Guestlist.
2: Q stuurt je naar Shakira in Madrid.
0: Op 18 september kan ook jij in dat speciale Shakira Estadio Shakira zitten. Want ik mag één luisteraar daar naartoe sturen samen met een plus one, met je lief of met je dochter of zoon of met je weet ik veel wat, je grootvader die helemaal zot is van Shakira. Het kan, hè. Vervoer en hotel zijn helemaal op onze kosten. Hoe kan je dat winnen? Het is heel simpel. Volgende week maandag kom je het allemaal te weten. Echt een zotte prijs, hoor. Dit is Olivia Dien, Man I Need.

0: is 1 minuut voor 9. Nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciëns of dakwerkers. Dit jaar waren er al meer dan 1100 klachten volgens de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
2: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
1: Kies dus ook in nood niet de eerste, de beste hersteller en lees vooraf de reviews. Er nog nooit gingen zoveel leerlingen naar een zomerschool, dat schrijft De Morgen. Deze zomer waren het er bijna 22.000. Die zomerscholen zijn opgericht tijdens de coronacrisis om leerlingen met een leerachterstand bij te scholen tijdens de vakantie, vooral voor taal en wiskunde, want daarvoor is de achterstand het grootst. En in de tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati in de VS. Collignon verloor in 2 sets van de Argentijnse Mariano Navone, de nummer 44 van de wereld. Collignon zelf staat 38ste op de wereldranglijst. En in de volgende ronde speelt Navone tegen Alexander Bloks. Veel zon vandaag en het wordt bloedheet. 37 graden, morgen rond 30 graden met lokaal kans op buien. En zondag weer meestal droog bij 25 graden.
0: En er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de E17 richting Gent. Staat die tussen Destelbergen en Gentbrugge 5 minuten. En ook op de ring rond Gent richting Mariakerke 5 minuten tussen Evergem en de Evergemse Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ah, jawel. Even gospelen met Dr. Alban in het Foute Uur. Sing Halleluja. Je hoeft

Nate Ryan en Je t'adore in het Foute Uur. Onze inzending voor Eurosong uit 2006 was dat. Zijn we niet ver meegeraakt. Niet eens tot in de finale. Jammer toch. Kom aan. Als je soms in kringloopwinkels op zoek gaat naar vintage dingen en zo van die platen en zo, dan kom je deze nogal vaak tegen in de bakken. Want heel veel oude mensen hebben die ooit in de jaren 80 gekocht. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You in het Foute Uur.

0: met cactussen.
1: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
2: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
1: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
1: Sommige mensen doen er wel mee, waar ik wel, oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de ring rond Gent richting Mariakerke. Tussen Wibbelgem en de Evergemse Steenweg sta je 9 minuten stil. Richting Gent 6 minuten erbij op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Verdien. Vraag 10.
5: Tijdens Foute Uur is het altijd van dat. Hè? Dan kan jij vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag keihard op het spel staat. Kim uit Turnhout. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Wij hebben elkaar gisteren al eens gehoord. Kim, ja, wat we zaten toen met een klein probleempje qua verbinding. Even terug naar gisteren. Hè? Wat is de bovenste kleur op de Nederlandse vlag? Ja, ik weet niet of... Ja, ik kan
7: blauw?
5: Dat... Ik kan dat spel zo niet spelen, Kim. God, dat gaat niet. Ik kan dat zo niet spelen met jou. Als ik een belofte maak, dan is dat waar dat we jou morgen nog eens bellen. Is dat goed?
7: Oké, is goed.
5: En ik doe daar nog een gest bovenop.
7: Wat?
5: Ik ga vertellen wat vraag 10 is.
7: Ik ben benieuwd.
5: Bij welke sport haal je een brevet van 400 meter? Ja, Kim, bij deze heb ik jou terug aan de lijn. Altijd raar om jezelf zo terug te horen in het verleden, hè?
7: Ja, klopt.
5: Ik vind dat zelf ook. Kim, uitzonderlijk, een tweede kans om vraag 10 te verdienen. Als het vandaag weer niet lukt, hè, Kim, omdat er technische issues zijn, dan koop ik jou een nieuwe gsm, denk ik. Goed, zal ik nog eens uitleggen wat de bedoeling is. Jij krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen de minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij wint. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als jij de allerlaatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien je vraag 10. Je weet al wat die vraag is, dus dat gaat wel lukken. Ben je klaar?
7: Ja.
5: Hoeveel kilometer is het parcours van de dodentocht?
7: 100.
5: Wat is de eenheid die wordt gebruikt om elektrisch vermogen uit te drukken?
7: Ampère, kilowattuur.
8: Wat?
5: Hoe heet de hond van Mickey Mouse?
7: Pluto.
5: Welke kleur heeft de M van McDonald's?
7: Geel.
5: Welke tienerserie volgt de rijke elite in New York via de berichten van een anonieme blogger? Echt zo'n high school.
7: Ik kan er niet op komen. Weet het, hè?
5: Ooit gezien, misschien.
7: Ja, wel, ik heb het gezien. Ja, ik kan er niet op komen.
5: Het zijn altijd dingen die mensen weten waar ze niet op komen. Een anonieme blogger. Een tienerserie. Oh, Kim.
7: Nee, ik weet het niet.
5: Zeg iets. Dus, misschien heb je het juist.
7: Bossenkeur.
5: Oh, net buiten de tijd. Kim.
7: Ik weet het.
5: Ik dacht echt, jij gaat dat halen. Je was keigoed bezig. Je hulpje daar, die wist het precies ook niet.
7: Nee, mijn hulpjes wisten het ook niet. Maar ja, spijtig.
5: En jij had het gezien ooit, Gossip Girl?
7: Ja, ik heb dat ooit gezien, maar ik kon er niet op komen. Dus.
5: Nee, Kim, je moet je daar zeker niet rond schamen. Dat gebeurt dus keivaak. Het zijn altijd dingen die je weet, die plots niet binnenkomen. Kim, ik wens je nog een hele fijne dag toe daar.
7: Dankjewel.
5: Oh, ik had het je zo gegund omdat het gisteren technisch niet lukte, maar goed. We hebben elkaar tenminste al verstaan vandaag. Dat is toch al iets, hè?
6: Maandag opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het Foute Uur. Proud to be fout.
4: Q-music.

The Funga Boys and We Like to Party in het Foute Uur. Ik was onlangs op bezoek bij mijn grootmoeder. En ja, je weet hoe dat gaat hè, bij grootouders. Die hebben vaak nog van die spullen staan van lang geleden. En zij gaf mij een pintje in een bierglas van Big Brother. Van de eerste editie van Big Brother uit 2000. En de spilly stond erop. Dit was de themesong van dat eerste seizoen. Niemand.

0: Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Een hele goede morgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
2: Een goede morgen. De grootste vapewinkelketen van het land overtreedt de wet. Dampshop verkoopt bijvoorbeeld verboden vapes en geeft illegale kortingen. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Journalist Joppen Uit.
3: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum verstreken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurt.
2: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten en stoffen in nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100 bij de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door veel klachten toen. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
4: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
2: En op het EK Zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspar zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reeks. Het is opnieuw zonnig en het wordt heet, 37 graden. Morgen rond 30 graden met lokaal kans op buien en zondag weer meestal droog en 25 graden.
1: En op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Gent. Op de E40 tussen Erpenmeren en Zwijnaarden 13 minuten extra rekenen. Ook richting Antwerpen vertraag je E313 vanaf Rans tot Antwerpen-Oost 10 minuten bij. Antwerpse ring dan richting Gent 5 minuten extra vanaf Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel. En op de ring rond Gent richting Mariakerke vanaf Wippelgem tot de Evergemse Steeweg ook een kleine file van 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
1: Gaan we vandaag voor de laatste keer boven de 30 graden? We gaan er alvast

0: Cameron Whitcomb. En temperaturen tot 37 graden vandaag. Over een maximum summer gesproken.
1: Maximum summer.
0: Het is vrijdag 14 augustus en hele goede morgen. Straks weten we wie er naar Pommelien Thijs mag in Amsterdam. De finale vanaf 4 uur te volgen bij Joren en Naomi hier bij Q-Music. Ik heb ook nieuwe muziek van U2 in Repeat of niet. Dat gebeurt niet zo vaak. Meestal zijn het classics die we draaien van U2. Maar nu dus een nieuwe single. En we gaan ook aftellen natuurlijk naar een nieuw weekend. Nog een paar uurtjes. En dan mag je deze wijze woorden van Shania Twain gebruiken. Komt ze.

0: Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q sounds better
1: with you. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Ze heeft vorige week een nieuw album uitgebracht en na haar tournee gaat ze even uit de spotlights verdwijnen. Ariana Grande en binnenkort dus echt ja, een voorlopige One Last Time.
1: Repeat of niet?
0: Het gebeurt niet zo vaak dat ik dit zeg, maar U2 heeft nieuwe muziek gemaakt. Meestal draaien we classics van U2 uit de jaren 80 of uit de jaren 90 op Q-Music. Maar nu dus een nieuwe single van U2 in het jaar 2026. En jij mag er je mening over geven in de Q-app. Het is een samenwerking samen met Martin Garrix, een van de beste DJ's uit Nederland. Het nummer heet Fireflies. Dat kan bekend in de oren klinken, maar het heeft er uiteraard niks mee te maken met Fireflies. Goed, het is aan jou. Je mag je mening doorsturen via de Q-app. Je krijgt er de volle 3 minuten en een half voor. En het is gratis, dus laat van je horen in de app. Jij bepaalt meer het lot van U2. Repeat.

0: Voilà, dat was hem. Nieuwe muziek van U2 Fireflies.
1: Repeat of niet?
0: Als je deze zomer op Tomorrowland was tijdens de set van Martin Garrix, dan ga je deze al gehoord hebben, want plots stond The Edge van U2 ook mee op het podium naast Martin Garrix en hebben ze deze alles gespeeld. Veel berichtjes die binnenkomen in de Q-app. Anja is een grote U2-fan. Yes, yes, yes. Supersound. U2 forever. Veronique, die zegt born in the 70s, raved in the 90s. Love both. En dit is ook zeker een blijver. David heeft het niet gestuurd. Maar een beetje een allegaartje van U2 is geen fan. Stien, die zegt ik ben al fan van mijn tienerjaren, Matthias. Dus voor mij is het een absolute repeat. Er komen heel veel berichtjes binnen. Amai. Wout heeft ook een repeat gestuurd. Absoluut, wat een song. Alleen maar bangers op Q-Music. Het zal wel zijn, Wout. We nemen het mee. De feedback, merci. Elke heeft ook een repeat gestuurd en ook Christa zegt yes, Bono is top. Brengt me terug naar mijn jeugd. En dat is bij Christa al even geleden. Ik ga even kijken hoe oud dat ze is precies. Ze is misschien zo vriendelijk. Maar ze is er 61. Dus ja, dat is inderdaad al even geleden. Voor alle duidelijkheid, Bono en Martin Garrix gaan door. Ze drinken een glaasje. Of iets anders, feestelijker. Je hoort ze straks sowieso terug op je radio bij Joren en bij Naomi.

0: heb een berichtje gekregen van Katrien uit Ieper. En ze is heel blij vandaag. We gaan zo meteen luisteren waarom. Eerste files. Het is 11:02. En de langste file die staat in de richting van Gent en in de richting van de kust op de E40. Tussen Aalst en Wetteren. 30 minuten extra rekenen. Daar is een ongeval gebeurd. Ook op de E17 vertraag je tussen Beervelde en Gentbrugge door de werken 10 minuten. Richting Antwerpen dan. E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 27 minuten extra. Op de A12 vanaf Aartselaar tot Wilrijk. 8. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 6 minuten bij. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 6 minuten extra. In de richting van Brussel op de E40 5 minuten vanaf Sterrebeek tot Kraaienem. Ook op de Antwerpse ring richting Gent nog een kleine file van 5 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Goedemorgen Matthias. Moet ik er iets zien? Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Weet je waarom?
2: Matthias van den Bulke.
1: Omdat vrijdag is.

0: 5 Seconds of Summer en Young Blood back in music. En over jong bloed gesproken, proficiat aan de dochter van Nele uit Roeselare. Die is er vandaag 10. Ja, en vanavond ook een nieuwe 10 om te zien op VTM. Mocht je natuurlijk niet gaan dansen, ik wel, sowieso. Want vrijdagavond is bij mij Shaker.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Check voor vertrek.
7: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
6: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
8: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
9: Q Music.

Jessica uit Antwerpen is nog niet in Oostende geraakt deze zomer. En ze is een klein beetje in paniek. Ze stuurt Matthias, hoe lang staat het Q Beach House daar nog op het strand? Rustig, Jessica, rustig ademhalen. We staan hier nog sowieso meer dan 2 weken op het strand van Oostende. Voor Circus Camille is de zomer wel bijna voorbij. Je kan nog gaan kijken naar haar show tot en met nu dinsdag. Hoe ze daar zo aan trapezes slingert, et cetera. Het is echt een stuntvrouw. Die vrouw is zo getalenteerd. Je hoort ze natuurlijk ook heel veel hier op je radio.

heeft Petra een bikkelharde keuze gemaakt. Ze gooide deze Don Omar en Lucenzo met Danza Kudoro uit Robbe's Big Five van de zomer. Vond ik heftig. Ze verving die door deze Enrique Iglesias. Maar Karma is a bitch. Haar Enrique Iglesias en Hero werd er dan vanochtend weer uitgegooid. Dus ja, dat wordt nog een bikkelharde strijd, die Robbe's Big Five van de zomer. Tegen eind augustus moeten we het wel weten wat de vijf beste schijven zijn van de zomer. All round, ging ik zeggen. Voilà. En all time, uiteraard. Maximum Summer. Your music.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Mannekes, deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
3: Is het nee? Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
9: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
10: Het is 1 over 11 ondertussen. Delphine heeft nieuws.
11: Goedemorgen. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams Departement Omgeving. Het is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
12: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden. Maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen. Waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
11: En er zijn ook te weinig ambtenaren om die bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. 8 op de 10 grensarbeiders in ons land komen uit Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Vorig jaar ging het om bijna 40.000 collega's. Het jaar voordien 1000-tal minder. De meeste werken in Henegouwen en Namen. En omgekeerd werkten er vorig jaar een goede 85.000 Belgen in het buitenland. De meeste in Luxemburg en Nederland. En op het EK Zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich makkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Dat is vanavond al. En Florien Kaspar kon zich plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag, ook vanavond. Zij werd de 13e op meer dan 50 deelnemsters in de reeks. Het is opnieuw zonnig en het wordt heet, 37 graden. Morgen rond 30 graden met lokaal kans op buien. En zondag weer meestal droog en 25 graden.
10: Op dit moment staan er 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 moet je 35 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Borgerhout. Ook op de E19 vertraag je tussen Sint-Joop en Goor en Kleine Bareel 12 minuten daar. Richting Gent een file op de E40 vanaf Aalst tot Wetteren. Reken daar op een half uur extra. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen-West en Borgerhout 11 minuten. En vanaf Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten. Ook op andere plaatsen kan je stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
10: Vanavond beginnen er heel wat mensen aan de tocht van hun leven. Maar eerst Sienna Spyro, die gaat ook goed vooruit.

0: House Mafia en Don't You Worry Child. Vanavond om 9 uur beginnen er in Bornem heel wat mensen aan de tocht van hun leven, namelijk de dodentocht. 100 kilometer wandelen binnen de 24 uur. Stefan uit Opwijk die stapt ook mee. Hij won vorige week nog 128 cinematickets met het liefdadigheidsexperiment bij onze Robbe Petitjean in de ochtend. Weet je dat nog? Het was toen houden of doorgeven aan een andere luisteraars en dan werd de prijs verdubbeld. Nu, Stefan die zei op een bepaald moment stop, 128 is voldoende, maar hij ging er wel, of hij gaat er beter gezegd, iets moois mee doen.
1: Ik wil het liefdadigheidsgevoel wel doortrekken,
0: ja?
1: In een andere actie. Ik stap volgende week de dodentocht ten voordele van het Berfonds. Berfonds is een organisatie die instaat voor ouders die een kind moeten missen, die overleden is. Die doen daar zoveel mooie dingen voor en ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor de dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. We zitten nu al aan een bedrag van 5600 euro. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken en die 1 of 2 tickets geven door te verloten of zo, want het zijn er al meer dan 100. Maar ik wil ook wel de vorige luisteraars die ervoor gezorgd hebben, dat die ook elk 2 tickets krijgen of zo. Ik weet het niet, doe maar iets.
0: Ja, super sympathiek van Stefan. En ja, hij gaat dus vandaag, vanavond, de dodentocht stappen. We wensen hem heel veel succes.

Hij is volgende week headliner op Pukkelpop op de zondag. Samber en My Body Isn't Ready. Tim uit Aartselaar die stuurt Goesot. Dat heb ik nooit ontkend, Matthias. Nog een kleine 10 uur en we beginnen eraan. En ook Shana uit Herselt die doet straks mee met de Dodentocht. Succes! Ik ga passen voor dit jaar. Ik ga vanavond te vinden zijn op een terrasje waarschijnlijk. Ja, maar ja, bij deze temperaturen, doe normaal. Het QB-challenge is trouwens ook open, tot vanavond 10 uur. Q-music.

0: met cactussen.
1: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
2: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
1: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Wouter Dame.
1: Sommige mensen doen er wel mee waarig over. Oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal kei boeiend.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better with you.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
7: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
6: Doorbakken.
7: Zeker?
6: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
7: Oh, ja!
6: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
2: De Vos Lemmes.
0: Maximum. Summer.

Back Your Music voor ieder wat wils. Uptempo muziek om zo echt goed op gas te geven. Maar af en toe nemen we ook gas terug. En dan maken we plaats voor hele mooie classics, zoals deze.

Tom Odell en Lost Frequencies en Black Friday. Geen een Black Friday vandaag, maar wel een Hot Friday. Tot 37 graden, zeg. Ik heb zo meteen een geweldige hit van Moby. Ik ben geen gigafan van Moby. Maar hij heeft één nummer en ik kan daar blijven naar luisteren. Dat is echt zo'n goed nummer. Je hoort het zo meteen, maar eerst de files. Want ondertussen is het 11:30. Er zijn 10 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Is druk. Zeker op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 23 minuten bijtellen. En ook al 13 minuten vanaf Sint-Anna-Likkeroever. Ook richting Gent vertraag je tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel een kwartier. Richting Antwerpen vertraag je op de E313 tussen Geel-West en Herentals Industrie. Er is een ongeval gebeurd, reken er op 20 minuten extra. Ook vanaf Massenhoven tot Wommelgem 18 minuten bij. A12 dan, vanaf Stabroek tot Poldervliet 10 minuten extra. Ook op de E19 vanaf Mechelen-Noord tot Rumst 10 minuten bij. Richting Brussel E40 tussen Erpenmeren en Gent 18 minuten extra. Brusselse binnenring 17 minuten tussen Stroombeek, Bever en Machelen. Ook op de buitenring 10 minuten bijtellen tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Maar op een andere plaats zou je normaal gezien niet meer dan 10 minuten mogen vertellen.

0: Wat een schijf. Voor op een feestje. Of gewoon voor op een random vrijdagmiddag. Lift Me Up van Moby. En hij staat dinsdagavond op Kunstrazen. Dat is een festival in Bonn in Duitsland. Dus ja, mocht je heel toevallig op reis vertrekken naar Duitsland in de regio van Bonn, er zijn nog tickets voor dat concert van Moby. Die is heel goed live. Sowieso. Ik weet niet of jij er klaar voor bent, maar ik sowieso wel. Zometeen de lam... wat zeg ik? De ballada van Gustavo Lima.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar...

0: Qmusic.be and in the Q app. With you. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

David en Next Summer. Deze zomer, op 18 september, zetten wij één gelukkige luisteraar met zijn of haar plus one op de Q-guestlist van Shakira in Madrid. Je kan dus live een concert van Shakira gaan bijwonen op onze kosten. Vervoer en overnachting daar is er uiteraard inbegrepen. En volgende week moet je daarvoor luisteren naar onze Robbe in onze ochtendshow. Dus wel vroeg opstaan. Hopelijk ben je al aan het werk. Dit is niet waar. Ik hoop eigenlijk dat je nog vakantie hebt. Maar als je al aan het werk bent, dan is het iets makkelijker natuurlijk om wakker te zijn tussen 6 en 10. Volgende week zeker luisteren. En dan kan jij misschien dus wel die geluksvogel zijn. Joyce uit Waregem, die heeft sowieso geluk. Morgen is het feestdag en zij mag die maandag opnemen, die extra dag verlengd weekend.

Een liefdesnummer van Niall Horan, Little More Time, gaat onder andere, of eigenlijk vooral over in het nu leven. En dat... dat doen wij veel te weinig. Dat moeten we meer doen, vind ik. Stilstaan bij van die goede momenten.

0: Het is 1 over 12. Goedemiddag. Delphine is er met nieuws.
1: Goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel is zo net die derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David Enau.
2: We hebben zo net 30,4 graden gemeten in Ukkel. Daarmee is de derde hittegolf een feit. 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
1: Deze hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken daar. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro hebben gevonden. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef.
3: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker 's nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
1: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is dus al heet, maar vanmiddag wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden. En vanaf de namiddag kans op een bui.
0: Het is ook snikdruk op de Vlaamse snelwegen. 6 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Gent op de E40. 34 minuten extra rekenen tussen Aalst en Wetteren. Dat is de langste file van allemaal. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten bij. Vanaf Sint-Annalinger-Oever tot Antwerpen-West ook 18 minuten. Richting Antwerpen E313. Vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost schuif je 23 minuten aan. En op de E17 16 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 dan nog tussen Mechelen-Zuid en Rumste, file van een kwartier. Op andere plaatsen verlies je minder dan een kwartier dus. Never trust a gossip.
4: Matthias van den Bulke.
0: Fans van Rihanna hoopten vandaag op nieuwe muziek of toch op een aankondiging, maar voorlopig geen witte rook. Je hoort ze na Ed Sheeran.

0: Volgens haar grootste fans zou ze vandaag iets aankondigen, maar voorlopig ja, hebben we nog niets gehoord van Rihanna. Maximum. Nu weet dat ik het sowieso in de gaten hou voor jou en de collega's van Q-Music sowieso ook. Kiana uit Torhout die stuurt een berichtje via onze Q-app. Hey Matthias, goedemiddag. Wie speelt er vandaag op het Q-Beach House? Wel, een collega, Q-DJ Voltage, die speelt straks een DJ-set tussen 6 en 8 live op ons terras. Niet op de radio, dus je gaat moeten afkomen naar het Q-Beach House hier in Oostende. En dus ook tijdens Happy Hour van Martini tussen 6 en 7 krijg je 1 plus 1 gratis. En als ik zo vrij mag zijn, ik ga even reclame maken voor mijn signature drankje. Staat ook op de kaart met mijn hoofd naast, dus je kan het eigenlijk niet missen. De Martini Bianco Spritz. Dat is een spritz. Love spritzes. En dat is dus Martini Bianco. Ja, met Martini Bianco, dat ken je sowieso. En ook met Prosecco en dan een klein beetje bruiswater. Ja, voor de liefhebbers zeker. Heerlijk verfrissend, zou ik zeggen. En ideaal om straks het weekend in te starten.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Q Music. Q sounds better with you.

0: Anne het Wetteren die kijkt uit naar Pukkelpop volgende week. Niet alleen voor Somber, maar ook voor Zara Larsson. En ook voor deze Purple Disco Machine hier samen met Sophie and the Giants. Is het de heetste vrijdag van het jaar? Ik denk het wel. Of het gaat toch zeker de heetste vrijdag van het jaar worden. 37 graden wordt het in het binnenland. Hou het hoofd koel. Wat dacht je van een schijfje van Britney Spears? Ja, doen we een Britneyke?
1: Ja, hé. Ja, zo meteen.
2: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
2: Vrijdag en zaterdag?
4: Ja.
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.

0: Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.

0: En ook de temperatuur gaat heel high. Een berichtje van Kurt uit Kampenhout.
1: Hey Matti, in Kampenhout is het 35 graden hoor.
0: Amai. Nu al 35 graden, dat belooft. Poef. Ik heb een Eurosong nieuwtje, dat is altijd fijn. Op 13 november is er het grote Songfestivalfeest in Amsterdam. En dat zal zonder onze Laura Tesoro plaatsvinden. Laura Tesoro vertegenwoordigde ons land in 2016 op het Songfestival. Ze werd knap tiende met What's the Pressure, maar ze heeft afgehaakt. Volgens haar management wil ze en kan ze niet geassocieerd worden met een organisatie als het Songfestival. We gaan nog eens luisteren naar de nummer 4 uit 2017. Die was ook Belgisch.

0: naar City Light. Thank you. Ondertussen is het 1:01 en hele fijne middag. Het is druk onderweg. Ik ga er geen doekjes rondwinden. 13 files van meer dan 10 minuten. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je rekenen op 1 uur extra. Ook op de E313 34 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 vertraag je vanaf Stabroek tot Antwerpen-Noord 22 minuten. Op de E34 tussen Melcille en Sint-Annelijker-Oever 20 minuten. En ook op de E19 vertraag je richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst 18 minuten en vanaf Sint-Job en Goor 17 minuten. Iedereen wil precies in Antwerpen zijn vandaag. Richting Gent vertraag je ook op de E17. Dat komt daardoor een ongeval tussen Deinze en Zwijnaarden 33 minuten extra. Ook op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren een kwartier extra. Dan op de Antwerpse ringroog richting Nederland tussen Antwerpen-West en Le Grellelaan 25 minuten bij. Je moet er uitkijken voor olie op de weg. Vanaf Sint-Annelijker-Oever ook 23 minuten aanschuiven. Richting Gent een file van 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Kust vertraag je ook op de E40 tussen Merelbeke en Drongen 14 minuten. En richting Brussel nog een file op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Daar doe je 10 minuten langer. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er minder dan 10 minuten. Amai, ik ben blij dat ik er vanaf ben van die files, want er ligt geen einde aan te komen.
1: Matthias van den Bulke.

0: Summer Song.
1: Jij moet zo meteen raden welke zomerhit je hoort. Het is heel eenvoudig. Je krijgt zo meteen een klein stukje te horen uit een nummer. En als je het herkent, dan moet je dat bewijzen via een berichtje in de Q-app. En gelieve het ook in te zingen als je het juiste antwoord weet. Vandaag niet de meest bekende zomerhit aller tijden, maar wel eentje die we heel veel gedraaid hebben een paar jaar geleden. Het wordt dus niet zo simpel, dus het is eentje voor de kenners van de echte Q-luisteraars. En het is in het Spaans sowieso te doen. En de titel is één woord en betekent starten. Let's go. We zijn vertrokken. We zijn gelanceerd. Zo, dat betekent het eigenlijk. Ik wil artiest. En ik wil dus ook de titel van jou. Voilà. Dat was hem al. Kort en krachtig. Misschien gaan we nog eens luisteren. Hè? Het was niet gemakkelijk. We gaan nog eens luisteren.
0: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music. Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één... maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds
2: better with you. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Ik heb deze week extra veel Harry Styles gedraaid. Speciaal voor QDJ Emma Salde. Zo die extra push. Die extra push die ze nodig heeft. Maar voorlopig is ze dus nog niet bevallen. Nog geen baby QDJ. Guess the summer song. Elke middag test ik jouw muzikale kennis door naar een zomerhit te teasen. En het is aan jou om dus te raden welke zomerhit we zoeken. We hoorden daarnet deze Spaanse. Het is zo gemakkelijk, kort stukje ook in het Spaans. Lea uit Herentals, die dacht meteen aan Cat de Luna. Dikke schijf, Lea. Maar we zochten geen Cat de Luna. Nee, helaas. Chris uit Boom die is ook mis. Maar ik wil je zijn zangtalent toch niet onthouden. Ik ga even zijn berichtjes er nog moeten bijhalen. Ik was te enthousiast met Harry Styles en Emma Salde, denk ik. We gaan het er even bijhalen. Hier is Chris. Komt-ie.
1: Hasta la vena, mano, niena, macarena. En la vina, banana, niena, costa pena. Hasta la vena, mano, niena, macarena. Macarena.
0: Ja, de macarena was het ook niet, beste Chris. Maar dankjewel. Emily wist het wel. En zij speelt ook op safe.
2: Dit was Aranka van Becky G.
0: Ja, dat is helemaal juist, Emily. Niet gezongen, maar wel mooi ingesproken van jou. We zochten Becky G. Die wil beginnen aan het weekend. Aranka betekent letterlijk starten. Let's go!

0: Kapil Karam.
1: Becky G samen met Omega en Aranka. Ja, het is bijna weekend en we tellen zo meteen af naar dat weekend op de best mogelijke manier. Dat doen we altijd met de Q-top 40. Shakira die staat al 8 weken op nummer 1. Timo vertelt je zo meteen of ze daar nog een weekje aan toevoegt. En wat mij betreft, graag tot morgen. Ja. Ik hoor je denken, hè, morgen Matthias, morgen zijn we toch zaterdag. En wel ja, maar één keer in de zomer kom ik ook in het weekend presenteren. En dat is dus morgen op de feestdag, op de 15e augustus. Dus als je morgen in de buurt van Oostende bent, kom zeker eens af tussen 1 en 4.

0: from summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Goedemiddag, 1 uur nieuws met Delphine.
3: Een goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt Kami Weerman, DVD Now.
4: We hebben zo net 30,4 graden gemeten in Ukkel. Daarmee is de derde hittegolf een feit. 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
3: Deze hittegolf duurt al 7 dagen. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Cheetahs naar de finale van de 4x400 meter aflossing bij de vrouwen. En de mannen, de Belgian Tornadoes, plaatsten zich ook voor de finale van de 4x400 meter. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook een beste van dit seizoen. Zevenkampster Norwitz staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer, de 100 meter horde. En rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt daar rugnummer 9 en hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden. En hij belooft snel Turks te leren. Hij wil er kampioen worden, de beker pakken en verraken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig. Het wordt snikheet 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden. Vanaf de middag kans op een bui.
2: Dankjewel, Delphine. En amai, het is druk op de Vlaamse snelwegen. Ik ben eigenlijk ook nog maar net aangekomen hier in Oostende, omdat ik heel lang onderweg ben geweest. Even kijken. In totaal 22 files en 11 waar je er meer dan een kwartier verliest. De langste staat op de E17 richting Antwerpen. 50 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 50 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 25 minuten aanschuiven tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En ook 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E34 20 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Even kijken dan. Ah, dat is die waar ik daarnet in stond. De E40 richting Kust een half uur tussen Erpenmeren en Drongen. Op de E17 richting Gent een half uur tussen Deinze en Zwijnaarden door een ongeval. Op de E40 20 minuten tussen Ternat en Aalst door een defect voertuig. Dan nog 2 files op de Antwerpsring. Richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. Daar ligt olie op de weg, opletten dus. En ook nog eens een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Dansaertlaan en Jette. Dat is daar op de binnenring. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, ah wel, dan gaat het daar tenminste toch een beetje vlotter. Aha, wat een week hebben we gehad. De temperaturen door het dak, de maan ook voor de zon. Ondertussen heb jij genoten van de vakantie. Of je uit de naad gewerkt, misschien zelfs een beetje gestudeerd vanuit een boek. Maar geen paniek, het weekend staat alvast om de hoek. Ja, ja, dit is jouw laatste rechte lijn richting het weekend.
0: Dit is het begin van je weekend. Q-top 40. Q-music.
2: Ah, voilà. Ik dacht, we starten de vrijdagmiddag even met een klein rijmpje. Een hele goede middag en fijn dat je erbij bent. Dat jouw radio ook op Q-Music staat. De komende 3 uur krijg je alleen maar de grootste hits. En die allemaal achter elkaar. En de volgorde, ja, die heb jij meebepaald door hartjes te geven in de Q-app aan de hits die jij heel graag hoort. Vandaag heb ik in de aanbieding 14 stijgers, 4 staanblijvers, 19 dalers en ook 2 nieuwe hits. En vorige week is dit hoe die top 3 klonk.
0: Dit was vorige week de nummer

0: fijn dat hij het vorige week zo hoog heeft geschopt. Nummer 2 in de Q-top 40. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het zomergehalte van die Edge of Desire. Dus meteen ook de ideale vibe voor een strandfeestje, een goede strandbar. En hij kreeg dan ook massaal veel hartjes, die Jonas Blue. Benieuwd of die deze week nog een kleine schijnbeweging zet. Hè? En zo de bal rond de nummer 1 kan kaatsen. Misschien zelfs een kleine panna zet. Ja, maar of raakt hij dan toch niet door de muur van de koningin van voetbal?
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Al 8 weken op reis stond ze helemaal bovenaan. Shakira en Die

0: luisteraars vragen mij hier elke week aan het QB-chart. Zegt Timo, waarom zeg je eigenlijk altijd Shakira, Shakira? En niet gewoon Shakira als je Shakira aankondigt. Zo, twee keer. Ah wel, ik denk eigenlijk dat dat gewoon door dit komt natuurlijk.
1: Shakira, Shakira.
0: Ah, weet je nog wel van vroeger. En ook gewoon omdat ze de koningin van de zomerhit is. Wat een hit, hè, die Die Die. 8 weken lang al bovenaan. Benieuwd wat er deze week gebeurt met die WK-hit, maar laat ons vooral nog niet op de feiten vooruitlopen. Deze week in de lijst 2 nieuwe hits. De eerste die komt er zometeen al aan en ik ben heel benieuwd om die te horen. En ik ben vooral ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Het is echt wel een goed schijfje blijkbaar. Eerst even vragen aan mijn lieftallige assistenten hier in de studio. Zijn er hits die misschien niet in de lijst staan deze week?
2: Ja, Timo. Er zijn deze week 2 hits die met hun klikken en met hun klakken uit de lijst liggen.
0: De Belgische vrouwen zijn uitgekeken op de Amerikaanse vrouwen van Harry Styles, denk ik. Over and out. Wat gaan we deze jongen missen? Na 27 weken is het gedaan voor de 22-jarige Thomas Gray. Die staat ook niet meer in de Q-top 40. De lijst die wordt wel geopend door een prachtige vrouw die al 28 weken lang betovert. 1 plek minder, maar nog altijd een beetje verliefd op Olivia Dean. Dit is nummer 40. So easy to fall in love.

0: week weer verliefd. Een heel klein beetje toch op Olivia Dean. Nu, ik moet wel zeggen, ik vrees dat het volgende week wel eens gedaan kan zijn. Voor So Easy, want ze moet één plek achteruit en staat nu helemaal achteraan op nummer 40 in de Q-top 40. Dat is dus de laatste plek. Berichtje van Marijse in de Q-app. Goedemiddag, ik ga nu beginnen sporten met Q-music in mijn oortjes. Kan het alsjeblieft een beetje steviger? Ja, zometeen op nummer 39, de diepste daler, maar wel echt een heel goed ritme. Dat komt er zo aan.
1: Wat heeft Walter Damen met cactussen?
2: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
2: Sommige mensen doen er wel mee waarig over. Oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal boeiend.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better with you. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
0: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Let's go.
4: De Q Top 40. 39.

Bruno Mars, die vrolijk zingt over vrouwen versieren op de dansvloer. En waarom ook niet? Ik weet niet of je alles goed naar de tekst hebt geluisterd. Eigenlijk zegt hij in dit liedje, als de poep van die mevrouw even... Of ja, als ze even goed kan dansen, als dat de poep mooi is, dan ga ik ze mee naar huis nemen. Dat is eigenlijk wat hij zegt, Bruno Mars. Een echte poëzie natuurlijk, een echte poëet, die man. Maar nu in de show, nieuwe muziek. En dat is meteen iets helemaal anders. De eerste nieuwkomer van de week. Eigenlijk een hit zonder betekenis. Ja, helemaal geen poëzie. Het gaat over iemands break-up. En hij zou die break-up graag willen reversen, willen omkeren. Zodat het in plaats van dat het elke dag minder en minder en minder goed gaat, zo gaat het in een break-up, dat het elke dag beter gaat. Dat je begint met een salut tot nooit meer en dat je eindigt met een ik hou van jou. En als kerst op de taart is het ook nog eens een waar gebeurd verhaal. Want de zanger in kwestie die verwerkt in deze nieuwe hit zijn eigen break-up nadat hij samen met zijn vrouw een kindje kreeg. En, zoals ik zei, een echte hit zonder inhoud, ja. Nieuw. Lach er natuurlijk maar mee. Het is echt fantastisch gewoon. Teddy Swims heeft nieuwe muziek gemaakt. Een echt gebeurd verhaal. Hij heeft een dochtertje en is ondertussen uit elkaar met zijn vriendin waarmee hij die dochter kreeg. Mocht je Teddy Swims zelf ooit willen troosten over zijn relatiebreuk, dat kan op 27 maart. Dan komt hij optreden in de AFAS Dome in Antwerpen. Dit is Break Up in Reverse. Nieuw op nummer 38 in deze Q-top 40.

24e week. En nu 6 plekken lager. Kygo, Khalid Griffin. Save My Love op nummer 37. Zeg, ik heb het gevoel dat tijdens dit verlengde weekend heel veel mensen naar de kust willen. En ook onderweg zijn. Ik ben daar net ook super lang op de baan geweest richting Oostende. En op dit moment staan er 25 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Die gaan we niet allemaal afgaan. Even kijken waar je meer dan een kwartier vertraging hebt. We beginnen op de E17 richting Antwerpen. Daar staat de langste. Daar moet je een uur bij tellen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West is dat. Op de E313 ook 50 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En een half uur op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 tussen Mechelen, Zuid en Rumstan. Een half uur, 20 minuten liever tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En op de A12 ook nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring een half uur tussen Anderlecht-Zuid en Astridlaan door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. En 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 25 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Gent verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Afligem. En dan nog de laatste op de E314 richting Brussel. Een kwartier erbij tussen Maasmechelen en Genk Centrum. En dat komt daar door een ongeval. Zeg, mocht je denken dat een homewrecker gaat over iemand die een huis kapot maakt? Ja, dat is niet het geval. Het gaat dus over iemand die een gezin heeft kapot gemaakt. Ja, niet veel beter, denk ik dan.

0: Het is vrijdag vandaag, het is tropisch warm hier aan het QB House en hopelijk ook bij jou natuurlijk. Het is te hopen dat daar niet regent bij jou. Ja. Ik hoop ook dat je een beetje plek hebt om af te koelen. Harry PFR die voelt het in ieder geval wel, dat zonnetje. Plus 2 voor Sola Sola. Hartjes van de Merel uit Lommel en David uit Aalst onder andere. Zeg, en die hitte, ja, daar word je natuurlijk van alles van. Hè? Vrolijk, maar ook een beetje plakkerig, misschien zelfs een beetje zweterig. Of een beetje romantisch, zo in een romantische vibe. Zometeen misschien wel de meest romantische ziel op aarde, die alweer, om ons allemaal een loop af te steken, alweer een liedje heeft gemaakt voor zijn vriendin. Eerst een hit die hij gewoon volledig zelf maakte.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar Nier.

0: Ζήπεν.be and in the Q app. With you.
1: IKEA tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
9: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Q, de Q Top 40.

coolste DJ op aarde, deze man. Ja, Jugal, want naast al die gouden kettingen die hij altijd draagt en van die veel te dure zonnebrillen dat hij op zijn neus heeft, heeft hij ook gewoon echt zo'n natuurlijke, coole vibe rond zich hangen. Een beetje zoals QDJ Karim Keriambiko. Die heeft dat ook. Als ik die tegenkom hier aan Beach House of gewoon bij ons in de studio in Vilvoorde, dan denk ik altijd, amai, was ik maar zo cool als jij. En net zoals elke DJ op aarde brengt ook deze DJ, Jugal, zijn zomer door op Ibiza, het feesteiland natuurlijk. Dat heel binnenkort trouwens één feestvierder rijker is, want er komt hier net een berichtje binnen. Van Danny uit Leopoldsburg die zegt, ik ben nu aan het inpakken voor een weekje Ibiza begot. Amai, tel de cocktails, they are not safe anymore, denk ik dan. Voilà, geniet ervan Danny, hopelijk heb jij ook een prachtige vrijdag. Dit is Bazaar. Thuis.

0: fan van deze flow van Just. Het is onder andere Sarah uit de Winkselen die er een hartje aan gaf. En haar toch nog een beetje probeert te redden, want ze moet ondertussen wel twee plekken naar omlaag en staat op nummer 31 in deze Q-top 40. Zometeen gaan we verder met de lijst. Het is ondertussen 10 minuten voor 2. Eerst misschien even de boekhouding.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: 28e week en nu min 1 voor Olivia Dean en So Easy.
2: I make it so easy.
0: Diepste daler Bruno Mars, hij gaat min 16.

0: Eerste stijger, plus 2 voor Henri PFR.
1: Nummer 34.
0: Alex Warren, 6 plekken minder voor zijn Passenger deze week.

0: 32.
1: Tweede week voor Bazaar en nu plus 6. Ooit komt er een dag.
2: Ooit komt er een dag. Dus wacht daarop.
0: Nummer 31.
1: En Juste moet er 2 naar omlaag met Just a Little. Laat ons snel verder gaan met de lijst met nu Bas Sarah. Afgelopen zondag nog in duet met zijn coach van The Voice, Koen Wouters. En dat op het podium van Suikerrock en Tina. Dat was een echt zoet weekend. Hij doet plus 2 met zijn All Because of You.

0: Marshmallow en Another Drink. Ondertussen nog een berichtje van de Hanne uit Koningslo in de Q-app. Goedemiddag, Timo. Ik heb vandaag impulsief een reis naar Italië geboekt en ik vertrek vanavond. Ach, dat zijn de betere beslissingen. Zometeen je koffer inpakken op de beat van DJ Licious. Je krijgt ook nog een berg door je boxen met Yesterday, Today, Tomorrow in de Q Top 40. So if you need someone, I can be someone, you can always run to me. En de ex nummer 1, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Zometeen na het nieuws van 2.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Maximum Summer.
3: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Mannekes, Bompie, deze gaat het fantastisch vinden.
8: Denk je?
7: Vrijdag en zaterdag.
8: Ja?
7: Is het nee?
8: Is het nee?
7: Tegen BTW.
9: Is het nee tegen BTW?
8: Allee, gast.
9: Dat is fantastisch.
7: Zie je wel?
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
0: Goedemiddag, 2 uur nieuws met Delphine.
14: Een goedemiddag. Het is de warmste 14 augustus sinds het begin van de meting. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog warmer. We zitten nu ook officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het tenminste 5 dagen na elkaar 25 graden zijn. Waarvan 3 dagen 30 graden. Vandaag is de derde. In Brussel zijn een 100-tal mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Je hoort netbeheerder Sibelga.
15: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
14: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. En op het EK Atletiek in Birmingham mogen de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Een opluchting, zegt sprinter Daniel Segers.
16: We zijn naar hier gekomen met 1 doel. Bij de eerste 3 eindigen voor een automatische plek in de finale. En dat is meer dan gelukt. Dus goed gevoel. Als het echt moest, dan kon ik wel nog een extra push doen. Maar het was niet nodig. De jongens hebben supergoed werk gedaan. En ik heb vandaag mijn wedstrijd echt wel kunnen controleren. Dus dat is nog weer extra vertrouwen voor de benen. En dan zondag alles open.
14: In het polstokspringen staan Ilio Filtjens en Ben Broeders in de finale. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt dus snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden en dan vanaf de namiddag kans op een bui.
0: Amai, snikheet, dat is een goed gekozen woord. Dankjewel. Even kijken, veel files, 23 in totaal. Ik ga even kijken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat zijn er 15 in totaal. Oh ja, 15 files waar je er 10 verliest. Ja. Op de E13 richting Antwerpen een uur aanschuiven tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En ook 40 minuten op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen West. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst een half uur aanschuiven. En 10 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 richting Antwerpen 20 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En ook nog eens een kwartier tussen Oelichem en Rans door een ongeval. Op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En ook een kwartier tussen Boom en Wilrijk. Op de E314 richting Brussel 40 minuten tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Daar is een zware ongeval gebeurd. Stuurde net de luisteraar dat er een kettingbotsing was met 5 auto's, dus wees daar heel voorzichtig. Op de Antwerpring richting Gent 36 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval ook. En richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E40 richting Kust 20 minuten tussen Zwijnaarden en Nevelen. Dat komt daar door een voorwerp op de weg. Op de ring rond Gent richting Mariakerke 12 minuten tussen Skaldenstraat en Zelzaten-Noord. Op de Brusselse buitenring 10 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem door een defect voertuig. En nog eens 10 minuten op de binnenring tussen Anderlecht en Astridlaan door een ongeval. Phew, daar zijn we door. Tijd voor muziek. Ja, ik dacht het wel.
1: Timo Birreda.
0: Nog altijd een heel erg goede middag. Ja. Met nu 3 Belgen en 1 Nederlander. Zo starten we de tweede uur van de lijst. Maxime en Babette.
1: Nummer 28.
2: Zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed

0: 15 weken lang zing je mee met deze. Just remember, we're forever young. Oh, past ook zo goed bij de zomer. DJ-licious Milo Forever Young op nummer 27. De Q-top 40. Het is vrijdagnamiddag en de Q-top 40, dat is de hitlijst waar jij naar luistert. En ik heb meteen een kleine vraag. Welke artiesten staan er volgens jou, of zouden er volgens jou, in de Hall of Fame moeten staan? Wat zijn zo de meest legendarische artiesten van de afgelopen tijd? Dan zeg je waarschijnlijk Beyoncé, David Guetta, die heeft keiveel hits, Bruno Mars, Adele, en zo kan je nog wel even door natuurlijk. Maar er is ook sinds begin jaren 2010 zowat een man die gitaar kan spelen, zoals een kok met een Michelinster schone bochtjes kan dresseren. Ed Sheeran, die maakt het ene catchy liedje na het andere, ik wil maar zeggen... Je hoort dan meteen aan de gitaar of dat een Ed Sheeran liedje is. Of dit bijvoorbeeld. Of dit, ja. En je hoort het eigenlijk ook als Ed Sheeran liedjes speelt voor andere mensen. Of zal ik zeggen, liedjes maakt en componeert. Want we hebben bezoek in de studio. Even kijken, hallo, ja, met wie?
1: Hey, it's Katai.
0: Nieuwe muziek in de Q-top 40. Vorige week nog de Q-top schijf. Komen nu binnen. Cat's Eye met Animal. Hoogste nieuwkomer op nummer 26.

0: dinsdag een mini-optreden. Yesterday, today, tomorrow. Live aan het Q Beach House van Berre. En die staat er net zoals vorige week comfortabel op nummer 25 in de Q Top 40. Ja, komende woensdag ben je dus meer dan welkom. Vanaf 5 uur in de namiddag is dat. Ja, en de Q Top 40, dat is de plek waar jij je momenteel bevindt. Het is vrijdagnamiddag, de laatste rechte lijn richting je weekend. Ben jij al stilaan aan het uitbollen? Of heb je dat misschien vanochtend al gedaan? Ja, toen je merkte dat het 36 graden ging worden vandaag, dacht je van, bah, vandaag doe het even op het gemakje. Wat een hitte, wat een hitte. Hoe ben jij deze laatste werkdag van de week aan het beleven? En vooral, hoe ben je afkoeling aan het zoeken? Mag je altijd even delen in die Q-app? Laat maar deze kant op komen. Zeg, mocht je op dit moment in de wagen zitten, dan weet ik wel dat je de komende minuten al poepschuifelend zal doorbrengen. Ja, dat is een fenomeen dat eigenlijk enkel in de auto kan plaatsvinden, poepschuifelen. Zo, wanneer je niet echt kan dansen, ah ja, je bent met de auto aan het rijden. Dan ga je zo'n beetje van links naar rechts met je poep gewoon op de beat. Dat, want de favoriete hit van luisteraar Christel uit Turnhout komt eraan zo meteen.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Dit is de Q Top 40, 24.

veel hartjes voor onze Lost Frequencies. Ja, dat is fijn. Ik zeg onze Lost Frequencies, omdat dat natuurlijk onze Q-collega is. Na de zomer hoor je hem weer wekelijks met zijn eigen radioshow hier bij Q-Music. Live it all in zijn 10e week. Hartjes van Ilias uit Ninove en Mirella uit Mazeiken onder andere. Mag er nu 9 plekken de lucht in als dat niet schoon is op zo'n mooie vrijdag, zo'n mooi begin van het weekend. Met je top 40. Ja, ik ga er niet te veel over zagen, want ik weet eigenlijk dat iedereen deze dagen het gesprek al begint met... Ah, het is warm. Puffen en blazen, ja, ik weet het. Maar het is ook vooral een mooie dag. Hoe ben jij die hitte aan het trotseren vandaag? Dat is de vraag. Davy uit Brakel, die is vooral aan het denken wat er over een klein uurtje gaat gebeuren. Hij zegt de laatste 4 leveringen en dan is het weekend. Evelien uit Puurs, die is koekjes aan het bakken voor de dodentocht vanavond. Ah ja, al even vergeten dat er keiveel zotten vanavond 100 kilometer gaan wandelen in al die hitte. Veel succes als je zelf ook meedoet. En dan nog een foto, een best wel zorgwekkende foto van Davy. Die stuurt dat het 38 graden is in zijn bus. Ja, dat is stevig natuurlijk. Hou het vooral veilig en als bij jou de airconditioning een beetje aanstaat nu, dan mag je die nog een standje hoger zetten, want je gaat deze wel echt willen meebrullen. De 16-jarige Freya Sky op 23. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: een sfeer, wat een tempo. Bruno Mars, On My Soul in de Q-top 40. Het is bijna 2:30 geworden. Veel berichtjes nog in de Q-app. Steve die zit op de trein richting Isegem en die stuurt een foto door van zo'n fysieke thermometer. En ja, de thermometer stopt natuurlijk op een bepaalde temperatuur. Ah, wel, het rode balkje is boven de hoogste temperatuur die op de thermometer staat. Dat kan niet veel goeds betekenen als je zelf ook onderweg bent in de hitte. Houd vooral veilig en vergeet niet te drinken. Ja. Ik heb het gevoel dat het wel druk is op de Vlaamse snelwegen. In totaal 25 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Die gaan we niet allemaal overlopen. Eerst even kijken waar je een kwartier verliest of meer. Op de E314 richting Brussel zijn dat 50 minuten tussen Maasmechelen en Genk Centrum door een ongeval. Op de E19 richting Antwerpen 40 minuten tussen Mechelen Zuid en Rumst. En op de E313 40 minuten dat tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E17 een 1/2 uur aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen West. Een 1/2 uur op de E34 ook. Tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever door een defect voertuig. Op de A12 20 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord en ook 20 minuten tussen Boom en Wilrijk. Op de Antwerpsring richting Gent 22 minuten tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Dat komt daar omdat de weg is afgesloten, zie ik. Richting Nederland op die Antwerpsring ook nog een file van 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West door een defect voertuig. Ten slotte nog één file waar je meer dan een kwartier verliest. Die staat op de E40 richting de kust natuurlijk. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Zwijnaarden en Nevelen. En dat komt daar omdat er een voorwerp liever op de weg ligt. Dus houd vooral veilig als je daar nog in de buurt bent.
1: Timo Pirera.
0: Tijdens het Q-Sunset concert waren er bijna 10.000 mensen komen luisteren op het strand. Maar deze week speelden ze nog gewoon op zo'n kleine houseparty in een klein huisje in Londen. Q-top-center. Dit is de Bauza.
1: Nummer 21.

0: als ik hier kijk naar het strand rechts van mij, dan weet ik nog hoe dat er 2 weken geleden uitzag. De Bauza op het podium. Lose Myself op 21. Dat betekent dat we zometeen beginnen aan de bovenste helft van deze lijst. Eerst nog...
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: 2 plekken erbij voor Bassera, All Because of You. Marshmallow, Kelsey Ballerini gaan er dan weer 9 op achteruit nu. Another Drink. Hoe dan ook, 1 plek lager deze week voor Maxime en Babette.

0: 5 voor DJ-licious, Milo en Forever Young.
1: We're forever young. 26.
0: Hoogste nieuwkomer deze week, XQ Top Schijf.

0: 25.
1: Berre blijft staan met Yesterday, Today, Tomorrow. So if you need someone, I can be
0: someone. You can always run to me. Nummer 24.
1: +9 voor Lost Frequencies en

0: 20.
1: We zingen al 8 weken mee met Freya Sky. Ze moet nu wel min 2 met dat silent treatment. Dansen met Bruno Mars, On My Soul. Ging min 4.
0: Nummer 21.
1: En ook nog plus 5 voor de mannen van De Bauza en Lose My...

0: zeg, mocht je er nog aan twijfelen, je luistert dus nog altijd naar...
1: De Q Top 40.
0: Met nu de bovenste helft van de lijst op nummer 20, Taylor Swift. Ze doet plus

0: een stevige duw in de rug van jou, want jij bepaalt deze lijst. Taylor Swift, hartjes van Lisette uit Oudsbergen en Louise uit Waregem onder andere. Het is haar 9e week en ze gaat nu dus 10 plekken de lucht in. Heerlijk, heerlijk, heerlijke vibe op deze zondag. Maar op de zondag zeg ik vrijdag namiddag natuurlijk. Het weekend gaat bijna beginnen en ik heb even een kleine oproep. Ik ben op zoek naar iemand. Ik ben op zoek naar iemand die vorige week, toevallig op een zaterdag, exact vorige week zaterdag, een avondje op het strand in Zeebrugge heeft gestaan en misschien een paar dansmaskers heeft geplaceerd daar. Als je weet waar het over gaat, dan weet je waar het over gaat. Dus als er iemand luistert die vorige week zaterdag heeft gedanst op het strand in Zeebrugge, stuur me even een berichtje in de QR.
1: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better
2: with you. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
1: De Q-top 40. 19.

0: 19e plek voor David Guetta, Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Ja, de man die spendeert zijn volledige zomer natuurlijk op Ibiza, hè, feestje na feestje. Deze week nog met Mbappé op het podium, blijkbaar zag ik op zijn Instagram. De voetballer Mbappé die is komen meedansen. Maar vorige week zaterdag heeft de man, de goede man, even het vliegtuig genomen naar België. Naar de kust in België zelfs. En Evi die was daarbij. Evi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, zeg, vertel eens, wat heb je allemaal gedaan op het strand vorige week?
1: Vooral heel hard gedanst. Op de liedjes van David Guetta.
0: Zeg, maar even, die man die heeft ontelbaar veel hits. Wat was zo het hoogtepunt van de set?
1: Er waren er heel veel inderdaad. Ik ben heel slecht met titels van tafel wel.
0: Allee, dat is goed, ja. Misschien heb je een pintje te veel gedronken.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Nee, oké, dan is het goed, Maar het was gewoon één groot hoogtepunt misschien.
1: Ja, absoluut. Dat is heel nostalgisch. Dat was
0: fantastisch.
1: Heel goed.
0: Ah, zo goed. Ja, wat ik het coolste vond eigenlijk online, ik was er niet bij, maar ik zag video's van dat podium. Amai, klopt. Wat was dat?
1: Ja,
0: dat
1: was fantastisch, ja.
0: Wat gebeurde daar allemaal?
1: David Guetta stond daar in het midden te DJ'en met daar rond allemaal dansers, zeg maar. Een grote lichtshow, dat was vuurwerk. Dat is alles erop en eraan.
0: Ja, die man weet het hoe het moet natuurlijk. Die kan heel de zomer al oefenen op Ibiza. Zeg Evi, waar ben jij aan het afkoelen en hoe ben jij aan het afkoelen vandaag?
1: Ik ben vandaag aan het afkoelen bij mijn ouders.
0: Fantastisch.
1: In Mortel, ja.
0: Oké, voilà.
1: Met
0: fantastisch. Ja, kijk, zo moet dat wij ook hier in de studio in Q Beach House. Iedereen komt hier bezweet aan. En hier is het eigenlijk nog best goed te doen. Zeg, ik kan je aanraden om de radio niet te luid te zetten nu. Want je gaat nog even willen dansen en dan krijg je het weer warm natuurlijk, Evi.
1: Fantastisch, zeker.
0: Fijne middag.

8 plekken lager. Aaron Blommaert, Zoe Livé, Tranen van Goud. Ja, vandaag zal het vooral zweet zijn dat uit je lijf komt, denk ik. Maar hey, wat een schone dag. Jelly Roll weet er alles van. I'm Good op nummer 16 in de lijst.

veel hartjes voor Milk Inc. En dat is eraan te voelen, want ze gaan 9 plekken de lucht in. Berichtje van Maxime uit Oudenaarde ondertussen in de Q-app. Goedemiddag, mijn weekend begint nu. Het is zelfs een verlengd weekend aan zee. Ah, oh, tot straks dan, Maxime. Wat een mooie dag vandaag. Met nu Alex Warren. Q-music, Q-sound better with you. Staat op nummer 14.

0: 3 plekken erbij voor Alex Warren en zijn Fever Dream. Zo staat hij bijna in het laatste uur van de Q-top 40. Als dat niet schoon is, daar gaan we zo meteen aan beginnen. Eerst nog even kijken wat er gaat gebeuren in dat laatste uur van de Q-top 40. De laatste rechte lijn richting jouw weekend gaan we vieren met de 13 beste hits van dit moment. Onder andere Stella Lefty. En wie hit zegt, zegt ook Martin Garrix en Ed Sheeran. Lekker bonken na het nieuws van 3 uur met Bebe Rexha en Faithless in de lijst.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
0: Goedemiddag, 3 uur nieuws met Bart.
4: Goedemiddag. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw. Dat werd ontruimd door een gaslek. Het zou gaan om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Zo'n 100-tal mensen werden geëvacueerd. Je hoort netbeheerder Sibelga.
5: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
4: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw. In Ferrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel alweer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in het water. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. En op het EK Atletiek in Birmingham staan Iljo Filtjens en Ben Broeders in de finale van het polstok springen. Ze sprongen beide over 5,60 meter. Verder mogen ook de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Zo net werd in Ukkel 35,7 graden gemeten. Het is zo officieel de warmste dag van het jaar. Morgen zon en wolken bij 30 graden. Vanaf de namiddag liever kans op een bui.
0: Dankjewel, Bart. En ook op de weg heel erg druk. Er staan 26 files in totaal waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar we gaan even kijken waar je meer dan een kwartier moet aanschuiven. Op de E313 richting Antwerpen zijn dat 35 minuten tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E910 richting Antwerpen een half uur tussen Mechelen Zuid en Rumst. En tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord ook nog eens 20 minuten. Op de E34 een half uur aanschuiven tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Dat komt daar door een defect voertuig. Even kijken op de E17, 20 minuten. Tussen Hazendonk en Antwerpen West. Op de A12 een kwartier tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Gent dan een half uur tussen Antwerpen Noord en Legrellenlaan. Ook 20 minuten richting Nederland op die Antwerpsring. En dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West door een defect voertuig. Op de E40 richting Kust 25 minuten tussen Zwijnaarden en Aalter. En tenslotte nog op de A12 richting grens Nederland een kwartier tussen Ekeren en Berendrecht. Dat komt daar door een defect voertuig.
1: Timo Pirella.
0: Welkom in het laatste uur van de lijst. Zometeen tjoeke tjoeke tutuut op de trein. Eerst dansen met Another. Dit is Talk To You.
1: Nummer 13.

is dit. Was haar verjaardag gisteren trouwens. En dan denk je, ah, bijna 30 geworden, zoiets. Maar nee, ze is nog maar net 24. Dat is nog een dik jaar jonger dan ik zelf ben. Stella Lefty Basten op nummer 12. Weet je trouwens hoe ze dat gevierd heeft, haar verjaardag? Wel, met iets dat Pommelien Thijs een paar weken geleden ook nog gedaan heeft. Zingen met Mumford & Sons. Je weet wel, Mumford & Sons, ja, deze gasten. Now learn from your mother, or spend your days biting your own neck. Ja, die hebben dus samen op een festival gezongen met Stella Lefty. Een van haar grootste hits natuurlijk. Je moet eens luisteren hoe dat klonk.

0: wat een goede vibe en vooral wat een goed verjaardagscadeau is dat. Misschien dat Meteor ook eens kan polsen, hè, om met de gasten van Mumford & Sons te zingen. Zo de Note Out Gang, zou dat dan in het Engels zijn. Zoiets, plus 2 en staat nu op nummer 11.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor, terug twee plekken de lucht en nu terug bijna in die top 10 met zijn nooduitgang. Zeg, zometeen halen we even ons paard boven voor een gloednieuwe Q-top schijf eerst.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 20.
0: Stevige boost, plus 10 voor I Knew It, I Knew You van Taylor Swift daar straks.

0: Perfect voor Criss Cross Amsterdam, Louisa Sanza, Willy William.
1: Nummer 17.
0: En ook echte tranen voor Aaron Blommaert, Zoë Levé, want ook zij moeten er 8 achteruit nu.
2: Het zijn al.
0: Jelly Roll, 21ste week en nu 1 plek.

nummer 9 voor Milk Inc. en hun Medicine. Music is vorige week -11, een echte Fever Dream, maar nu terug +3.

13. Another 55 Ultra in plek lager met Talk to You. Let me take you higher, so I can show you love. It's the place we're fire, but we're both apart. 12. Kersverse 24-jarige Stella Lefty. Gaat min 5. En plus 2 voor beste Belg Meteor en zijn nooduitgang.

0: Het is vrijdag namiddag. Misschien ben je zoals stilletjes een beetje jouw tas aan het inpakken. De Q-top 40. Dat zou zomaar kunnen, want ja, het weekend staat voor de deur natuurlijk. En 3:15, dat betekent ook tijd voor nieuwe muziek bij Q-music op je vrijdag. Want ik heb een gloednieuwe Q-top schijf voor je klaarstaan. En daarvoor moeten we dus even ons paard terug uit de kast halen. We moeten terug naar vorig jaar, toen overspoelden onze hitlijsten opeens met country muziek. Dat was overal, hè? Vrouwen, mannen op de gitaar. Dit jaar blijft dat ook nog een beetje verder bollen. Met een van de country wagonnetjes nu, Ella Langley. Een 27-jarige mevrouw uit Alabama. Dat klinkt al heel country natuurlijk, Alabama. Ze maakte een heel tijd geleden al een dikke hit die gigantisch groot werd in Amerika. En pas nu, via TikTok, heeft hij ook ons continent bereikt. Breekt volledig door en je gaat er nog extra veel op de radio horen deze week. Dit is voor de eerste keer bij Q, Ella Langley.
1: Dit is deze week de Q.

0: baby.
1: Ja.
0: Een gloednieuwe Q-topschijf, Ella Langley, Choosing Texas. Zo heet het, die gaat het deze week extra veel op de radio horen, want het is dus onze topschijf van de week. Het was al een grote hit in Amerika en ook bij ons is ze ondertussen gearriveerd met paarden. Gaat altijd een beetje trager hier in Europa natuurlijk. Zeg, ik ben voor zometeen even op zoek naar iemand die mega goed is met liedjesteksten. Zo iemand die denkt van, ah, ik ken alle hits, ik kan die allemaal meezingen. Ik weet exact hoe elk liedje in de Q-top 40 gaat qua tekst. Als jij zo iemand bent, laat me even weten in de Q-app, stuur even een berichtje. Ik heb jou zometeen nodig. Eerst krijg je nog Somber na Martin Garrix en Ed Sheeran.
2: Wat heeft Walter Damen met cactussen?
3: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
4: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
3: Hier ontspan ik nu gezien en dit is mijn moment.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
3: Sommige mensen doen er wel mee warig over. Oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal kei boeiend.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q-app with you.
0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

andere. Sonja uit Assen en Tinne uit Opstal gaven een hartje aan Samper. My Body Isn't Ready. Hij gaat 2 plekken de lucht in en staat nu ook eindelijk in die top 10. Dat is zo verdiend. Je luistert naar het einde van de Q-top 40. Enkel de beste hits komen er nog aan nu. Ik moet zeggen, ik was gisterochtend naar Q aan het luisteren in de wagen en opeens hoorde ik Magnetic, je weet wel, van de Bauza. Dat zing je altijd vrolijk mee, want dat staat ook al 19 weken in deze Q-top 40, dus je kent de tekst ondertussen wel. Nu, er zit wel één deeltje in dat ik eigenlijk helemaal niet goed versta. En ik brabbel dat altijd een beetje mee. Dus ik ben vooral even op zoek naar iemand die dat misschien wel verstaat. Het gaat over dit stuk. Ik had een kleine discussie in de auto, want ik dacht dat ze zeiden save my day. Maar de persoon die bij mij in de auto zat, zei dat dat helemaal niet waar was. Dus misschien even zonder op te zoeken, wat denk jij dat ze daar zeggen? Save my name. Allee, laat even komen in de Q-app ondertussen de volledige hit.

Ja, het is Shave My Eye, denkt iemand dat ze zeggen. Ja, dat is er natuurlijk niet. Save My Name, Save My Day. Jawel, dat dacht ik dus ook inderdaad. Het is Save The Day, blijkbaar, dat Magnetic zegt in dat ene zeer onverstaanbare stukje. In hun hit. Het is nummer 8 in de Q-top 40 deze week. Ondertussen een heel drukke avondspits. 30 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Die gaan we gelukkig niet allemaal afgaan. Even kijken waar je meer dan een kwartier moet stilstaan. Op de E34 richting Antwerpen zijn dat 35 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En ook 35 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 een half uur vertragen tussen Haastdonk en Antwerpen-West. En op de E19 ook nog eens een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 richting Antwerpen 20 minuten tussen Poldervliet en de Ekerse Steenweg. Dat komt daar door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Ligellelaan. Richting Nederland dan 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog eens 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West door een defect voertuig. Op de E40 richting Kust verlies je 20 minuten. Even kijken, tussen Drongen en Beernum, ja, het is een hele lijst. Dat komt daar door een defect voertuig. En tenslotte ook nog een file van een kwartier op de E314 richting Brussel. En dat tussen Genk-Oost en Genk-Centrum. Timo Pirella. Het laatste half uur van deze lijst met nog de 7 beste hits die overblijven. De sterkste stijger komt er nu aan. Heel veel hartjes voor Cameron Whitcomb.

0: op korte tijd uitgegroeid tot muziekicoon. 1,6 miljoen volgers op Instagram. Ondertussen, het gaat hard voor Sienna Spyro. 13e week voor Material Lover, nu al één plek lager. Ze staat op nummer 6 in de lijst. Dat betekent dat we zometeen nog de top 5 te goed hebben met heel wat verschuivingen, ook in de top 3. En ik ben vooral heel benieuwd wat jij op dit uur aan het doen bent. Ben jij al onderweg naar je weekend? Is dat weekend al gestart of nog niet? Stuur eens even een audioberichtje in de Q-app van wanneer dat jouw weekend start. Laat maar komen.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar Nieuw.

0: Music.be and in the Q app. You sounds better with you. With you.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Q Music. Dit is de Q Top 40. Nummer 5.

0: Teddy Swims, vorige week nog op 3 en nu 1 plek lager. Dus net niet meer in die top 3 deze week. Zometeen dan krijg je echt het podium van deze lijst. De 3, ja, de hoogste hits, de 3 beste hits van het moment. Ga je volledig klaarstomen voor dat weekend, want ze zijn alle 3 up-tempo, dat kan ik je al zeggen. Eerst even kijken of jij ondertussen al begonnen bent aan dat weekend of ben je nog onderweg naar je weekend. Berichtje van Bart.
1: Timo, goedemiddag, warme middag. Het weekend start binnen... 1 uur en 19 minuten.
0: Woe! Kijk goed, Bart. Ja, dan hebben we ook nog Tina.
2: Hey, hey. Mijn weekend is 10 minuten geleden begonnen, dus... Fijn weekend, iedereen.
0: Ja, fijn weekend, Tina. Lisbeth.
3: Hey, Timo. Mijn weekend begon 30 juni. Sorry, not sorry. Tada.
0: Dat is sowieso een leerkracht op school, dat kan niet anders. En dan heb je ook nog Sanne.
4: Bij mij begint niet alleen het weekend, maar ook vakantie.
0: Woe! Ja, niks dan goede vibes. De top 3 van de Q-top 40 met 3 keer zomer nu. Jonas Blue, Edge of Desire, -1.

0: dan Weekend Vibes met een nieuwe nummer 2. Topic Becky G, sorry papi. Twee plekken de lucht in. Komt hier nog een berichtje binnen van Frauke ondertussen.
1: Hoi, wij zijn Frauke en
2: Marijke.
1: Wij zitten momenteel nog op ons bureau, maar we moeten nog maar
2: een dik uur werken.
1: En dan gaan wij een plonsje nemen in het schone
2: Loenhout.
1: Fijn weekend.
0: Hopla.
3: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Plus 4 voor Martin Garrix en Ed Sheeran. My Body Isn't Ready. Somber zinkt twee plekken hoger nu.

0: Save My Yeah Yeah. Dat zingen ze. De Bauza blijft staan met hun Mac net dik.
1: Nummer 7.
0: Cameron Whitcomb gaat plus 12 nu. As we dertiende week en nu min 1 voor Sienna Spyro en haar Material Lover.
2: A material lover, yeah. A material lover.
1: 5.
0: Plus 1, New Religion, Bebe Rexha en Faithless, dat is lekker dansen. Eén plek minder en daardoor niet meer in de top 3. Teddy Swims. Ook Jonas Blue doet het een plek lager met Edge of Desire. Plus 2 voor Topic, Becky G en Sorry Papi. Even stellen, ja, 40 min 39, ja, dat is nog eentje over. Ja.
1: Nummer 1.
0: Je blijft maar meezingen met Die Die. Negende week bovenaan in de Q-top 40. Koningin.

0: Mix it, hack it.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich twee explosies voor. Collega Demi van den Ede is ter plaatse.
4: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
3: Zo'n 100 mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is massaal ter plaatse. Er worden onder meer ook drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak afgelopen nacht uit. Het vuur is er ook nog altijd niet onder controle. En in Ferrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel alweer verlaten, liever. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zit er veel bacteriën in het water. Het kamp werd ook vroegtijdig stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in binnenland en 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is wel de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden.
2: Het is snikheet. 8 files op onze snelwegen. Je verliest er een kwartier en meer. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest daar een half uur. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 28 minuten aanschuiven. En 27 erbij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 25 minuten. En op de A12 tussen Poldervliet en Ekerse-Steenweg. Daar staat een defectvoertuig, 20 minuten aanschuiven. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. En op de E40 richting kust tussen Sint-Denijs-Westrum en Nevelen 20 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Een beetje aan het liegen, maar normaal gezien, ik doe het verkeerd normaal gezien niet. Normaal hebben we daar Naomi van der Poorten voor en het is niet meer dan een kwartier. Naomi, waar ben jij ergens, joh?
5: Ja, ik ben hier beland op een of andere rommelmarkt, ergens in Oostende. Ik sta hier bij de kandidaten voor de Pommelien Thijs-actie. Ze zijn allemaal nog een beetje zich aan het opstellen, want ze hebben allemaal items mee van de pommelijst. Maar zijn jullie er klaar voor? Ja!
6: Joren en Naomi.
2: Ciao! Zometeen de grote finale voor Pommelien Thijs in Amsterdam. En

0: vrijdag. Maar niet voor Pinken, Arman, because it's you and your hand tonight.
1: Joren en Naomi.
0: Yes, dat zijn wij. Welkom bij de avondshow van vrijdag 14 augustus, lieve vrienden. Eentje met de nodige suspense. Vandaag in de show de grote finale voor Pommelien Thijs in Amsterdam. Haar Ziggo Dome concert is volledig tot een nok toe uitverkocht. Je wint enkel nog tickets als je nu hier op dit moment in Oostende bent. Er staan, as we speak, een heleboel finalisten in een speelveld op ons Q Beach House. Met naast hen zoveel mogelijk items van op de pommelijst. Onze ogen, onze oren in het speelveld is Naomi. Naomi, raak je eigenlijk nog bij die finalisten, want het staat daar, het chock is vol, jong.
2: Ja, ik moet zien dat ik hier niet struikel over al die items. Ik heb ook een vraag, Joren. Zijn wij sadisten? Wat is er mis met ons?
0: Wij zijn zeker sadisten.
2: Ik voel mij zo schuldig. Wij mogen nooit meer een wedstrijd organiseren. Maar ja, er is heel veel dedication. Dat is duidelijk. Ik sta hier nu ondertussen in een vakje bij Christel. Hallo, dag Christel.
3: Lara. Bij Lara.
2: Oh, Lara. Sorry, Lara. Ja, al die mensen, er zijn er 25, ja, Joren. Lara dus. Jij hebt wel twee kindjes. En ze heten Louis en Julie. Dat is wel juist, hè?
3: Louis en Julien, ja.
2: Vertel eens, wat heb je allemaal mee? Heel veel zie ik. Dat ga ik nog niet helemaal verklappen. Ik zie een fietshelm. Maar vooral ook iets opmerkelijk. Een kartonnetje van een Cornflakes box. Vertel mij daar eens meer over.
3: Ja, wij zijn op vakantie in Middelkerken momenteel, dus het was voor ons niet zo gemakkelijk om dingen te vinden. En een Pommelien en een Thijs zoeken, dat bleek heel moeilijk te zijn. Dus wij zijn al heel vroeg naar hier gekomen. En mijn zoontje Louis had een bordje bij en daarmee zijn we op de dijk gaan wandelen in de hoop dat we toch nog een Thijs of een Pommelien konden vinden. Maar helaas, het is ons niet gelukt.
2: Oh, jammer, jammer. Maar ik weet zelf niet of er hier een Pommelien of een Thijs zit. En ook belangrijk, dat betekent niet dat jullie verloren hebben, hè? Want er kan een ander item daarvoor dan afgeroepen zijn en dan kan je daar toch mee scoren. Oké, dan ga ik ook even naar Caro, was het, hè? Is dit wel juist? Want al die mensen, Joren, ik kan niet meer onthouden.
4: Hallo?
2: Ben jij Caro?
4: Ja, klopt.
2: Oh yes, ik heb toch een naam juist. Oké, ik zie hier ook van alles, een grote valies. En jij gaat precies op een hele rare vakantie vertrekken. Maar wat ik ook zie, dat zijn teenslippers. En die stonden naar mij weten niet op de lijst. Waarom heb je die meegenomen?
4: Gewoon zomaar. Ik dacht, dat gaan wij misschien wel geluk brengen.
2: Ja, maar jij doet nu alsof dat normale teenslippers zijn. Maar dat zijn geen normale teenslippers, Caro. Vertel eens wat erop te zien is.
4: Een selfie met Pommy Thijs.
2: Dus jij hebt haar zo ontmoet. Wanneer was dat?
4: Zelfs die stolen. Voor de kijkers.
2: En beschrijf ze voor de luisteraars.
4: Ja, het is een selfie met mezelf en Pommelien Thijs. Zeker niet gefotoshopt. Zeker niet. En ik heb dat gekregen voor mijn verjaardag, 2 jaar geleden.
2: Oké, dus jouw vriendinnen en jouw vrienden die zijn ook op de hoogte dat jij een hele grote Pommelien Thijs fan bent. Ik denk dat ze hier klaar zijn en vooral heel benieuwd zijn wat het eerste item is, Joren.
0: Ja, begrijp ik. Hey, maar ik ga zo meteen... Ik ga zo meteen met mijn onschuldige hand het eerste item uit de pot trekken, want hier staat een bokaal naast mij. Daarin zitten alle items die op de pommelijst staan. Ik vind het wel ongelooflijk om te zien dat we inderdaad de grootste Pommelien Thijs-fans ever hebben kunnen weten te strikken hier voor de finale. Want mensen gaan zelfs op haar staan elke dag in de vorm van...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nieuwe muziek van Kygo en...

0: We're only human after all.
1: Put your blame on me.
0: En mensen hebben weinig geduld en willen beginnen spelen.
2: Q stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Op ons speelveld hier aan het Q Beach House staan allemaal luisteraars die zoveel mogelijk items hebben meegenomen die op de Pommelien Thijs staan. Pommelien lijst staan. Ja, de pommelijst, zoals wij echt al een hele week zeggen. Het ligt aan mij. Ik trek willekeurig items van op die lijst uit de pot. Het spel is heel simpel. Heb je een item bij, dan blijf je in het spel. Heb je het niet bij, dan moet je dat spel onverbiddelijk verlaten. Naomi, staat iedereen klaar op het speelveld?
3: Ik denk het wel. Zijn jullie allemaal klaar?
4: Ja!
3: Ze popelen.
0: Dan ga ik erin. Maar even. Dit is de pot. Oké. Oké. Je blijft in het spel als je een bril mee hebt.
3: Een bril. Oké, ik zie iedereen roffelen in valiezen. Wat zie ik er allemaal? Kartonnen dozen. Steek het maar mooi in de lucht. Ja, ik zie hier heel veel brillen. Bril is eigenlijk een makkelijk item, hè, Joren? Wie heeft er geen bril mee? Steek eens je hand op. Waar? Ah, nee, dat zijn... Heeft iedereen een bril mee? Heb jij een bril mee? Ah, je hebt er één op je neus staan. Amai, ik ben eigenlijk blind. Iedereen een bril? Jij een bril? Jij een bril? Ja, bril, bril, bril. Niemand heeft geen bril mee. Oké, dan is dat hier afgevinkt.

0: extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: SO, omdat elke rit telt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzichtbaar. Tot

0: voor de juiste bij Q-Music en Turn the Lights Off. Zojuist vielen er geen luisteraars off. Ik haalde het eerste item uit de pommelijst, uit de bokaal voor de pommelijst. En dat was een bril. Iedereen had een bril mee natuurlijk, omdat de pommelien Caro speelde in Like Me. En die had een bril. Maar hier zit nog zoveel in. Je kan alles meevolgen via qmusic.be, de Q-app, of via digitale televisie. Want ik zie echt nog een heleboel gestreste luisteraars staan op dit moment. Naomi, is het goed? Is iedereen daar klaar voor dat ik meteen nog eens in mijn bokaal duik?
1: Ja, graag. Verlossen.
0: Top. Oké. Het tweede item. Oh. Een kerstboom.
1: Een kerstboom. Oké, ik zie hier ook veel kleine kerstboompjes. Steek je maar allemaal in de lucht. Ze zijn wijselijk gegaan voor mini-kerstboompjes. Ik zie hier veel... Ja, oh, dat is een heel kleintje. Amai, die moet maar 2 centimeter zijn. Oké, wie heeft er geen kerstboom mee? Ik zie daar iemand te koekeloeren. Ja, die steekt haar handje op. Ah. Hallo, hoe heet jij?
2: Laure.
1: En je hebt geen kerstboom gevonden?
2: Nee, niet last minute, nee.
1: Ah, tjuh toch, wou je heel graag gaan?
2: Ja, heel graag.
1: Heb je haar al gezien?
2: Nog niet live, nee.
1: Ja, en voorlopig zal dat daar ook bij blijven, sorry hè. Oh, zeg, zo'n erg spel, jong. Oh, ga je nog eentje uit je bokaal halen?
0: Ik zal er nog eentje uittrekken. Zal... Oké. Okay. Ik ga een keer goed van onder gaan. Hè?
1: Rustig.
0: Ja,

0: Iedereen met 5 tarotkaarten mag in het spel blijven.
1: Oké, okay, ik hoor je ook zeggen 5. Dat stond inderdaad in het reglement, dus het moeten er ook 5 zijn. Een pakje is ook zeker goed. Ja, ik zie hier een paar, ja. Tarotkaarten, ja. Zeg, wie heeft er geen tarotkaarten bij? Oh, mevrouw. Oh, en er staat nogthans zoveel. Hoe heet jij?
2: Kein.
1: Oh, jongens toch, waarom geen karotkaarten? Is het jou niet gelukt?
2: Niet gevonden op die korte tijd.
1: Zijn karotkaarten? Dat zijn wortelkaarten.
0: Het zijn karotkaarten, ja.
1: Het is niet gelukt. Ja, jammer. Met wie wou je gaan naar Pommelien Thijs?
2: Mijn dochter.
1: Oh, sorry, dochter. Oh, je mama heeft u zo teleurgesteld. Die tarotkaarten. Maar ja, sorry, dat is toch erg. Ja, sorry, we zullen wel binnenkort nog eens iets organiseren met Pommelien Thijs. Ik hoop het, misschien volgend jaar of zo. Sorry, ja, bedankt om te komen. Dochter, wat zijn uw woorden voor uw mama?
2: Ze heeft haar best gedaan.
1: Ja, we hebben allemaal ons best gedaan. Het beste moet nog komen, zeker. Oh, sorry, ja. Nog een item?
0: Ja, nog één. We staan show, hè. We staan show. Alleen nog eentje, nog eentje. Nog eentje. Oké. Okay. Oh. Oké.
1: Wat een kutspel.
0: Oeh. Een echte golfclub met golfbal.
1: Oké, dat stond erop omdat zij natuurlijk in Knokke Of speelt en daar durven ze al een keer golfen, de sloebers. Ik zie vooral veel in de lucht. Wie heeft er geen bij? Zeg dat eens. Ah, daar. Oh, nee, het is een kindje. Oh, ik durf dat niet naartoe gaan, nog armen.
0: Ja, doe toch maar een Naomi. Ja, nee, maar.
1: Hoe heet jij?
3: Cleo.
1: Cleo, heb je geen golfbal gevonden en geen club?
3: Jawel, maar ik ben mijn club vergeten.
0: Leg het maar uit.

0: Berichtje van Joyce uit Sint-Pieterskapelle, die zegt: oh, wij zijn natuurlijk keihard aan het supporteren voor Delphine, die is aan het meedoen, onze collega. Die strijdt nu voor tickets en wij supporteren allemaal mee vanuit Nieuwpoort. Maar het is een afvalrace en bij een afvalrace zijn natuurlijk ook, ja, komen misschien wel de nodige traantjes kijken. Naomi, is dat op dit geval, of op dit moment het geval? Want jij stond zojuist bij een kindje en je durfde het gesprek niet aangaan. Is dat gelukt uiteindelijk?
1: Ja, lieve Cleo, hallo, jij bent hier nog altijd. Zeg eens hallo.
2: Wat?
1: Ja, dat is ook genoeg. Maar dus, ik stond dus bij haar en ze moest haar ook een beetje afzonderen, want ze was heel teleurgesteld. Want ik zei er ondertussen bij mama, Lies, die heeft meegespeeld. En het is wel echt stom wat er nu is gebeurd, hè? Vertel eens.
3: Ja, we hadden alles in onze valies gestoken en die bleek te klein. Dus we hebben dan een groter valies gepakt en de club is daarnaast gevallen en we zijn die gewoon thuis vergeten.
1: Allee, mama. Ga al die mama's hier teleurstellen vandaag. Oh, kom, Joren, het is tijd voor het nieuws.
0: Hier zijn we natuurlijk zotte dingen aan het doen. Ja, Bart, in Brussel is een grote zoekactie bezig nadat er zich twee gasexplosies hebben voorgedaan in het gebouw.
4: Ja, dat klopt. Er is daar nog minstens één persoon vermist. De hulpdiensten doen er nu alles aan om hem te vinden. Het gebeurde vanmiddag vlakbij het centraal station. Het gaslek ontstond na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Bij de explosies raakten ook drie mensen gewond. Het gaat om twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Eerder werden al een honderdtal personen geëvacueerd. En in de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 1 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is daar ook afgekondigd. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 daar aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten en het is zo de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden.
0: Het is 5:02 en we gaan kijken. Op de Vlaamse snelwegen sta je wel op een paar plekken stil, hoor. Het is heel druk. 7 files van een kwartier of langer. E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar moet je een 37-tal minuten bij rekenen. E313 tussen Herentals-West en Borgerhout een half uur. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Ekerse-Steenweg 27 minuten komt daardoor een defect voertuig. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 19 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan een 35-tal minuten erbij. Richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 25 minuten aanschuiven en nog bumperen op de E40 richting kust, tussen Drongen en Beernem. Ergens anders in de file kan, maar dan verlies je niet meer dan een kwartier.
5: Joren.
1: Hey Joren, Pommelien, Thijs hier.
5: En Naomi.
6: Q-Music.

0: Chillicious bij Q-Music. Straks hier ook in Oostende, Magic. Want van één drankje maken wij er twee. Het is vrijdag, het is happy hour. Straks tussen 6 en 7. Maar eerst doe iets anders, iets zeer spannends. We sturen één luisteraar met 1+1... naar Pommelien Thijs in Amsterdam, naar haar uitverkocht Ziggo Dome concert. De Pommellijst. Je kon de afgelopen dagen je plaatsen voor de finale die we op dit moment aan het spelen zijn. De bedoeling was, neem zoveel mogelijk items mee die op de Pommellijst staan. Momenteel staan er nog 14 finalisten op het speelveld met elk hun items van op de Pommellijst. Heb je een item bij, dan val je niet af. Heb je niet bij, dan sturen we je de laan uit. Naomi, waar sta jij op dit moment eigenlijk?
1: Ja, ik sta in de snoeihete zon, want we hebben dus hier allemaal vakjes ingericht, maar een paar zijn overdekt dan in de schaduw. Ja, ik sta hier naast iemand die volledig in de zon staat. Hallo.
2: Hallo.
1: Hoe heet jij?
2: Ik ben Axel.
1: Dag Axel. Jij bent een heel bijzondere man. Ik weet dat omdat ik al eens in jouw koffer ben gaan snuisteren. Ik ben al eens gaan kijken. Wat zit er hier in dit zakje? Je hebt het ook wijselijk helemaal ingepakt eigenlijk. Maar ik heb het toch gezien. Vertel eens, wat heb jij bij?
2: Ik heb een Mia bij.
1: Excuseer, pardon. Een Mia, dames en heren. Van wie? Ik wil alles weten. Hoe ben je daaraan geraakt?
2: Het is een Mia van Christophe uit 2011.
1: Sorry, ja. Vertel.
2: We hebben gisteren heel BV-land afgestuurd. En deze nacht nog een berichtje naar Christophe zijn management gestuurd. En toen we op de trein zaten naar hier, is mijn zus afgestapt om de Mia op te gaan halen. En is ze naar hier gekomen.
1: Nee, nee. En waar zijn ze dat gaan halen? Bij hem thuis, bij Christophe?
2: Nee, bij zijn broodjeszaak waar hij altijd gaat.
1: Kan niet, Axel. Oh, dat is zo'n prestatie. Ik zou je zo dat duo-ticket nu al willen geven. Maar je weet, dat betekent niet dat jij gaat winnen. Want alles hangt af van de volgorde. Er zijn ook dingen die je misschien niet bij hebt. Oké, Joren, gaan we de volgende keer dan een itempje nog eruit halen? Of wat gaan we doen eigenlijk?
0: Ja, wel, ik ga er zo meteen nog een paar uittrekken. Uit de bokaal die hier naast mij staat. Maar de vraag is, gaat het ook de Mia zijn van Axel? Of niet, komt daar toch iets anders uit? Je hoort het naar Miles Smith, Niall Horan en Katy Perry.
3: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: Miles Smith, Nile Horan, Drive Safe.
1: Q stuurt je naar Bommelien Thijs in Amsterdam.
0: Je luistert Q-Music. Je luistert naar een grote finale. Wie gaat er naar het volledig uitverkochte concert van Bommelien Thijs in de Ziggo Dome in Amsterdam? Momenteel 14 mensen nog in het speelveld die zoveel mogelijk items van op de pommelijst hebben verzameld de afgelopen weken, afgelopen dagen, afgelopen uren, minuten zelfs nog. Als je getrokken item niet bij hebt, dan lig je er genadeloos uit. 14 mensen, 14 gestreste mensen op dit moment. Ik denk dat ik gewoon nog eens mijn hand in de pot moet steken, Naomi.
2: Ja, je maakt het veel te spannend. Kom, begin te rijden.
0: Een man luistert. Waar? Oké. Iedereen met een atlas van het jaar 2001 mag blijven staan.
2: Oké, ik zie al één iemand het in het haar krabben.
0: Oei.
2: Ja, twee mensen die afvallen. Ik zie ook A3. Oh, shit zeg. Oh, sorry, ik mag niet vloeken. Vier. Ja, vier mensen zijn afgevallen, Joren. Jullie mogen ook het speelveld verlaten, jongens. Sorry. Dat wil zeggen, ja, 14 min 4 is 10, hè.
0: Goed. Dan gaan we meteen verder naar het volgende item. Oké. Lieve vrienden, een kassaticket van exact 25 euro.
2: Vind ik al een grappig item. Oké, ik zie heel veel witte ticketjes wapperen van verschillende supermarkten die ik nu niet ga benoemen, want we zijn niet gesponsord. Wie heeft er geen kassaticket bij? Kan je eens je hand opsteken? Ah, voorlopig nog iedereen. Iedereen blijft in het spel. We zijn met 10 finalisten, ja.
0: Ja, dan moet ik nog één keer erin. Ja. Ja, het kassaticket was trouwens, ze heeft een nummer Cassandra en Pommelien is 25 jaar oud, dus we dachten kassa, kassa.
2: Ja, win, dat win. Is eigenlijk gewoon van de pot gerukt, maar het was een item.
0: Voilà. Nog eentje? Allee, kom.
2: Ja,
0: nog eentje. Nog eentje.
2: Ja.
0: Okay. Ik ben echt te spannend aan het maken, sorry. Oeh, hier ben ik benieuwd naar. Hier ben ik echt benieuwd naar.
2: Allee, kom.
0: Ik wil een toegangsbandje voor Pukkelpop 2024.
2: Oh, ik hoor heel veel mensen roepen. Oké, dit was wel echt een hele goede Joren. Eindelijk, jong, doe een keer je werk. Dus ik zie er eigenlijk maar vier overblijven. Klopt dat? Dus er vallen heel veel af. Zes mensen vallen af. Amai, we zijn meer dan gehalveerd. We zijn bijna aan de finale. Vier, er wordt hier geroepen en geklapt. Ik ga eens kijken. Ja, nee, met die teenslippers, die kennen we al. Hallo, dag meneer. Jou ken ik nog niet. Hoe heet jij?
3: Bram.
2: Bram, jij bent geweest naar Pukkelpop?
3: Zeker niet.
2: Oeh, je hebt dat van iemand gestolen of hoe moet ik mij inbeelden?
3: Deze nacht geleend.
2: Oké, een nachtelijk bezoekje, Bram. En hoe heb je dat dan gedaan? Van wie heb je dat dan gekregen?
3: Een collega van op het werk, een vriend van haar, een vriendin daarvan.
2: Maar enfin, wat doen die mensen allemaal? Oh, maar echt supergoed bezig. Jij bent een van de laatste vier finalisten. Een hele dikke proficiat. Oké, ja, laat maar komen. Hè. Nog zoveel items dat je kunt, Joren.
0: Meteen alles. Nee, jong. Hey, give me a break. Heb ik juist drie getrokken. Nee, we doen het zo meteen na J-Lo. Na J-Lo trek je nog. Ja, dan trek ik nog eens. Na J-Lo. Let's

0: J-Lo bij Q-Music en Let's Get Loud. En zou het Q-Beach House ook eens loud kunnen zijn voor ons eigenlijk? Dat vraag ik mij af. Pommelien. Ik ging hem wel Pommelien noemen, Naomi.
1: Ja, zeg, dat is wel een compliment. Ja, ik heb dat nogal gehoord, eigenlijk.
0: Maak dat een katwijs, echt waar. Hey, we zitten momenteel met hoeveel zitten we nog? Met vier?
1: Met vier, en dat is heel makkelijk voor mij, want nu kan ik eindelijk namen onthouden. Dus we zitten met Caro, Kira, ach, ik ben toch te twijfelen weer, Bram en Axel. Dus twee jongens, twee meisjes.
0: Oké, goed, twee jongens, twee meisjes. Die spelen allemaal nog voor dat felbegeerde dubbelticket voor Pommelien Thijs in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik stel voor dat ik nog één item eruit trek. Eentje?
1: Ja, graag, ja.
0: Eentje, ja.
1: Waar wacht je op? Kom. Ja,
0: nee, gelijk. Nee, wacht. Ik had toch een hand. Nee. Ik had toch hetzelfde. Ik ga hetzelfde pakken. Iedereen met een originele Mia Award.
1: Nee, Joren, toch niet die.
0: Ik zweer het u.
1: Toch niet die. Oh, ik zie. Oh, er zijn er drie. Dat kan niet.
0: Wat, er zijn
1: nee,
0: er drie? Serieus?
1: Drie originele Mia Awards. Oké, ik ga naar. Maar enfin. Hallo, hoe heet jij?
2: Kira.
1: Kira. Enfin, jong, dat kan toch niet. Wat heb jij in je handen?
2: Ja, een originele Mia Award.
1: En hoe heb je dat gefixt? Vertel misschien eerst wat erop staat. Van wie?
2: Ja, van Isolde Lazoen.
1: Dus muzikant staat erop van 2013. Ik zie dat het wel echt is. Vertel nu hoe je daaraan geraakt bent.
2: Ja, mijn stiefpapa Matjas heeft eigenlijk allemaal de mensen met een award gestuurd. En Isolde had geantwoord.
1: Amai, Isolde is nu een van mijn beste vriendinnen, denk ik. Want ik ben haar zo dankbaar. Dit is een gouden moment. Dan heb ik ook natuurlijk nog Bram, die ken ik al. Jij hebt een eentje van Jasper Erkes. Hoe ben je daaraan geraakt?
3: Hetzelfde. Heel BV-land gestuurd. En mijn papa kende deze nog van vroeger, dus die zei, ja, die is misschien bereikbaar. En hij zei, ik stond in de Albert Heijn en ik dacht, och ja, waarom niet?
1: De Albert Heijn, oh, zo'n random verhaal. En dan hadden we ook natuurlijk nog Axel, ja, mijn goede vriend, die in de broodjeszaak van Christophe ook een Mia is gaan halen. Hoe blij ben je op dit moment?
4: Ik ben heel blij.
1: Ja, ik zou nog niet zo blij zijn, want je hebt nog niet gewonnen, lieve Axel. Jullie zijn met drie. Dus drie finalisten. Dus gaan we nu het laatste item zeggen?
0: Nu al.
1: Maar ja, het is hier warm hoor, Joren.
0: Ja, ik weet het, maar
1: ik krijg hier al klachten.
0: We gaan er niet dood van, zeg.
1: Wat zeg jij misschien niet?
0: Het begin van het uur begonnen we met, zijn we sadisten? Ja, jij zit daar iedereen...
1: Maar ik ben aan troosten,
0: Joren. Ja, dat zal wel.
1: Alsjeblieft.
0: Zo meteen de grote finale. Het kan niet anders. Na het nieuws van 5 uur. Wie gaat naar Pommelien Thijs in Amsterdam naar een uitverkochte Ziggo Dome concert? Wij zetten 1Q-luisteraar met Plus One op de gastenlijst. Na Max

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Het is 5 uur. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Er is nog minstens 1 persoon vermist na 2 gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt collega Demi van den Eeden.
4: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
3: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. De autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. En let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
5: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En intussen de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in, zonder airco.
3: Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenlijnen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen en neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Henau van het KMI.
6: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
3: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus best voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Letec een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen in de provincie Henegouwen is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van Letec heeft amper 3 op de 10 bussen airco. En het is nog niet duidelijk hoe lang de staking daar zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden.
2: 5:03. Goedemiddag. Er staan 7 files van een kwartier of langer. De langste die staat op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Dan verlies je 40 minuten. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 1/2 uur aanschuiven. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 24 minuten. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord is een ongeval gebeurd, 20 minuten erbij. Op de E40 richting Kust tussen Sint-Nijs-Westrem en Beernem 1/2 uur. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. Tot slot Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Ligrellenlaan 20 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan een kwartier.
0: Joren en Naomi.
2: Ciao, nog 3 finalisten in de running voor Pommelien Thijs in Amsterdam. De apotheose komt nu wel.

0: Overheldens, Dr. Love, Turn Me On. Ja, zo meteen hebben we echt een dokter nodig, denk ik.
1: Q stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Want we hebben nog 3 finalisten in het speelveld staan. Moet wel gezegd, de zon staat daar gigantisch hard op dat speelveld. Maar goed, ze kunnen natuurlijk wel een felbegeerd duelticket voor Pommelien Thijs winnen. In Amsterdam, in de Ziggo Dome, volledig uitverkocht. En ze kunnen die tickets al ruiken, voelen, smaken, zelfs horen roepen. Hallo, hallo. Maar enkel degene met de meeste getrokken items gaat effectief naar Amsterdam. We hebben dus nog 3 finalisten. Zal ik meteen gaan voor nog eens een rondje in de bokaal?
2: Ja, dat is een heel goed idee, Joren. Ik krijg het hier. Ik ga gewoon van mijn zus vallen, denk ik. En de kandidaten met mij staan.
0: Dan doe ik even door. Dat kan niet de bedoeling zijn. Oeh. Oké. Iedereen die een pommelien bij heeft, die mag blijven.
2: Ik hoor gejuich. Wie heeft er een pommelien bij? Maar één iemand.
0: Damili!
2: Proficiat, Kira. Je hebt net pommelien thuis in Amsterdam. What the fuck? Ja, ik heb ook geen andere woorden. Jouw Mia, je hebt ook een pommelien, vertel eens. Je hebt een ID mee. Je hebt zelf een Thijs mee. Maar Kira, je bent niet te schatten. Vertel eens. Ja, ik mag die achternaam waarschijnlijk niet zeggen. Hè. Maar effectief, pommelien. En dan even checken. Thijs ook. Ja, inderdaad, een oudere man. Maar wel een mooie foto. Oké, Kira, jij wint. Hoe blij ben jij?
3: Ik ben echt mega blij. Wat de hel?
2: Oh, je trilt helemaal je vingertjes. Wie ga je meenemen?
3: Ik weet het nog niet. Mijn mama of... ja... Merci, papa.
2: Ja, ze gaan het mogen uitvechten.
0: Zeg, Naomi, hoe zit het met de gedupeerden die niet gewonnen hebben?
2: Ja, ik zal eens gaan.
0: Oh. Ja, want dat moet natuurlijk ook wel belicht worden.
2: Zijn twee mannen trouwens ook, Joren. Ah, ik kon niks gezegd hebben, maar ze hebben toch verloren.
0: Nee, zeg maar niks.
2: Hallo, dag Bram. Hoe teleurgesteld ben je?
4: Ja, nogal alles bij, behalve een pommelien of een Thijs.
2: Dat meen je niet. Nee, die pommelien heeft u gestrikt en die Thijs ook. Oh, potverdorie. En je hebt zo je best gedaan. Je hebt een Mia mee. Oh, heb je nu spijt dat je hebt meegedaan?
4: Ik ga het vooral thuis mogen uitleggen.
2: Oei, en wie dan?
4: Mijn vriendin is mega fan.
2: Oh nee, je hebt voor haar gestreden. Oh, Garme en Axel, onze tweede finalist. Ja, oh, jij was ook zo goed begonnen in de broodjeszaak. Hoe jammer vind je het?
5: Het is jammer, maar ik gun het daar wel heel hard.
0: Oh, dat is wel lief.
2: Dat is heel
0: dat is wel lief. Ja. Maar wacht. Wij zijn eigenlijk iets vergeten vertellen.
2: Dat is helemaal waar.
0: Wij zijn eigenlijk iets vergeten vertellen, want we hebben een duo-ticket voor Pommelien Thijs. Dat is helemaal waar. Dat hebben wij gezegd en dat klopt ook. Daar nemen wij niks, maar dan ook niks van terug.
2: Klopt.
0: Maar het ding is, wij hebben niet één duo-ticket voor Pommelien Thijs. We hebben er ook geen twee. We hebben voor ieder één Pommelien Thijs duo-ticket.
2: Ze gaan om, ze vliegen elkaar in de armen. Oh, ze zijn zo blij. Alle ex-finalisten staan hier ook nog. Oh, ze beginnen zelf te huilen. Ik ben ook een beetje emotioneel. Het is de tijd van de maand, zeker. Hallo, dag. Hoe heet jij?
6: Tatjana.
2: Tatjana, je hebt een supermooie t-shirt van Pommelien aan. Hoe blij ben jij?
6: Kei blij.
2: Je hebt tranen in je ogen, hè?
6: Ja.
2: Oh, garme, ze staan hier allemaal. Ze hebben bijna een uur gewacht in de zon. Gewoon gekeken naar de finale. Hallo, dag meneer.
7: Oh, hallo.
2: Hoe blij ben je?
7: Ik ben heel blij, heel blij. Maar ik denk vooral mijn vriendin ook heel blij.
2: Ah, kijk, zo mooi als mensen voor een ander spelen. Oh, hoe blij ben jij, meneer?
8: Zeer blij.
2: Ja, zoals iedereen hier. Oh, mensen vliegen elkaar in de armen. Vreemden gewoon. Ik ga nog naar iemand. Hallo, hoe heet jij?
9: Hallo, ik ben Mandelore. Ik heb een Thijs mee.
2: Oh ja, Thijs. En jij bent hier niks voor niks. Hallo, dag Thijs.
10: Hallo.
2: Ben je blij? Gaat Annelore jou meenemen naar Amsterdam, denk je?
10: Ik weet niet.
2: Ja, het is toch te raden, hoor. En dan heb ik hier ook nog een van de kindjes. Hallo, was het Cleo?
11: Ja.
2: Jij bent ook blij, hè?
11: Ja.
2: Ja, want jouw mama had jou toch een loer gelapt, hoor. Maar je mag toch gaan. Oh, iedereen is hier super blij, hoor. En ik ben ook zo blij. We hebben het eindelijk kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Ik kon mijn mond weer niet meer houden, eigenlijk.
0: Wij gingen op zoek naar de grootste fans van Pommelien Thijs. Ze hebben ongelooflijk hard hun best gedaan. Die pommelijst, jongens. We hebben jullie iets aangedaan en in de blakende zon laten staan. Maar jullie gaan allemaal naar Pommelien Thijs.

0: Q-Music met Pommelien Thijs, waar iedereen die hier vandaag in de finale stond, naar Doemak. Hey joh, hebben ze een keer een goede loer gedraaid, hè? Iedereen krijgt een duo-ticket. Anke uit Wetteren stuurt, maar hoe leuk is dat? Teamwork makes the dream work. Ik ga vanaf nu ook elke keer meedoen. Bij Q, als je toch sowieso wint. Ja, nee, dat gaan we niet elke keer doen. Nee, heel zot. Alex uit Sint, Gilly Zwaas, die zegt ook super dat alle kandidaten naar Pommelien Thijs mogen. Echt top van jullie. En Valère uit Genk, die zegt, amai, die Naomi, die kan goed toneel spelen. En Joren, jij zet een klein smeerlap.
1: Repeat of niet?
0: Zometeen gloednieuwe muziek in Repeat of Niet van Woyo, Martin Garrix en U2. Lekker.
1: Q sounds better with you. Wat heeft Walter Damen met cactussen?
2: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
2: Sommige mensen doen er zo aan meewarig over. Oh, is dat nu interessant? Nee, nee, nee, dat is allemaal kei boeiend.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
3: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
3: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
3: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
1: Q-Music.

0: Guetta, Kid Cudi en Memories.
1: Repeat of niet.
0: Die zijn wij hier ook volop aan het maken aan het QB House. Man, wat een dag is het al geweest. Niet normaal. Hey, repeat of niet? Neem je gsm erbij. Je gsm, je smartphone, dat is nog beter zelfs. Open de Q-app, ga naar berichten en stuur zo meteen repeat of niet voor de nieuwe van Martin Garrix en U2. Het is weer zo'n samenwerking waarvan je denkt, hoezo komen ze bij elkaar? Wel, blijkt dat Martin Garrix en Bono eigenlijk best goede vrienden zijn en al hebben samen gewerkt in het verleden. Voor een EK voetbal gemaakt. Als een soort van titeltrack wat Die Die voor dit jaar is voor het WK, waren Bono en Martin Garrix toen. Maar nu is er dus een nieuwe hit. En Bono heeft ook zijn vrienden van U2 meegenomen. Nummer heet Fireflies en wij zouden zeer graag jouw mening horen. Is het repeat of is het niet?

0: Martin Garrix en U2 Fireflies. Ik vind wel dat Martin Garrix zich ingehouden. Normaal is het toch zoveel boe, boe, boe, boe, boe, boe. En nu is het rustig.
1: Maar je moet leren doseren, hè, Joren.
0: Zo is dat.
1: Ja, inderdaad. En veel mensen zijn fan. Calista is daar niet iemand uit. Die zegt niet, ik vond het te saai klinken. Sorry. Geen sorry, Calista, dat kan gebeuren. Jolien die zegt, waarschijnlijk ben ik de enige, maar toch niet. Nee, Jolien, je bent niet de enige. Gregory die zegt ook, niet zo eentje uit de schuif van 30 jaar geleden. Maar dan, Morgan die zegt, repeat, een supergoeie beat. Mario zegt repeat. Frans die zegt repeat. Peggy die zegt hetzelfde. Stefanie zegt hetzelfde. Amber zegt, alleen al voor U2 een repeat. Het is overduidelijk, het is wel degelijk een repeat.
0: Leuk. Q-music. Q. Vanavond hoor ik nummer opnieuw terug. Rond 20 over 9 bij Lian van Avenbeke. En nu gaan wij lekker doseren met Purple Disco Machine Hypnotize.

0: is 6:01. We gaan naar de nieuwsredactie waar voor ons zit Bart. En Bart, in Brussel is een grote zoekactie bezig nadat er zich twee gasexplosies hebben voorgedaan in een gebouw, joh.
1: Ja, dat klopt. Er is nog minstens één persoon vermist daar. De hulpdiensten doen er nu alles aan om hem te vinden. Het gebeurde vanmiddag vlakbij het centraal station. Het gaslek ontstond na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Bij de explosies raakten ook drie mensen gewond. Het gaat om twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Eerder werden al een 100-tal personen ook geëvacueerd. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbomen in de Grand Prix Special op het WK Ruitersport in Aken. Verbomen en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,372% voor hun kuur. Ze eindigden daarmee vijfde. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20ste.
0: Voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jordan en Naomi.
0: Jij staat voor ons. Ja, niet voor ons. Was het maar voor ons. Oh, heerlijk. Ik zou zoveel zin hebben in een Q-luchtballonvaart op dit moment. Ja, jij gaat zo meteen opstijgen.
2: Ja, klopt. Wij trekken straks richting West-Vlaanderen naar Zeelgem bij Brugge om daar een ballonvaart te doen vanavond. In het westen is het net iets minder warm dan in de rest van het land, dus vandaar dat we toch richting het westen trekken. Daar is het allemaal iets draaglijker om te gaan ballonvaren vanavond.
0: En is dat, ik weet niet hoe het juist werkt, hè, maar kan je ook zo eens tot in Oostende komen of is dat net te ver dan?
2: Wel, daar zitten we met de luchthaven van Oostende, waardoor het niet mogelijk is om daar te
0: stijgen. Ah, ja, natuurlijk. Dus,
2: ja.
0: Uiteraard. Dus, lekker.
2: Maar bij Brugge gaat het dus wel, ja.
0: Geniet ervan zometeen. Het goede weer, je hebt het zelf al vermeld. Ja, wij kunnen hier ook echt niet klagen. Het is te zeggen, het is wel echt... Ik ga eens echt een Belgische opmerking maken. Het is echt wel heet, hè, Jonas.
2: Het zal wel zijn. Het is echt ontzettend heet. Zeker in het binnenland. Ik zie nu temperaturen rond 37 lokaal, zelfs 38 graden. Dat is zeer uitzonderlijk. Hè. Aan de kust is er zo net wel een zeebries ontstaan, dus daar is het een klein beetje aan het afkoelen. Op het strand nu 28 graden, maar de warmte gaat echt nog wel lang blijven plakken. Hè. Het is echt pas eens het donker is dat die temperaturen onder de 30 graden zakken in het binnenland. En dan vannacht minima rond 20 graden. Dus toch opnieuw een heel, heel warme nacht vannacht.
0: En morgen?
2: Ja, morgen toch nog altijd tropisch. We gaan toch naar temperaturen rond 30, 31 graden. Maar er zal morgen veel meer bewolking zijn. Dus morgen afwisselend wolkenvelden, opklaringen. En in de voormiddag zijn er al een paar buien mogelijk in het westen van het land. En dan na de middag vergroot ook in het centrum en het oosten de kans op een paar buien. Heel lokaal ook met kans op onweer. Maar de meeste plaatsen zullen het wel droog houden. En dan zondag, ja, dan zijn we toch wel de grote hitte kwijt. Dan halen we een heerlijke 25 graden, afwisselend zon en wolken. En het blijft dan ook overal droog. Dus ik denk dat zondag toch voor de meeste mensen de beste dag zal zijn van het weekend.
0: Oké, en jij zit zo meteen lekker hoog en droog. Jonas, dankjewel. Tot volgende week.
2: Merci, volgende week.
3: Ja, en ik denk dat de computer een beetje overhit is. Ofwel is het heel rustig onderweg en is er geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar dat geloof ik ook niet. Maar het komt alleszins niet door hier op onze computers.
0: Nee.
3: Dus ja, we gaan het eens bekijken en we gaan het zo snel mogelijk dan even melden.
0: Exact. En meld jij ook maar als je in de file staat, dan weten we dat er zijn. En dan weten wij echt dat we in de fout zijn. Allee, wij zijn niet in de fout.
3: Fout.
0: Ligt hier niet aan ons, hè?
3: Het is weer mijn fout.
0: Is hier je software. Ja, zometeen is weer uw fout als je mij erin lapt, alleszins. Want kop of munt, zometeen.
3: Je zou het bijna vergeten.
0: Ja, maar volgens mij ben je het helemaal niet vergeten.
3: Nee,
0: Naomi is al een hele dag, maar serieus, zo in haar vuistje aan het lachen.
3: I've been busy.

0: voilà, zij blij dat er gewoon nog luisteraars een Q-app hebben waar ze in kunnen sturen. Want ik zie bijvoorbeeld hier Jordan stuurt de file op de ring aan Antwerpen, beide richtingen. De Liefkeshoektunnel ook in beide richtingen. Ziet, het is druk, ze ligt echt
1: Sabrina,
0: niet aan ons.
1: Sabrina, file in 19 richting Deurne.
0: Hoppa, wat komt er nog binnen? Hier, Antwerpse ring, ja, er staan veel mensen. Stapvoetsverkeer, oh, dat komt er ook nog eens bij. Jongens, jongens, toch, hey, we denken aan jou, we zijn erbij en we zorgen voor de beste hits. En ook voor dit. Ja.
1: Komt. Ah. Joren Linssen.
0: Yes, wij dagen elkaar elke dag uit. Mm-hmm. En jij zegt Joren Linssen.
1: Ja.
0: Omdat het vandaag aan jou is om mij uit te dagen op deze prachtige vrijdag. Blijft die prachtig? Dat is mijn vraag aan jou eigenlijk. Blijft die prachtig voor mij?
1: Dat hangt ervan af. Maar ja, voor mij zal het al eens prachtig zijn. Want jij zegt ook dat jij van niks schrik hebt. Hè? Dat heb je al een paar keer vermeld.
0: Ik zou niet weten van welk schrik zou hebben.
1: Ja, tot vervelens toe. Ja. Dus haaien zwemmen, dat zou je doen?
0: Met haaien zwemmen zou ik gedaan hebben, moest het juist geland zijn.
1: Bungee jumpen?
0: Ja.
1: Ja, of is het bungee jumpen? Ik weet het nooit.
0: Bungee.
1: Bungee, oké, dan was ik juist. Wel, ik heb een ideetje. En jij weet dat wij al de hele week luisteraars hebben ingeschakeld als inspiratie.
0: Ja.
1: En nu heb ik ook een soort van luisteraar ingeschakeld. Het is eigenlijk een van mijn bekendste vriendinnen die jou de uitdaging gaat geven.
0: Komt van iemand anders en jullie hebben samengespannen.
1: Een van jouw klein complotje.
0: Een van je bekendste vriendinnen.
1: Ja, maar echt super bekend.
0: Bon.
2: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt morgen naar Niel.

0: Shapin.be and in the QF. You sounds better with you. With you. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Vanavond bij VTM zorgt Milk Inc. voor een knallend slot van 10 om te zien. En bij VTM 2 is het de bloedmooie Angelina Jolie die voor vuurwerk zorgt. In Salt. Vanavond bij VTM en VTM 2.
6: Q Music. Joren en Naomi.
7: Aye.

0: Despacito.
1: Arriba, arriba, Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. Zojuist bij Timo in de Q-top 40 hoorde je een gloednieuwe Q-topschijf. Die is deze week van Ella Langley. Het is van Alabama. Van Amerika. En als je in Amerika woont, dan is de kans groot, als je met muziek begint, dat het iets met country te maken heeft. Ze was al groot in Amerika, over het kanaal. Nu probeert ze het hier bij ons. En ze is goed op weg. Zeker als Q-topschijf.
2: Dit is deze week

0: top 3 van Calvin Harris nummers. Samen met Florence Wells. Sweet.
1: Kot.
0: Hofmunt. Sweet. Ja, een dubbele tong en zometeen nog maar happy hour. Wat gaat dat geven? Zeg, een hele week lang hebben we elkaar uitgedaagd in een kop of munt. Het is, heb ik het gevoel, belangen nog niet gedaan. Je hebt in een skipak gepresenteerd, Naomi, begin deze week. Ik heb alles blind gepresenteerd. Maar nu is het alweer even geleden dat de muntworp genadeloos was, om het zo te zeggen.
1: Ja, pas op, maar ik heb goede energie vandaag. Ik voel het, ja.
0: Slechte energie voor mij dus eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is waarschijnlijk zo. Ik heb iets heel goed geregeld als uitdaging en het hangt in de lucht. Het moet gebeuren, echt waar. Als dit gebeurt, ga ik super teleurgesteld zijn.
0: Oké.
1: Want ik heb hier wel moeite voor gedaan.
0: Ja, maar ik gisteren ook, hè.
1: Ja,
0: die gerechtsdeurwaarders, die mensen moeten aanbellen.
1: Jij mocht ook een keer werken. Maar dus, ik werk heel veel, dus ik hoop dat het nu ook loont. Ik heb hier een van mijn beste vriendinnen opgebeld, Joren. Ze hangt momenteel aan de lijn. Jij weet van niks.
0: Ja.
1: Beste vrienden, ik bedoel bekendste vriendinnen. Dus ik zou zeggen, spreek haar maar gewoon aan en zie wat er gebeurt.
0: Hallo, bekende vriendin van Naomi.
2: Ja, hallo. Zeg, Lina Camille. Ik wil heel graag jou uitdagen om bij mijn circus de beginact te komen doen.
0: Wacht. Ik spreek met ja. Wacht, kan ik verifiëren dat jij de echte Camille Don bent? Op welke manier kan ik dat verifiëren?
2: Ik ben de echte Camille Don.
0: Okay.
2: Ik sta nu in mijn appartement aan het kijken naar de zee.
0: Oké, dan ben je het echt. Dan ben je het echt. Oké.
2: Okay. Ik ben nu aan de zee.
0: Ah, ja, maar jij doet natuurlijk Circus Camille. Hallo Camille, alles goed met jou trouwens?
2: Hallo, ja, maar alles goed met jou.
1: Je bent overdonderd, hè?
0: Ja, maar ze gingen er zo direct in. Wacht, Oké, de openingsact van jouw circus.
2: Ja, dus de opwarming eigenlijk. Dus voordat mijn show begint, is er altijd een opwarmer.
0: Ja.
2: Maar dus ja, nu wil ik heel graag dat jij dat bent.
0: Oké, bedankt om aan mij te denken.
2: Voor maandag.
1: Wat? Ja, tuurlijk. Nee. Maar natuurlijk, dat zijn de regels.
0: Nu maandag?
1: Ja.
0: Oké. Ja, we hebben hier al heel veel mensen zien passeren, heel veel kinderen zien passeren, ouders met kinderen, die zijn allemaal in Circus Camille nu. Hoe moet ik mij gaan kleden dan maandag?
1: We fixen dat wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, goed. Nu moeten we enkel Camille nog gooien. Wacht, ik ga Naomi de munt geven.
1: Ah, ja.
0: Ik ga trouwens voor munt.
1: Oké, dus wij gaan ook voor munt. Kom aan, universum.
0: Oké,
1: klaar?

0: Oké, dus even bij munt doe ik het, Camille. Dan ben ik maandag jouw publieksopwarmer.
1: Oké.
0: Okay. Heb je vertrouwen eigenlijk in mij? Je weet toch waar aan je begint, ja.
1: Ja, dat wordt leuk.
2: Beetje ramptoerisme.
0: Allee, wat is het
2: verdikt? Ik heb er nog niet gekeken. Omdat ik er nog altijd in geloof, ik wil dat het gewoon doorgaat. Oké. Okay. Ga kijken. Het is munt.
3: Het is munt.
2: Het is munt. Yeah. Woehoe.
0: Hier een euro.
2: Okay. Oh, Camille is ook zo sadistisch. Ik hou ervan.
0: Wacht. Even praktisch. Dus, oké, ik moet een hele zaal. Hoeveel mensen zitten er ongeveer in die zaal van jou, Camille?
1: In de tent zitten denk ik 600 mensen.
0: Oh my god.
2: En kindjes ook, hè? Geen gemakkelijk publiek, hè?
0: Oh, oké, goed. En hoe lang duurt dat ongeveer? Hoe lang duurt het ongeveer, zodat het opwarmen?
1: Ik denk dat dat zo'n kwartiertje is, zeker of zo. Maar ja, voor u wil ik ook een half uurtje doen.
0: Nee, dankjewel. Oké, goed. Oké, maandag, ik ben er. Ik zal gewoon mezelf zijn, is het goed?
1: Oké, dat is cool. Dat is top. Allee, tot maandag dan, hè.
0: Tot maandag, zeg. En nog heel veel succes met Circus Camille. Hoeveel voorstellingen heb je nu nog in totaal? Hoeveel heb je er nog op de planning staan?
1: Dus er waren er 34 in totaal. En we hebben er nu vandaag 26 al gedaan.
0: Halleluja, man. Hoe hou je dat nog vol te steken dat zodanig leuk is? Dus ik hoop echt...
1: Ja, ik vind het echt heel leuk.
0: Ja, wel dat ik die energie mag binnenpakken. Camille, tot maandag dan, hè.

0: Alex Warren, Back Your Music en Passenger.
1: Zometeen bij Joren en Naomi. Happy Hour.
0: Ja, jongens.
2: Woehoe.
0: 1 plus 1. Dat is...
2: Rustig, hè, Joren.
0: Dat is een keer de gas erop steken,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Je hebt al een non-alcoholisch drankprobleem. Wat gaat dat geven met alcohol?
0: Ik heb ook alweer heel veel gedronken vandaag.
2: Ja, maar het is ook warm. Maar eigenlijk is het wel, ja, is het je wel gegund.
0: Echt warm. Maar ook als het niet warm. Ook al is het min 10, dan drink ik nog gigantisch veel.
2: Je hebt echt een grote blaas, denk ik.
0: Zeker, maar die zit nu ook gigantisch vol. Of, hè, dat zijn andere verhalen en gesprekken. Zometeen, happy hour. Dat betekent op de radio extra veel leuke muziek om deze zalige, want het gaat een prachtige sunset zijn vanavond. Het is zalig weer om dat te vieren. En natuurlijk, als je hier in de buurt bent, kom af, want het is dus 1 plus 1.
2: Feestje of wat?
0: Zeker wel.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Het is 6 uur. Goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
5: Goedenavond. Er is nog altijd 1 persoon vermist na de 2 gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben daar een reddingsoperatie op gestart. De explosies deden zich voor na werken, daarbij werd een gasleiding geraakt. 3 anderen raakten gewond. Je hoort het arbeidsauditoraat.
6: Er is een branddeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgen zijn bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of hele site veilig is en dan gaat de site verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundige voor verder onderzoek.
5: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur gewoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn ook massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen in Limburg is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerten raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water waren gegaan. Hydrogeologe Anne van Griensven.
7: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen en dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet en dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is en bacteriën gedijen ook heel goed in warmte, dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
5: Het is nu hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David de Heenaar van het KMI.
8: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
5: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbome in de Grand Prix Special op het WK Ruitersport in Aken. Verbome en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Daarmee eindigden ze op een 5e plaats. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20e. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe, maxima tot 31 graden.
9: Ja, het is warm hier. Het is snikheet.
2: Ja, en onze computer laat het nog altijd een beetje afweten, maar gelukkig laten onze luisteraars het niet afweten. Het laatste berichtje dat is binnengekomen over de files en het verkeer is van Annelies, die zegt op de E40 richting Brussel vanuit Gent is het ook heel traag momenteel. Meer weet ik eigenlijk niet.
0: En Tony zegt het is Joren zijn schuld, die heeft gewoon speciaal voor u het verkeer gewist.
2: Ja, je wilt gewoon dat ik minder praat op de radio, zodat jij dus...
0: Heerlijk, ja.
1: Happy Hour, Joren en Naomi.
0: Het zal wel zijn met extra veel muziek, dit is Happy Hour.

0: Music met Happy Hour. En BB Rexha en Faithless. Ja, mijn Engels hè, vandaag. Faithless, dank u. New Religion. Onze verkeerscomputer is volledig naar de genoes. Gelukkig is er Caroline uit Lint. Caroline, goedenavond.
1: Goedenavond, Joren en Naomi.
0: Vertel eens, waar gaat het traag?
1: Wel, ik kom van de E17 richting Antwerpen. Daar moet je een dikke 10 minuten bijten, dat op de Kennedy-tunnel. En nu zit ik op de ring van Antwerpen richting Nederland. En mijn Waze zegt nog een tiental minuutjes tot het knooppunt richting Brussel. Verder weet ik niet, want ik ga dus een beetje in Brussel. Naar Brussel, voilà.
0: Ik wil jou niet ontmoedigen, Caroline, maar je weet, er komen toch nog een paar minuten bij. Zo gaat dat.
1: Ja, ik weet het. I know. Maar ja, airco in de auto. Het is wel oké. Goede muziek.
0: Voilà, daarvoor doen we het. Hey, zometeen als je weekend begint, dan denken wij aan jou en dan heffen we het glas. Caroline, goeie rit nog daar. Salut, hè.
1: Dankjewel.
2: Doei. Wat zijn we van plan?
0: Een vraag die we dan weer stellen aan jou, als je momenteel aan het luisteren bent. Allee, het is te zeggen. Zometeen nemen Naomi en ik het tegen elkaar op.
3: Dat is show.
0: Zoals we het eigenlijk al een hele week doen.
3: Dat is onze hele show.
0: Maar we zijn vrienden hoor, ja hoor. Nee, het ding is, wij willen allebei heel graag zo snel mogelijk jouw weekendplannen halen.
3: Ja, inderdaad.
0: Dus, wat mogen mensen sturen?
3: Ja, ze mogen dus hun weekendplan gewoon sturen in de Q-app met zoveel mogelijk context. Wij gaan nu even niet in de Q-app kijken. We hebben dan iemand anders die ons helpt achter de schermen. En die gaat die dan opbellen. Dus ik ga ook niet achter de schermen kijken of zo in de Q-app. Dus je mag gewoon je weekendplan pleuren in de Q-app en dan gaan we daar iemand uitkiezen.
0: Zoveel is zeker. En Caroline vroeg om veel muziek. Want naast haar airco is dat ook gewoon nodig in een file. Wij zorgen voor veel muziek.
2: Happy Hour. Welcome to Saint-Tropez.

0: nog. Je moet niet doen alsof dat hij niet te laat was, Joren.
1: Ik heb gelopen voor mijn leven.
0: Je zat op de play.
1: Dit is Q Music met Happy Hour, lieve vrienden. 1 plus 1 gratis hier aan het Q Beach House. Heel goede muziek onderweg. Al was dit ook al goed. Man, dat is lang geleden. DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Heerlijk. Meteen de bumpy ride van mijn homie. En jouw weekendplannen zijn van harte welkom in de Q-app. En vanaf maandag dit zotte ding in de ochtend bij Robbe Petitjean.
2: Dit is Spanje. Het land van de sangria. Het land van zonovergoten stranden. En het land waar jij Shakira live kan zien. Alleen al dit jaar stond ze niet één, maar twee keer op één in de Q-top 40. Luister vanaf maandag elke ochtend naar Robbe Petitjean. En zet jezelf op de Q-guestlist van Shakira live in Madrid. Q. Sounds better with you. Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
2: Happy Hour met Joren en Naomi.
8: I want

0: Mohombi, Q-Music, Bumpy Ride. Dit is Happy Hour. Heel fijn dat je naar de radio luistert. Fissa op Q-Music. En ook heel veel weekendplannen in de Q-app. Monique uit Bertum die zegt, ik ga 3 dagen in Nerdland fietsen, dacht ik.
1: Oh my god. In het einde van de week, hè.
0: In Nederland fietsen met mijn kleinkind van 14 jaar. We stoppen met een shopday in Breda. Oh, heerlijk. Nee, als de bomma zonnetje, of de oma, sorry Monique, zonnetje goed de portefeuille opentrekt. Love it.
1: Ja, dat is waar. Maar ik ga toch voor het weekendplan van Stefanie uit Geraasbergen, want die zegt, wij gaan morgen onze tacklepub halen. Oh. En de rest van het weekend meespelen en mee bezig zijn. Centjes zijn dus altijd welkom.
0: Hallo, ja, vraag het aan Monique.
1: Inderdaad. Ze zegt, een hondje kost tegenwoordig aardig wat geld. Dat snap
0: wie
1: ik.
0: Zeg je het? Hallo. Die van mij ook, zijn maat. Ik weet het u.
1: Oh, maar je hebt tenminste een hond. Ik wil zo graag een hond.
0: En je krijgt er zoveel liefde van terug, dat zegt ze altijd. Elise uit Oostkamp, die zegt, we zijn ons aan het voorbereiden op de match van komende zondag. Het is de allereerste oefenmatch van het seizoen voor de ladies van KSKD Hertsbergen tegen KFC Heist. En we gaan er een lap op geven. En met die woorden, een lap geven, gaan wij verder doen met...
2: Happy Hour.
0: Dit is Q Music en Kygo.

0: Calista uit Sint-Katelijnenwaver. Hallo, goedenavond.
1: Hallo, Naomi en Joren.
0: Hoi. Hey. Zeg, naar eigen zeggen, heb jij een fantastisch leuk weekendplan, Naomi en ik. Wij weten van de noppes, de ballen.
2: En aan ons dus om ter eerst te raden wat Calista van plan is. We hebben 1 minuut om te raden. Raden we het niet, dan krijgen we een tip.
0: Oké. Okay.
1: Veel
0: succes. Oké, perfect.
2: Dank u.
0: Dank u. Was dat tegen mij vooral, Calista?
2: Nee, ja, Calista.
1: Allebei.
0: Oh,
2: diplomatisch.
0: Maar toch vooral tegen mij. Fijn. Naomi, ik geef jou wel de eer om te beginnen.
2: Ah, je gaat het toch leren. Oké, is het leuker als de zon schijnt?
1: Ja.
0: Oké, doe je het in groep?
1: Morgen wel.
0: Morgen? Goh, ja.
2: Oh, het is een speciale avond. word je nat? Is het met water?
1: Nee.
0: Ah ja,
1: nee.
0: Toch niet zo'n speciale avond. Worden je kleren wel vuil?
1: Nee.
0: Ook niet? Oké.
2: Is het 18 plus?
1: Nee.
0: Ze vuile mieman. Moet je de grens oversteken?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ook. Kost het veel geld?
1: Nee.
0: Maar ja, wat is veel? Moet je ervoor reserveren?
1: Nee.
0: Ook niet? De grens over...
2: Het is aan mij, hè.
0: Zal het gaan, ja. Ja.
2: Heb je kinderen bij?
1: Ja.
0: Oké. Wacht, hè. Zie je het Naomi doen?
2: Pas op, hè.
1: Ja.
0: Ja?
2: Dan is het geen sport, of wat?
0: Bijna gedaan,
2: is het op muziek?
1: Sorry?
2: Is het op muziek?
1: Nee.
2: Ja, we weten dus van niks, hè. Heb jij een gok, Joren?
0: Wacht, het is over de grens. Je gaat niet shoppen of zo in Maasmechelen Village. Dat is niet de bedoeling.
1: Ook niet, nee.
0: Ook niet, doen we toch. Oh, wacht, en jij nog? Jij moet nog een tip of een poging maken.
2: Een gokje, ja.
1: Ik heb een tip. Het is iets wat elke Belg doet na zijn vakantie.
0: Ja, maar ja. Ja, maar ja, nu geef jij die een tip nadat ik al geraden heb. Dat is ook school.
2: Maar nee, maar nu gaan we niet raden.
0: Wacht,
2: hè?
0: Jawel, maar dan weet ik het. Ga jij frieten eten over de grens?
1: Ik ga frieten eten in België.
0: Wacht! Ja, wacht! Oké, dus jij won niet. Jij won niet in België. Waar woon je dan wel?
1: Nee, wij zijn in Frankrijk. Wij zijn nu onderweg naar huis.
2: Hoe moeilijk kan je het maken, Joren?
0: Oké, hoe was je vakantie? Hoe was je verlof?
1: Heel goed.
0: En dus frieten eten.
2: Oh, heerlijk. Wat is je bestelling?
1: Ja. Geen idee. Ik kies meestal à la minute.
2: Echt?
0: Heb je geen signature?
1: Ja, frikandellen en granaalkoekjes, daar teken ik wel altijd voor, maar dat kan wel eens afwisselen.
0: Jij spijst er ook nog een beetje op, af en toe.
1: Ja, voilà.
0: Ja, heerlijk. Ja, de winnaar had een lekker pak friet verdiend, maar goed, dat is dan ook niet voor ons. Ah jawel, ik heb nu gewonnen.
2: Nee, je krijgt dus niks.
0: Hey, hier is een zeer goed frietkot op de dijk, Naomi.
2: Het gebiedje uit, bedoel je?
0: Ja, ja.

0: zojuist de weekendplannen van Calista uit Sint-Katelijne-Waver geraden.
1: Ja.
0: Ik wel. Mijn eerste poging was wel gaan shoppen in Maasmechelen. Maar dat is niet over de grens.
1: Nee.
0: Dat zegt Johan uit Hasselt. Dat heb ik me toch even schamelijk mispakt. Dit is Happy Hour. We gaan zo meteen verder met zeer goede muziek en toch over Maasmechelen gesproken. Maasmechelen is een miljonairsvrouw mogelijk vergiftigd, zware Bart.
2: Ja, dat klopt. Haar man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op de vrouw van 69. Ze werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. En experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. Komt omdat bacteriën zich sneller vermenigvuldigen dan liever in warm water. De oproep komt er nadat 7 kinderen besmet raakten met salmonella nadat ze in de oerten gingen zwemmen. Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden.
1: Ja, en de computer ligt nog steeds plat, toch als het op het verkeer aankomt. We hebben wel een laatste update van Tiffany uit Zandbergen. Die bevindt zich momenteel in een file op de E40 richting de kust, vanaf Nevelen tot in Aalter, wegens een ongeval.
0: Ja, samen komen er wel. Als jij ook nog in een file staat, laat zeker van je horen in de Q-app. Wij laten zeer goede muziek horen aan jou. Dit is Q-Music met Happy Hour en nu LMFAO Party Rock Anthem. Jij bent
3: Happy Hour. Q-Music. Q-Music.

0: Let's go! Van geen rit hierachter, maar van Waregem naar Nederland. Met veren. En dan is het een weekje verlof. Yeehaw!
1: This vibe. Love it! Je luistert Q Music. Je hoort de LMFAO Party Rock Anthem en ook Koen, featuring Koen uit Opwijk, onderweg naar Nederland. Jouw weekendplannen, ze zijn van harte welkom in de Q-app. Zometeen een van de grootste zomerhits van dit jaar en een van de grootste zomerhits uit de 90's tegen elkaar geplakt.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis. Om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Happy Hour met Joren en Naomi.

0: Het is zomer van 97, Samba de Janeiro. Je hoort bij Bellini bij Q-Music. Welkom bij Happy Hour, jouw weekendstarter hier bij Q-Music. Zo'n oudbollig woord, jouw weekendstarter. Hoe kunnen we dat upspicen?
1: Jouw weekend kick-off.
0: Dat is nog erger. Lien die stuurt. Hey, Lien die bewijst hier even dat gaan vissen niet enkel voor mannen is die ook gaan wielrennen. Dus Lien zegt, onze weekendplannen zijn zondag gaan forel vissen. Onze dochter wou dit graag. Dus twee vrouwen die gaan forel vissen.
1: Jij bent verbaasd, Joren. Ik niet, hoor.
0: Ja, nee, ik hoor gewoon heel vaak de commentaar van ja, hier zo gaan weer forel vissen, de mannen. Ja, nee, het is ook vrouw.
1: Hoor je dat zo vaak?
0: Ik hoor dat wel heel vaak. Nee, valt wel mee. En er zijn ook heel veel... Lien, haar dochter, wil ze dan ook s'avonds meteen op de barbecue leggen.
1: Oeh, amai.
0: En wij vroegen ons af of wij statisten zijn. Ja, kijk. Goeie muziek, zeker. Vast, tot meteen. Zerp, Tiesto, Sophie Anzou en Mwaki. Maar wat een dag hebben wij hier gehad aan ons Q Beach House.
1: Amai, het was leuk, hè. En we waren geen statisten, hè. Ik heb dat ook een beetje gespeeld, hè. Want dus we hebben een duo-ticket weggegeven voor de show van de Bommelien Thijs in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik zeg een duo-ticket, maar eigenlijk hadden we er... Ik durf het bijna niet nog een keer uitspreken. Het is echt out in the open, hè. We hadden er 25.
0: We hadden er voor iedereen.
1: Zot, hè?
0: Zot. Dus iedereen die er vandaag was, mag ook met zijn of haar plus one... naar Bommelien Thijs.
1: Ja, dat was een hele grote twist op het einde van het spel.
0: Ja. En dan waren er ook mensen die zo, ja, die waren zo half ambetant op ons. Ook ja. Zo, maar ja, half ambetant op ons, omdat ze dan zeiden van, en ons zo, voor de lol natuurlijk, en ons zo doen schrikken. En wij maar al meteen in die slachtofferrol kruipen van, en we hebben verloren en dit en dat. Ja, kijk, zo zijn we. Maar voor de rest geen sadisten, natuurlijk. Ik vind deze saxofoon wel heel leuk. Maar dit is nog beter. In de Tiesto VIP remix. Dit is Mwaki.

Ah wel, Joren en Naomi, niet alleen mijn weekend begint, maar eindelijk ook onze vakantie. Ik kijk er zo hard naar uit. En tegen onze vakantie gedaan is, begint school ook wel weer. Maar kijk, eerst nog vol een bak genieten. Happy Hour.

0: Niet zo roepen, jong.
1: Hé, hoe zijn je weekendplannen?
0: Dat is nog erger.
1: Ik lieg ook wel.
0: Sabrina uit Ninoven die zegt, ik ben net terug van tweedaagse Efteling met kinderen en ze zet er zo een paar emojis bij van, goh, help me. Ze zegt, wel de moeite, maar morgen even Q-time met ons tweetjes mosseltjes gaan eten, heerlijk.
1: Ja, je zegt Q-time als in ze komt naar het Q-beach house.
0: Dat kan, wie weet. Kan je hier ook op de dijk mosseltjes eten erna.
1: En daarna afkomen, jong. Ja, en Evelien uit Hammen die zegt, ik ga dit weekend gaan supporteren voor de dodentocht. Ja, het is dodentocht. Begint die vandaag ook niet? Begint het vandaag niet?
0: Dat zou eens goed kunnen, ja.
1: Ja, enkele vrienden van haar en haar broers doen mee. Hey, veel succes als je die gigantische tocht gaat afleggen. En dat met deze temperaturen.
0: Ja, je net zeggen, dat is wel echt niet onderschatten, hè. Hou het droog, zou ik zeggen, maar dat gaat niet lukken.
1: Ik ben al heel blij dat dat gepasseerd is, dat dat niet meer in de kop of munt gaat zitten.
0: Ja,
1: voor mij.
0: Ah ja, voor dat jou. Was eigenlijk een goede kans.
1: Dat was een heel goede geweest, dat ik u dat had gelapt.
0: Maar ik had dat niet overleefd, denk ik.
1: Nee.
0: Enfin, wat ik hier ook aan het overleven ben, en met veel plezier zelf, is de happy hour. Het is mijn eerste echte happy hour hier in het Q-Beach House. Elke vrijdag doen we dat van 6 tot 7. En dan kan je 1 plus 1 scoren op de rekening hier in het Q-Beach House. En ook extra veel muziek.
1: Is elke dag iets te beleven aan dit prachtige strandhuis. Morgen bijvoorbeeld is er een brunch. Begint om 11 uur. Kan je voor naar hier komen, gewoon afkomen en zeggen ik heb honger. En dan zal die bediend worden. En zondag kan je dan al die calorieën er gaan aflopen. Want Sunday, run day. Zo werkt dat hier. Daarvoor moet je je wel inschrijven. Dat doe je via qmusic.be of via de Q-app.

0: Lieve vrienden, dit was Happy Hour. Voor Debbie uit Everken is dat even door de zure appel bijten, want die stuurt verdorie voor ons drie geen happy hour. We zijn net aan Oostkamp, we zijn al 2 uur aan het rijden. Het is gigantisch druk onderweg. Maar keer niet om, hè, Debbie. We zijn nog open tot 10 uur, dus als je nu toch al onderweg bent en je bent al in Oostkamp, bijna Brugge, en dan is Oostende niet meer ver, dus kom maar gewoon af.
1: Dat is gesproken.
0: Zometeen vanaf 7 uur.
2: After Sun. Oh, lekker.
1: Hey, ik haat het als je lekker zegt. Oh, lekker is gewoon, heeft alles met eten te maken, maar andere dingen zijn niet lekker.
0: Ik denk niet dat Lian van Averbeke gaat klagen. Je hoort hem zometeen op de radio. Heb je ook een nieuwe kans om je te plaatsen voor de exclusieve drink aan het Q Beach House?
1: Ja.
0: Het is wel pas eind deze zomer. Niet meer lang, hè. Nog 2 weken Q Beach House hierna.
1: Oh, jammer.
0: We pakken het goed vast.

0: Goedenavond, bijna 7 uur. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Roos van Otterdijk is Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar haar tweede Europese titel op rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse en het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. In Maasmechelen in Limburg is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen al in de gevangenis. En dan nog een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Tarling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de jongere broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag liever neemt de kans op buien wel toe. Maximaal tot 31 graden dan.
0: Lekker heet ook. En dan even kijken onderweg. Ja, het verkeer krijgen we nog altijd niet binnen. Maar ik heb gelukkig wel een paar berichtjes van in de Q-app. Isabel uit Peer stuurt dat ze al 4 uur onderweg is richting het Q-beachhuis vanaf Antwerpen. Super druk. Ook Tiffany uit Zandbergen zegt ja, file op de E40 richting de kust vanaf Nevelen tot in Aalter door een ongeval. En Debbie uit Evergem stuurt dat ze al 2 uur aan het rijden is. Er staat niet bij waar, maar kijk, dat weet je dat van Debbie.
3: Q-beachhouse. Aftersun. Liam van Haverbeke.
0: Het is vrijdag, het is warm, het is zomer, het is heerlijk en dat vindt Jelly Roll ook. Dit is I'm Good. Welkom.

0: Dun Joel en Tom. Die schreven samen een liedje en dat werd een hit, deze Lionheart. After Sun. Hey, goedenavond vrienden. Een hete avond, dat is het, zoveel is zeker. Want er is hier wel wat afgezweten jongen aan het Q Beach House. En dan heb ik het niet over Joren en Naomi in de studio. Alhoewel, maar vooral over het finalisten voor Pommelien Thijs in Amsterdam. Het was gigantisch spannend, zo klonk het de finale daarnet.
1: Iedereen die een pommelien bij heeft, die mag blijven.
2: Ik hoor gejuich. Wie heeft er een pommelien bij? Maar één iemand.
1: Wat? Dat Millie!
2: Proficiat Kira, je gaat naar Pommelien Thijs in Amsterdam. What the fuck?
1: Wacht, wij zijn eigenlijk iets vergeten vertellen.
2: Dat is helemaal waar.
1: Wij hebben niet één duo-ticket voor Pommelien Thijs. We hebben er ook geen twee. We hebben voor ieder één Pommelien Thijs duo-ticket.
2: Ze gaan over, ze vliegen elkaar in de armen. Oh, ze zijn zo blij. Alle ex-finalisten staan hier ook nog. Oh, ze beginnen zelf te huilen. Ik ben ook een beetje emotioneel. Het is de tijd van de maand, zeker.
0: Een heerlijke, eerlijke uitkomst, zodat niemand moet ondergaan wat de Teddy Swims had afgelopen nacht. Bad Dreams komt eraan naar deze vrouw. Dit is Camille.

0: Teddy Swims en After Sun. En daarvoor hoorde je Camille. En ja, onze Joren, die moet trouwens maandag ook het voorprogramma. Ja, is dat het voorprogramma? Hoe noemde dat? Zowat de publieksopwarmer zijn bij Circus. Camille heeft daarnet kop of munt verloren in de avondshow bij Q-Music. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitdraaien. Je hoort en ziet het op onze socials en op de radio maandag tussen 4 en 7. Ja, Beren stuurt ondertussen in de app dat hij aan het genieten is van een aperolleke op zijn terras. Kijk eens aan, weekend op zijn best, denk ik. Stefanie uit Tongeren zegt, goedenavond Liam. Ik ben aan het genieten in de zetel met Q-Music op de televisie. Ik hoop dan toch met een klein beetje verkoeling ook, Stefanie. Zometeen dan hoor je Anouk na de meest vrijdagse schijf van vandaag.
1: De Q-party barst weer los. Q-Music, Q-Music. En komt morgen naar Niel. Yeah.

0: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Ijskoppen.

0: Mix it, hack it.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: and Girl. En daarvoor hoort je Just Stay en Sam Harper met Just a Little. Chris uit Stade stuurt, ja, hier nog aan het werken in de drukkerij tot 9 uur. Gelukkig wel met Q-Music, die zorgt voor de nodige verfrissing. Het zal wel zijn.
1: Morgen klinkt zo.

met One Direction is het bijna 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. Ja, het verkeerssysteem weet ook een beetje van de warmte. Ligt even plat, maar het komt zo snel mogelijk weer goed. Ondertussen zijn er gelukkig veel mensen die verkeersupdates doorsturen in de Q-app. Ik heb ook online wat gekeken. Zo staat er een file richting de kust op de E40. Reken daar zeker 20 minuten extra minimum. Van Drongen tot Ooskamp staat het daar stil. Ook Chris uit Zulten laat weten dat de N16 blok toestaat. Ik sta er al een 30 minuten stil. Bij deze weet je dat dus.

0: ze had begin dit jaar een operatie aan haar nek. Dus even met een rustje. Maar ik voel dat ze volgende zomer helemaal terug zal zijn. Pink. En What About Us, hoor je bij Q-Music. Zometeen de man die je instant gelukkig maakt. Sam Sparrow natuurlijk met Happiness. Hoor je na de nieuwe Crisscross Amsterdam.
1: Wat heeft Walter Damen met cactussen?
2: Ik vind dat tof en het geeft mij ook mijn ontprikkeling.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Hier ontspan ik nu eens in en dit is mijn moment.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Dat is meestal een massa informatie die soms totaal niet dienend is.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Walter Damen.
2: Sommige mensen doen er zo aan meewarig over. Oh, is dat nu interessant? Nee, dat is allemaal boeiend.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Hummel koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: inderdaad al eens vrolijk van, hè. Van die dikke beats op vrijdagavond. Hey, het is 7:15, je luistert naar de avond van Q-Music.
1: Morgen klinkt zo.
0: Chelsea uit Maasmechelen stuurt, ja, ik ga morgen naar Bornhem, de dodentocht uiteraard. Die begint vanavond om 9:00. En mijn tante doet mee en wij gaan daar heel de namiddag tot aan de finish aanmoedigen. Hey, veel succes zou ik zeggen, maar vooral succes aan de tante en veel plezier voor jullie morgen. Petra uit Lanaken zegt, hallo, onze weekendplannen zijn, we zijn op dit moment een rondreis aan het maken in Amerika. Wow. Nu aan het rijden met de auto van Las Vegas naar San Francisco, voor dan uiteindelijk door te rijden naar Los Angeles. Dit met ons vier, Wendy, Peter, Femke en Jason. Juppla, en zelfs in Amerika Q-Music op de radio. Ook Sabrina heeft een berichtje doorgestuurd in de Q-app.
2: Hey Liam, mijn morgen ziet er morgen even rustig uit. Na een tweedaagse met de kindjes in de Efteling hebben we even nood aan Q-time. En gaan we lekkere mosseltjes gaan eten. Kijk er alvast naar uit.
0: Ik hoor het, Sabrina. Geniet van de quality time. Ook Tanja heeft leuke plannen.
3: Hey Liam, met Tanja hier.
0: Hallo.
3: Morgen klinkt een hele warme dag te worden voor mij. Want wij organiseren een barbecue. En ja, ik sta aan de barbecue. Dus zal lekker heet worden.
0: Lekker heet.
3: Salut.
0: Maar ook lekker om op te eten, denk ik dan, Tanja. Veel succes daarmee. Jouw weekendplannen zijn trouwens ook nog altijd welkom in de Q-app.
1: Sounds better with you.

0: another drink. Dat is ook het geval elke vrijdag. Hier aan het Q-Beach House, want tussen 6 en 7 uur hebben wij hier altijd een happy hour. Dus als je volgende week vrijdag nog geen plannen hebt, spring eens binnen, hè. Het is goed voor uw portemonnee. En er is ook altijd een hele leuke DJ-set van Voltage. Dus dat is de moeite. Die is trouwens momenteel nog altijd aan het draaien. Nog een kleine 7 minuten kan je er hiervan genieten. Maar op de radio is het natuurlijk ook feest. En dat zeker op een vrijdag. En dan specifiek door de Black Eyed Peas.
1: Let's get it started.
0: Met inderdaad, Let's Get It Started. Net voor het nieuws van 8 uur. Fijne avond.

0: Bompie.
1: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
0: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
0: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
5: Goedenavond, het is 1 over 8. Nieuws hoor je van Bart.
6: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Je hoort collega Demi van den Ede.
7: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
6: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakte al haar tweede medaille op dit EK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvo werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspar op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En dan nog een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de jongere broer van voormalig Europees kampioen tijdrijden Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden.
5: En onderweg zijn er momenteel twee files gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Gent op de E40 is het 11 minuten aanschuiven tussen Beernem en Nevelen. Richting de kust staat er nog een file op de E40, 6 minuten extra daar tussen Aalter en Beernem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Aftersun, Liam van Haverbeke.
5: Vrijdagavond, dus ik heb de perfecte karaoke-song bij. Je hoort hem na Stella Lefty en eerst de Swedish House Mafia. Wait so long.
8: Thank you.

Basten van Stella heeft die even een heads-up. Als je momenteel met een vervent karaoke-zangtalentje samen zit, in de auto of gewoon thuis of op het werk of zo, misschien moet je dan best even je oren bedekken, want ik heb deze in de playlist gebonjourd. The one, the only Natasha Bedingfield. Waarschijnlijk het meest aangevraagde nummer ooit. Het is uiteraard Unwritten tijdens die vrijdagavond op Q Music.

Alesso and One Republic. In Your Eyes. Nu ja, wat ik ga missen? In de zomer. Dat is natuurlijk, ja. In jouw ogen kijken. Dat kan niet anders. Dat zeggen dus Alesso en One Republic tegen hun zomerlieve. Maar wat ga jij missen aan de zomer? Dat is de vraag. Wat vind jij heel leuk tijdens deze zomerse mooie maanden? Laat dat even weten via een berichtje, een audioberichtje in de Q-app. Ik ga bijvoorbeeld zomerse beats missen. Ja, ik vind zo'n goede schijf, die klinkt toch altijd net iets beter in de zomer. Bijvoorbeeld van Topic en Becky G, Sorry Papi, doet het ook uitstekend in de Q-top 40, want ze staan op plek.

사랑으로 수놓아진 별. 내우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시.

0: Coldplay en BTS met My Universe. Hey, goedenavond, dag Christophe uit Zemst.
1: Hey Liam.
0: Wat ga je? Alles goed met mij, hoe is het met u?
1: Zeker en wat goed, super.
0: Ja, wat ga je missen aan de zomer? Wat is jouw zomerlief?
1: Oh, en een goede pijl chocolade, een Normandische kist, je gaat er altijd wel in bij mij.
0: Een goede pijl chocola aan de Normandische kust, dat is heel specifiek. Ik vermoed dat jij daar nu bent of onderweg of zo?
1: Dat klopt, onderweg nu naar daar om mijn zoontje te gaan halen. Die heb ik vorige week gaan afzetten. Hij zijn grootouders die dat daar een hele zomer zitten. Dus,

0: Eten ook, dus. Die zijn altijd top.
1: Kennen daar dan ook zo'n specifiek bakkerijtje? Waar hebben ze de lekkerste pain au chocolat in Normandië?
0: In Villers-sur-Mer is het altijd wel goed. Daar hebben ze een paar goede bakkers. En ze doen daar precies altijd wat extra boter in. Dus dat is super lekker.
1: Oké, okay, perfect. Ik schrijf dat op en ik ga dan eens tot daar rijden. Ik ga er wel. Hoe lang is dat rijden naar daar?
0: 4 uur en een half ongeveer.
1: Oké, okay, je moet er wel iets voor over hebben. Maar kijk, ik ga het doen, speciaal omdat jij zo enthousiast bent erover, Christophe. Smakelijk alvast voor zo meteen en nog een heel fijne zomer, hè, man.
0: Laat maar weten wanneer je komt.
1: Perfect, dat is goed. Salut, hè.
0: Salut, Johan. Bye-bye.
1: Yo, het zomerlied van Reggie. Dat is dan alweer ongetwijfeld de festivals. Zo stond hij gisteren op Rijvers, met waarschijnlijk ook deze in zijn set. De nieuwe van Milk Kink. Dit is Madison. It's

Dennis en Linda stond woensdag nog live op ons podium hier aan het Q Beach House deze te zingen. Dat klonk toen zo. Het was met veel enthousiasme, moet je luisteren. Volgende week is het de beurt aan Berre. Woensdag om 5 uur. Kom gerust af. Het is een gratis miniconcert hier aan het Q Beach House. Deze man komt voorlopig niet. Is wel jammer. Ed Sheeran, dit is Azizam net voor 8:30. Welkom.

Goedenavond, ruim 8:30 op de klok. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. En goed nieuws, want momenteel staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.

Shakira, jij kan er naartoe dankzij Q-Music. Nu zingt ze wel van Die Die, maar veel mensen zometeen van Ai Ai, vrees ik. Want de dodentocht die begint straks om 9 uur in Bornem uiteraard. Ik ga net na 9 uur eens richting daar bellen, eens horen hoe de sfeer daar is net voor die lange tocht van 100 kilometer. En het is ook misschien een tip voor wat we zo meteen gaan doen met de 10 dingen voor zonsondergang liever, maar meer verklap ik niet.

0: to You. En daarvoor natuurlijk Mr. Robbie Williams met zijn Rock DJ. Zometeen doen we van dit.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Moest je nog niet op de hoogte zijn, jij kan over, exact 2 weken eigenlijk, hier komen drinken op onze kosten aan het Q Beach House in Oostende. Dat kan tijdens de Q After Sun drink. Dan vieren we zo'n beetje het einde van de zomervakantie, het einde van het Beach House. En jij kan daar dus bij zijn samen met een plus one. Tenminste, als je zo meteen meespeelt met 10 dingen voor zonsondergang. Ik geef zo meteen een categorie. Jij noemt 10 dingen op in 20 seconden binnen die categorie. En that's it. Als jou dat lukt, dan ben je welkom. En ook belangrijk, hoe speel je mee? Door nu 10 dingen door te sturen in de Q-app. Dus letterlijk 10 dingen sturen en je bent zometeen misschien op de radio. En dit is Bruno Mars met

0: Katy Perry, Firework. Ja, kan ik misschien ook wel nog regelen voor de Q-afterzendering. Zou dat cool zijn?
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Want daar kan je bij zijn dankzij dit leuke spel. 10 dingen voor zonsondergang. Goedenavond, dag Lize uit Hasselt.
2: Goedenavond, Liam.
0: Wat heb jij gedaan vandaag? Heb je een beetje kunnen verwarmen?
2: Ja, amai. Deze morgen zijn we gaan brunchen eigenlijk. En dat was al heel warm op het terrasje.
0: Oeh, wat heb je gegeten?
2: Ik heb eigenlijk gewoon 2 spiegeleitjes met spek gegeten en een broodje erbij. Dat was niet slecht.
0: Een classic brunch, zoals ze zeggen, hè?
2: Absoluut. Zeker en vast. Ja, het is gesmaakt.
0: Perfect,
2: maar... En dan naar de speeltuin geweest met een collega, dus jawel.
0: Ga om zelf ook te spelen of voor de kindjes?
2: Voor de kindjes.
0: Ja, natuurlijk. Op zo'n warme dag dan droom je natuurlijk toch ook een beetje weg van zo een dagje strand en een drankje hier in het Q Beach House, hè?
2: Absoluut, want we zijn zelfs onderweg naar Oostende op dit moment.
0: Ah, kijk, perfect. Ja, het kan ook zomaar gebeuren op het einde van de zomer. Jij kan komen met een plus one, tenminste, beste Lize. Als jij dus 10 dingen kan opnoemen in 20 seconden binnen een bepaalde categorie. Dat is duidelijk, hoop ik?
2: Oké, super. Dat is duidelijk, ja.
0: Perfect, want de categorie is heel simpel. Het is vandaag natuurlijk de start van de dodentocht, liever. Dus noem mij 10 lichaamsdelen die pijn kunnen doen na het wandelen van 100 kilometer. Je tijd start nu.
2: Voeten, enkels, knieën, benen, armen, nek, rug, schouders, neus en hoofd.
0: Dat is helemaal juist. Vlootjes aan 10, zeg. Goed gedaan.
2: Dat was niet zo heel moeilijk, denk ik. Hè?
0: Nee, inderdaad. Maar ja, ik heb al veel makkelijkere dingen gezegd waarop mensen zijn vastgelopen. Dus je weet nooit. 20 seconden gaan heel snel. Ik weet alleen niet wie er pijn heeft aan zijn neus op het einde van de dodentocht. Misschien als je valt.
2: Misschien
0: dat kan ook natuurlijk.
2: Ik weet het niet.
0: Maar we rekenen het goed, want je ging als een speer. Dan zien wij je zo meteen hier voorbij komen in Oostende. Is dat goed?
2: Oké, fijn. Dankjewel.
0: Perfect. Zeg, Lize, nog een heel fijne avond, een veilige rit en tot dan, hè.
2: Ja, super. Merci. Salutje.
1: Dit is deze week de

De Jones Brothers met Love Me To Heaven. Zometeen dan start de dodentocht. We gaan daar eens even horen hoe het gaat. Maar ook na het nieuws van 9 uur heb ik nog deze banger voor je. De nieuwe van Summer. Hoor je zometeen eerst nog de stilte. Ja, Silent Treatment van Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Goedenavond, 9 uur. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat het bij werken een gasleiding was geraakt. Collega Demi van den Ede.
2: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
1: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had wel te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. En Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook al haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt van Otterdijk.
3: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel erg buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Dus nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
1: Ze blijft het ook heel erg goed doen daar, want ze plaatsen zich intussen ook voor de finale op de 200 meter van de wisselslag liever. En Florine Gaspar kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. En in ons voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden op dit moment tegen elkaar. Beide ploegen speelden op de eerste speeldag gelijk. Na een kwartier spelen staat het daar 0-1 voor Sint-Truiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien dan wel toe. Maxima tot 31 graden.
0: En goed nieuws onderweg, want er staat geen enkele file momenteel op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Ja, dus zometeen even horen hoe het gaat op de dodentocht.

0: Lemming en Meteor. En daarvoor dat andere duo, David Guetta en Jennifer Lopez. Het begint op dit moment. Goedenavond, dag Chelsea uit Maasmechelen.
1: Hallo, goedenavond Liam.
0: Jij staat daar aan de start van de fameuze dodentocht, hè?
1: Ja, vanaf morgen ga ik kijken.
0: Ah, oké, okay, je gaat vanaf morgen kijken. Oh, sorry. Ja, en voor wie gaat de supporter?
1: Voor mijn tante, Nathalie.
0: Oh, en hoe is het met het moraal van je tante, weet je dat?
1: Eigenlijk heel goed. Ik had haar deze middag nog een bericht gestuurd hoe het was en of ze helemaal voorbereid was en klaar was. Mm-hmm. En ze zei, ik heb totaal geen zenuwen en ik ben helemaal klaar en ik heb alles ingepakt en we gaan ervoor.
0: Oké, okay, en hoe gaan jullie dan supporteren morgen?
1: Ik heb intussen al een bas gemaakt voor haar.
0: Een wat?
1: Waar de duidelijk een bas, ja, bij ons klinkt dat.
0: Ah, een bas, ja, ja, ik dacht dat je zei een das. Ja. Ik dacht, moet zij nu lopen met een das rond haar nek? Nee, ik begrijp het, ja.
1: Dat is voor mij niet zeker. Ja, dus dan ziet ze ons al staan. Want ze weet eigenlijk niet dat we komen. Dus dat is ook wel leuk. En dan gaan we vanaf middag gaan we dan naar daar, tot aan de finish, hopelijk. Dat we daar kunnen ontvangen.
0: Oké, okay, heel spannend allemaal. Is het de eerste keer dat je tante meeloopt?
1: Nee, de tweede keer. Vorig jaar heeft ze ook meegedaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus het is al een ervaringsdeskundige. Chelsea, zo tussen ons gezegd en gezwegen, zou je het zelf zien zitten om ooit eens mee te lopen?
1: Totaal niet. Nee.
0: Ik heb exact hetzelfde idee. Ik vraag me altijd af, maar waarom doen mensen dat? Alleen superveel respect voor, hè? Maar goh, je zou het toch niet willen doen, eigenlijk?
1: Ja, ja, ik denk ook superveel respect voor ze allemaal. En zie je ze voorbij lopen, ben dan echt kreupel. En dan denk ik, precies dat maar. Waarom? Waarom?
0: Inderdaad. Wij gaan gewoon een basje maken. Die mensen moeten er ook zijn. Hè.
1: Inderdaad.
0: Goed. Goed supporteren morgen, Chelsea. En merci om even aan de lijn te komen. Hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, yo. En Summer, die is er ook niet klaar voor, duidelijk. My body isn't ready, is dit.

de vrouw van wie ik toch een klein beetje schrik zou hebben, denk ik. Moest ik ze tegenkomen in het donker. Lady Gaga en Pokerface, zometeen Fireflies. Ja, niet deze. Het is natuurlijk de monsterhit van Owl City, maar het is wel een nieuwe van U2 en Martin Garrix. Twee topnamen en hoe die je samen klinken, dat ontdek je over zo'n 3 minuten. Maar eerst nog deze man, Alex.

Ja, ik moet eerlijk bekennen, het zijn twee van mijn favoriete artiesten, dus ik ben totaal niet neutraal. Jouw mening is met andere woorden doorslaggevend. Een ja of een nee voor deze nieuwe? Een repeat of een niet? Laat maar weten via een berichtje of een audioberichtje in de Q-app.

0: Het nieuwe nummer in onze Repeat of Niet is van Martin Garrix en U2, Fireflies. Maar wat denk jij erover?
1: Repeat of Niet.
0: Evi stuurt repeat altijd voor U2. Bert zegt dan ook een repeat, maar dan altijd voor Martin Garrix. Dat is mooi. Heidi uit Sint-Truiden, die is heel duidelijk. Die zegt een niet, dikke niet zelfs, trekt op niks. Oké, dat mag zeker en vast. Petra uit Roeselare zegt ook dikke vet repeat. Beide schijf, we love U2. Stefanie stuurt ook een repeat, net zoals Gert uit Lint. Repeat, het laatste stukje op weg naar huis vanuit Zuid-Duitsland. Kijk eens aan. Een veilige rit daar nog, Gert. En met andere woorden, maandag hoor je deze schijf terug bij Matthias van den Bulken.
2: It's always

Project. Het is ruim 9:30 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun. En zometeen mag jij een late night track kiezen. Dus zo'n track waarmee dat je s'avonds laatst nog in de auto wil rijden. Of even wil bekomen van een gigantische drukke dag. Laat maar weten in de Q-app wat je wilt horen. Als je momenteel in de auto zit, dan heb ik goed nieuws. Want het is vrij rustig. Er is maar één file gemeld op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Antwerpen op de E17. Reken daar 6 minuten extra tussen Beervelde en Lokeren. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Zo is het.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ik heb gisteravond laat nog zitten luisteren naar de nieuwste aflevering van de 10 meest gegoogelde vragen. Ja, dat is de podcast van Maarten en Dorothee. Die hebben uiteraard nu even vakantie met de ochtendshow. Maar je kan ze wel horen op je favoriete podcastplatform met dus de 10 meest gegoogelde vragen. En te gast deze week is Walter Danen. Lijkt mij echt een Mr. Know-it-all. Beetje zoals Teddy Swims, een heel slimme man, niet normaal. Britney Spears, die was niet zo heel slim. Ze zit met een voedselvergiftiging. Kan gebeuren natuurlijk. Dit is Toxic bij Q. Baby,

0: Lost Frequencies met de zomer in een liedje Live It All. Geen zomer, dat is duidelijk bij Stijn uit Isegem. Hij stuurt in de Q-app, begint hier plots te regenen. Doet wel eens deugd om buiten te staan, ja, kan ik mij voorstellen. Ik weet zelfs niet meer hoe dat regen voelt eigenlijk.
1: De Late Night Track.
0: Die komt vandaag van Jelena uit Sint-Truiden.
2: Hoi Liam, ik zou graag het liedje Changes nog eens horen. Dat was vroeger de intro-song van de Vijver en ik keek daar wel vaak naar. Dankjewel.
0: Wat is juist. Breng mij ook terug naar de Vijver. Was een heel goede serie, dus met veel plezier is dit Changes. Changes.

was een eeuwigheid geleden dat we deze nog hebben gedraaid op de radio. Maar dankzij, wie was het nu weer die het heeft aangevraagd? Jelena. Sorry Jelena, een hele goede keuze. Hoor je hem nu opnieuw deze Changes? Kan je maandag trouwens ook doen, hè? Want dan een nieuwe late night track. Als jij daar alvast een idee voor hebt, stuur het dan even door in de Q-app. En u weet, hoor je jouw track maandag om 20

0: geen lucifers geven aan Ellie Goulding. Zoveel is duidelijk met deze Burn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De Noren van de Bauza hebben een nieuw hitje te pakken. Gelukkig maar. Dit is Lose Myself.

Niemand minder dan QDJ Voltage. Die sleept je de nacht door, zoals hij dat alleen maar kan. En met de beste dancehits van dit moment. Ik heb ook snel even gevraagd wat hij ertussen gooit. Oh jongens, ik denk niet dat je vroeg in uw bedje gaat geraken vanavond. Dat is voor zometeen. Eerst geef ik je nou nog de vrouw met de vroeg.

0: Goedenavond, 10 uur, nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. Opnieuw een medaille voor ons land op het EK atletiek. Jana van Lent verraste met brons op de 10 kilometer. Je hoort van Lent.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10e, Chloé Herbier 11e. Het is al de 3e medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Salia Kies nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Kansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Baarlen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand daar maar niet onder controle. Collega Jeroen van Raura is ter plaatse.
3: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno. En het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: Zo'n 100 hectare natuur gingen al in vlammen op. En in ons voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden op dit moment tegen elkaar. Beide ploegen speelden op de eerste speeldag gelijk. Na zo'n 10 minuten in de tweede helft staat het 1-3 voor Sint-Truiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden.
0: En onderweg staat er momenteel nog één file. Dat is richting Antwerpen op de E17. Reken daar een half uur extra tussen Beervelde en Lokeren. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven? Dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.
4: Q Music. Q Summer Mix.

0: Goedenavond. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
1: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. En in het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. Een Norvit sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. De natuurbrand in de Hoge Venen in Balen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 kilometer per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand daar maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Auwera is ter plaatse.
2: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno. En het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
3: Q Music. Q Summer Mix. V

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten, misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma 8. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klozen spreekt over een drama. Hij wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.